0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: I want you to want.

0: werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja, hij zit erin!
1: Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Vanmiddag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Berghs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. En neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. En neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Jansen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja, hij zit erin!
1: Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Vanmiddag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: first day. Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Wat ga jij doen dit weekend?
6: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
5: Ik ga helpen op een festival.
6: Rondlopen met een bierpomp zeker?
5: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
6: Is dat niet eng?
5: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
6: Klinkt best wel stoer.
5: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
6: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
5: Precies. Iemand nog iets te drinken?
7: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
1: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Schrijf je in voor de Duin en Bollen Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland. Waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
16: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
20: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
21: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
22: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
28: Tot 9 uur, Klassiek op West.
29: Dit is Radio West.

Vandaag hadden we Constantijn Huygens om u welkom te heten voor 2 uur klassiek. Uit zijn Partoria Profana was dit Con la Candida Man. Hij schreef het voor zijn muze Utricia Ogle. Over de sterke hand van de witte man die, niettemin, in de liefde mislukt. U hoorde Nico van der Meel met een ensemble onder leiding van Mike Ventros. Het is inmiddels september en het Huygensfestival in Voorburg komt snel dichterbij. Van 17 tot en met 20 september heel veel muziek in het Huygenskwartier. Dat hele programma vindt u op hun site. September, zei ik, en dan is voor de weerkundigen de zomer alweer voorbij. Maar wij dromen nog even door met die zomernacht van Franz Schubert. Over de mooie natuur in zo'n verkoelende zomernacht.

Matthias Göhren met Alexander Schmalz in Die zomernacht van Franz Schubert. Afscheid van de zomer betekent een welkom voor de herfst. En ik stel voor dat we vandaag een wens van heel veel luisteraars in vervulling laten gaan. Veel mensen halen hun schouders op bij de herfst uit Vivaldi's Jaargetijden. Maar eigenlijk hoort het bij de muziek die je gewoon niet genoeg kunt horen. Nou, hoe dat komt, laten we even aan de muziekpsychologie. Maar laten wij gewoon nog eens luisteren naar het eerste deel uit Vivaldi. Gewoon een vioolconcert in F groot noemt hij het. L'Autunno, in een actuele opname van Théotime Langlois de Zwarte. Samen met Ensemble Le Consort.

Eerste deel uit de herfst van Antonio Vivaldi. Vioolsolist was het jonge Franse talent Théotime Langlois de Zwarte. Samen met Ensemble Le Consort. En dan kan ook het volgende stuk maar een paar keer per jaar. De herfst uit de jaargetijden van Joseph Haydn. We beginnen met de inleiding waar de landman zich verheugt in een rijke oogst. Vervolgens de aria Steht auf die breite Wiesen hin, wanneer hij over het uitgestrekte land kijkt waarvan de oogst inmiddels is binnengehaald.

Het Orchestre des Champs-Élysées met solisten onder leiding van Philippe Herwegen. Twee deeltjes uit de jaargetijden van Joseph Haydn. Het libretto, de tekst, is van de Nederlandse diplomaat en groot liefhebber en organisator van muziek, Godfried van Swieten. Hij werd geboren in Leiden, maar was werkzaam in heel veel Europese hoofdsteden, zoals Wenen en Parijs. Hij zorgde ervoor dat heel veel muziek van grootheden als Haydn, Mozart en Beethoven werd gecomponeerd en uitgevoerd. Intussen ligt voor mij een van de nieuwe jaargetijden. En die is van tango-componist en bespeler van de bandoneon Astor Piazzolla. Over de jaargetijden zoals die worden beleefd door havenarbeiders in Buenos Aires. Vandaag een arrangement van de herfst van Piotr Stefaniak voor de Philharmonische Cellisten.

De Philharmonische cellist in een arrangement uit de herfst, uit Le Cuatro Estaciones, zeg ik maar mooi even in het Spaans. De vierjarige tijden van Astor Piazzolla. Dan is er heel veel herfst te vinden in de muziek die bij de jacht hoorde. In de herfst werden door de mensen die zich een eigen ensemble of orkest konden permitteren de nodige jachtpartijtjes georganiseerd. En daar moest natuurlijk vooraf of bij de afsluitende maaltijd muziek klinken. En daar werd dan weer door tal van componisten voor gezorgd. Hier is uit de kantate Diana Cacciatrice van Händel de aria Foriera la Trova. Laten we het hoorngeschal volgen. Het hoorngeschal dat ons de weg wijst.

Rachel Redmond met het Irish Baroque Orchestra. Een aria uit de kantate Diana Cacciatrice van Georg Friedrich Händel. En dan gaan we een flinke stap terug in de tijd. In de late 16e eeuw, op de grens van renaissance en barok, maakt de Italiaanse componist Giovanni Gastoldi zijn vijfstemmige balletti. Stukken die je kon zingen of spelen. En dat spelen gebeurde in een consort van gelijke instrumenten. Vijf strijkers, of vijf blokfluiten, of vijf koperblazers. Ik heb hier zijn ballet met de naam La Caccia, gespeeld door vijf koperblazers. Samen met hen gaan we opnieuw op jacht.

Een ensemble, eigenlijk moet ik zeggen, een consort van 5 koperblazers onder leiding van Patrick Denecker. En we gingen opnieuw op jacht met het ballet La Caccia van de Italiaanse renaissance-componist Giovanni Giacomo Gastoldi. Dan een belangrijke vertolker van vroege muziek, werkzaam aan het Koninklijk Conservatorium. Patrick Ayrton bespeelt het klavercimbal, of eigenlijk alles met toetsen. Maar hij maakt ook zelf nieuwe muziek, gebaseerd op het idioom van eeuwen geleden. Ik heb hier een stuk van zijn collega Torben Klaas. De gavotte en rondo uit de suite in E klein.

Ensemble onder leiding van Patrick Ayrton, met de gavotten uit een suite van de jonge Duitse componist Torben Klaas. Geïnspireerd op heel veel oudere muziek. En dan zijn er ensembles die het aandurven om bijna heilige, onaantastbare muziek te bewerken voor hun eigen ensemble. De muzici van Holland Barok horen hier zeker bij. Zo verscheen er even geleden een opname met orgelmuziek van Johann Sebastian Bach, bewerkt voor hun ensemble. En dan klinkt de fuga in G klein als volgt.

Bewerking van de Fuga uit Fantasie en Fuga in G-klein door Judith en Tineke Steenbrink. Van Ensemble Holland Barok en gespeeld door dit ensemble. En nu we toch Bach onder handen nemen, gewoon nog even door. Een van de bekendste stukjes uit de suites die hij schreef vinden we terug in zijn tweede suite in B-klein. Die werd gemaakt voor fluit en orkest. En dan heb ik het natuurlijk over Badinerie. Hier is het origineel door het Freiburger Barokorkest, maar daarna de bewerking door het piano-theaterduo Bet & Flo. En dan heet het Mac Badinerie.

Bach en een Happy Meal en nog heel veel meer ongezonde zaken. Dit was MacBadinerie door Bed & Flow, grappig pianoduo. Te vinden ook dit seizoen in tal van theaters. En daarvoor een uitvoering van Badinerie zoals Bach die gedacht had. Om het goed te maken nog even een stukje uit diezelfde suite, de Polonaise en Double.

Polonaise en double uit Bachs tweede suite in B-klein. Nogmaals was dit het Freiburger Barokorkest. En dan nog even voor de agenda. 17 september begint het festival Klassiek achter de duinen. Het openingsconcert is in de Haagse Nieuwe Kerk met een ensemble met louter nog jonge maar grote talenten onder leiding van Kendaira Thompson. Een van de stukken tijdens deze opening, jawel, daar is hij weer, Souvenir de Florence van Tchaikovsky. Met het tweede deel, Allegro Moderato, gaan we naar het nieuws. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies... en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Nog een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland. Waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt. Met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl. Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 9 uur, klassiek op West.
23: Dit is...

Een tweede uur klassiek begonnen we deze zondag met strijkkwartet nummer 14 van Franz Schubert. Hij maakte het eerst in de zetting van een lied over het korte verhaal van het jonge meisje dat de dood ontmoet. Dat klinkt heel dramatisch, maar het lijkt of Schubert met zijn vele stemmingen de dood omarmt. Later zal van dit lied ook een strijkkwartet door hem gemaakt worden. En vandaag hoorde u deze zetting door het Alban Berg Kwartet. En dan gaan we verder met het Delft Chamber Music Festival dat deze week van start gaat. En die start is woensdag aanstaande, de 9e, op de Markt in Delft. Daar speelt dan de tromboneklas van het Koninklijk Conservatorium. En laten we die nou laatst op het podium van een Radio West concert hebben opgenomen. Luister naar een canzona van Giovanni Gabrieli.

tromboneensemble van het Koninklijk Conservatorium met een canzona van Giovanni Gabrieli. Opgenomen in de grote zaal van Amare tijdens een Radio West-concert. Maar dit ensemble zal ook klinken tijdens de opening van het Delft Chamber Music Festival op de Markt in Delft, aanstaande woensdagmiddag om 1 uur. En dan klinkt in dat festival op diezelfde woensdag, maar dan 's avonds in Theater de Veste, het pianoquintet in A groot van Antonín Dvořák. Ik heb hier voor u het derde deel, Scherzo Furiant.

Het Bush Trio, aangevuld met pianist Maria Milstein en altviolist Miguel de Silva. Woensdagavond in Theater De Veste in Delft, het hele quintet van Dvorak samen met muziek van Brahms, Sarriaho en Rebecca Clark, door een ensemble onder leiding van Nino Gvetatze. En nu we toch bij Dvorak zijn aanbeland, nog een moment voor zijn blaasmuziek. In 1878 is hij op nog geen 30-jarige leeftijd al een gevierd componist in Tsjechië. Een bekend criticus en componist, Louis Ehlert, prees zijn Slavische dansen. En als dank droeg Dvorak een heel nieuw stuk aan hem op. Een serenade voor 10 blazers, cello en contrabas. Hier is deel 4, de finale.

finale uit de Serenade voor Blazers in D-klein van Antonin Dvořák. Dit was een ensemble samengesteld uit muzici van de Wiener Philharmoniker. En dan is ook vocaal ensemble Ludens dit seizoen weer vroeg present. Zaterdag zijn ze te beluisteren in de Bartkapel in Den Haag. Op het programma werk van onder andere Caroline Scholl. Of haar compositie Okre, wat de kleur oker betekent, zegt ze zelf. Dat de tekst niet belangrijk is, de kleuren van de stem, dat is haar instrument. Hoewel er een enkele keer tekstfragmenten in haar muziek terugkomen, gaat het toch vooral over de klank zelf. Het vijfde deel heet Hematite, wat een belangrijk ijzererts is met diezelfde mooie okerkleur. Ze liet zich hiervoor inspireren door renaissance-componist Josquin Desprez.

Hematite, vijfde deel van Ocre, compositie van Caroline Shaw. Jong Amerikaans componist van heel veel mooie koormuziek. En haar muziek is ook zaterdag te horen in de Bartkapel. Dat vindt u aan de Haagse Brouwersgracht. Dan door vocaal ensemble Ludens. En zo begint ook het politieke jaar weer. Dat heeft u vast niet gemist. Traditioneel is dat op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, dat is de 15e. Bijna zo traditioneel als de troonrede is het Prinsjesdagconcert door het residentieorkest. Veel politici vinden we dan terug in Amare om even uit te blazen bij mooie muziek. Ik zie dit jaar het symfonisch arrangement uit de Bizet's Carmen. Nou, hier zijn de Aragonese en de Habanera.

De Habanera uit de Carmen-suite. Symfonische bewerking door Ernest Giraud. Gespeeld door het Orquesta Sinfonica de Barcelona. 15 september tijdens het Prinsjesdagconcert door het Residentieorkest in Amare. Dan aandacht voor het Radio Westconcert dat we vanmiddag gaan opnemen in de Oude Kerk in Rijswijk. De titel is Echo's uit Versailles. En we gaan met een kamermuziekensemble naar de kamers en zalen van het Versailles in de tijd van Lodewijk XIV. Daar was gewoon de hele dag muziek, tot aan het ensemble de la couchée du roi toe, dat als taak had de koning in zijn slaapkamer in slaap te wiegen. We krijgen straks in Rijswijk heel veel muziek van ook componisten waar u misschien nog nooit van gehoord heeft, want er waren daar heel veel in dienst. Maar we hebben een voorproefje met de muziek van Georg Philipp Telemann, een graag geziene gast daar. En het is een vivace uit zijn tafelmuziek.

Een echo uit Versailles. Dit was muziek voor Aan tafel van Georg-Philipp Deleman. Vanmiddag om 3 uur nog heel veel meer muziek zoals die klonk aan het hof van Lodewijk XIV. In de Oude Kerk in Rijswijk door muzici die u ook zojuist hoorde. De seizoenstart van een hele nieuwe reeks concerten. Oude muziek in de Oude Kerk. Wij gaan dit concert opnemen en volgende week uitzenden in dit programma. Maar natuurlijk is er niets mooiers dan er zelf bij te zijn. Let op, dit concert is deze keer niet gratis. Ga voor meer info en reserveren naar www.oudemuziekindeoudekerk.nl. Oudemuziekindeoudekerk.nl. En dezelfde Deleman klinkt trouwens in een volgend programma in dezezelfde reeks. Maar daarover later meer. Nou, laten we er gewoon een dagje van maken. Nogmaals Versailles, waar hofcomponist Jean-Baptiste Lully zijn trio's de la Chambre du Roi maakte. Hier is de Chaconne in C groot.

Ensemble London Barok nam ons nogmaals mee naar een van de vele kamers en zalen van Versailles, waar heel veel momenten van de dag muziek klonk. Dit was een deel uit het trio's de la Chambre du Roi van Jean-Baptiste Lully. Hij was het keukenhulpje dat uitgroeide tot de belangrijkste componist en muzikus aan het hof van Lodewijk XIV. Nou, dan gewoon even ontspannen bij een stukje van een componist die we niet moeten vergeten. Saxofonist en componist Willem Breuker was met zijn collectief op alle grote podia in ons land te horen. Maar dat was allemaal alweer even geleden. Zijn vaak originele en ook grappige muziek verdient het om op de speellijsten te blijven. Hier is zijn Dance of the Tumblers, de dans van de tuimelaars.

Dance of the Tumblers van Willem Breuker door het Willem Breuker Collectief samen met het Mondriaan String Quartet. En zo zijn we weer toe aan de finale van deze editie van Klassiek op West. Natuurlijk hoop ik u snel, en dat is vanmiddag, terug te zien om 3 uur in de Oude Kerk in Rijswijk. Voor nu ga ik u gedag zeggen met een stukje programma uit het Prinsjesdagconcert van dinsdag de 15e. Dan klinkt het vioolconcert in B-klein van Camille Saint-Saëns. En met het eerste deel, Allegro non troppo daaruit, wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon goed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat's Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
14: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: In Boskoop is het 14 graden, Bouwbrugge 14, flinke periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. In Leiderdorp is een man gisteravond met zijn scootmobiel in het water beland. Het ongeval gebeurde bij Park De Houtkamp aan de Engelendaal. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en vervolgens ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De gemeente zal de scootmobiel uit het water takelen. Buurtbewoners vrezen dat er toch een groot restaurant komt bij de Watertoren aan het Kalverbos in Delft. In januari schoot de gemeenteraad het plan voor horeca met terras onder de Watertoren af naar klachten. Maar de eigenaar van de Watertoren en het bijbehorende pomphuis heeft daarna opnieuw een vergunning aangevraagd voor het project. Een geparkeerde auto aan de Van der Goeslaan in Den Haag is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De ramen van het pand ernaast raakten door de hitte ook beschadigd. Brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg. Of er sprake is van brandstichting, wordt uitgezocht door de politie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
20: In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Na de reclame muziek van Lionel Richie. Meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
23: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
24: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
23: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
28: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
29: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
30: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
28: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Tot 10 uur.

0: Lionel Richie, Running with the Night. Goedemorgen. September is de ultieme festivalmaand. Op Scheveningen zijn ze nog aan het bijkomen van Live on the Beach. Of het volgende evenement staat alweer op de planning. After Sea is een nieuw Schevenings festival dat je volgend weekend kunt meemaken. Met als hoofdact Boney M. Ik wist helemaal niet dat die nog bestonden. Zometeen hoor je erover meer. Of het volgend weekend mooi weer wordt, dat weten we niet. Maar vandaag en morgen komt dat in ieder geval best redelijk in orde. Jordi Bloem heeft zometeen toch wel hele fijne berichten voor deze twee dagen. En voor het cabaret gaan we zometeen weer eens richting Almelo. En zoals je weet woont daar maar één cabaretier. Als je weet wie dat is, dan weet je ook wie we zometeen gaan horen.
1: Uit!
0: Maar eerst naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Want daar kun je naar de tentoonstelling Galleria. En eigenlijk zijn dat 12 kleine tentoonstellingen onder één dak. Als bezoeker dwaal je van ruimte naar ruimte en je komt iedere keer in een andere tijd en een andere cultuur terecht en steeds weer totaal iets anders dus. Directeur Wim Weiland vertelt wat we kunnen verwachten.
2: Het is een beleving waar je vooral veel oudere voorwerpen gecombineerd ziet worden met ook nieuwere voorwerpen. Dus ook met schilderijen, met voorwerpen uit de 19e en 20e eeuw, zoals Egyptiserende klokken, maar ook Romeinse mantelspelden. Dus het is echt een hele verrassende ervaring.
0: En hoe maak je daar één geheel van als je dus allerlei objecten, voorwerpen van verschillende tijden en verschillende culturen hebt? Ja, daar moet toch een soort lijn in zitten, zou je denken.
2: Je maakt er eigenlijk één geheel van door een hele goede titel. En dat is Galleria. Dus dat is precies wat het is. Mm-hmm. In Duitsland heb je Galleria Kaufhaus, maar dat is echt een winkel, een soort bijenkorf.
0: Ja.
2: In Italië wordt het woord Galleria echt gebruikt voor een soort ervaring van een winkelcentrum waar je van alles tegenkomt. En wij speelden een beetje met het idee van een kunstbeurs, waar je ook van schilderijenstand naar een modern designstand loopt. Dus daarom hebben we dat woord genomen. Mm-hmm. Om juist die 12 ervaringen te benadrukken.
0: Het zijn echt 12 op zichzelf staande ervaringen dus.
2: Ja, en het komt voort vanuit het feit. Wij hadden altijd beneden op de eerste begane grond van het museum een ruimte om ieder jaar iets tijdelijk en kleins te doen. Mm-hmm. Maar een jaar of 4 geleden hebben we daar een grote aankoop neergezet. Kameeën, gesneden stenen. En dat staat er eigenlijk semi-permanent.
0: Ja.
2: En daarmee haalden we een beetje de flexibiliteit uit onze eigen organisatie weg. Dus toen dachten we, als we al die goede ideeën nou eens op een rijtje zetten, dan hebben we er de 12. En dat noemen we Galleria.
0: Juist. En je noemde al een paar dingen, hè? Maar wat kunnen we nog meer bekijken?
2: Als ik het heel snel zeg, het begint met herinneringen aan Palmyra, de site in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Je ziet antiquarische boeken uit de bibliotheek. Je ziet reconstructies van 10e eeuws textiel uit Nubië, dus Soedan. Er zijn archeologische illustraties te zien. We hebben een verhaal over een Egyptisch labyrint. Mantelspelden uit Marokko, gecombineerd met Romeinse mantelspelden, dus archeologische spelden. 16 schilderijen bij elkaar opgeteld, getiteld Het Oertapijt. Een fototentoonstelling van de fotograaf des Vaderlands over een Egyptisch symbool. Mm-hmm. We hebben Kapsalon RMO, waar we Romeinse beelden andersom hebben neergezet, zodat je de achterkant van het haak eens goed kan bekijken.
0: Ja, daar kijk je nooit normaal gesproken.
2: We hebben Egyptische klokken uit de 19e en 20e eeuw, waarvan sommige mensen zeggen, ik laat het staan als ik het bij de kringloop zou vinden. En sommige mensen vinden het heel erg mooi. Mm-hmm. En dan hebben we nog een groot project waar een kunstenares een modern verhaal over Odysseus vertelt.
0: Want die zitten er ook in, hè? Die raakvlakken met het heden.
2: Op allerlei manieren. Er zit hedendaagse kunst in de vorm van schilderijen en tekeningen. Er zitten die modernere Romeinse mantelspelden in. Er zitten moderne illustraties in. Je hebt die reconstructies van dat textiel. Dus het is wel een permanent spel tussen heden en verleden.
0: Tot en met 1 november kun je deze tentoonstelling Galleria zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dit is Michael Nesmith, Silver Moon. See?

0: De agenda.
1: Het was vroeger een begrip in Delft. Het straattheaterfestival De Mooi Weer Spelen. Dat was heel groot en het bestaat helaas niet meer in die vorm. Een kleinschalige versie bestaat sinds een paar jaar weer wel. In het Poptapark is vanmiddag de kleinere uitvoering. Er is theater, muziek, circus, dans en nog heel veel meer. En het gaat daarbij niet alleen maar om de acts, want het is ook bedoeld om mensen elkaar te laten ontmoeten. Naast alle theateracts is er horeca. Verschillende wereldkeukens zijn present. Maar ook gewoon oer-Hollandse pannenkoeken en poffertjes vanmiddag in het Poptapark in Delft. Het IVN in Den Haag leidt je zometeen weer rond over de begraafplaats Oud-Eikenduinen. Die begraafplaats is een bijzonder stukje natuur midden in de stad. Er valt van alles te vertellen over met name de monumentale bomen die daar staan, maar ook over de graven van al die beroemde mensen die daar begraven liggen. Als je mee wilt lopen, dan kan dat. Je moet dan straks om 11 uur al verzamelen bij de ingang aan de Laan van Eikenduinen. Dus het is wel een beetje voor de late beslissers. Maar als je in de buurt woont en je stapt op de fiets, dan heb je toch een hele mooie gratis wandeling. Je hoeft je niet op te geven, want ze gaan altijd door. Prinsjesdag is in Den Haag al jarenlang veel meer dan alleen maar even zwaaien naar de Gouden Koets op de derde dinsdag van september. Want de hele maand september staat alles in de stad in het teken van democratie, koninklijke tradities, muziek en mode. Ze noemen dit de Royal September. Er zijn bijvoorbeeld rondleidingen in de Koninklijke Wachtkamer op station Hollandspoor. Er is een troonrede bingo waar iedereen aan mee kan doen. En er is live muziek op de Grote Marktstraat. En dat is allemaal deze maand in het centrum van Den Haag.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Paul McCartney, Mama Gets By. Het is cabarettijd. Ik ga altijd graag in Nederland op vakantie. Dat scheelt heel veel gedoe. En het bijkomende voordeel is ook dat je de topografie van ons land zo'n beetje leert kennen. Maar ja, steeds vaker heb ik het idee dat ik daar zeldzaam in begin te worden. Ik ontmoet toch steeds vaker mensen die het verschil niet weten tussen Brabant en Limburg. En je zal ze de kost moeten geven die denken dat de Achterhoek in Overijssel ligt. Herman Finkers viel dat ook op. En dat vertelde hij een keer bij een optreden in Kerkrade.
1: Ja, Amsterdam is weer heel wat anders dan Zuid-Limburg. En Zuid-Limburg is weer heel wat anders dan Almelo. Dat is mooi, hoor. Als je het hele land doortrekt, dan leer je de verschillende streken wel goed kennen. Ja. Ja, Limburg is weer heel wat anders dan Amsterdam. Maar toch, voor een Almeloor lijkt de Limburger in sommige opzichten heel sterk op de Amsterdammer. Ja, u lijkt in sommige opzichten sterk op de Amsterdammer. Ook met u kun je heel goed een feestje bouwen en een mop gaat er ook altijd wel in. Maar wat u ook gemeen hebt met de Amsterdammer, dat is, valt me gewoon op, hoor. Geef verder niet, valt me gewoon op. Ook u hebt, evenals de Amsterdammer, geen flauw idee hoe de kaart van Nederland eruit ziet. Ja, maar dat geeft verder niet. Eén import in de zaal. Ja, dat geeft het. Nee, waar Almelo ligt bijvoorbeeld, dat is hier allemaal het Hoge Noorden. En Amsterdam is allemaal de Achterhoek en zo. Maar dat geeft het niet, valt me gewoon op. Maakt verder niet uit, ik bedoel, valt me gewoon op. Nee, u weet precies waar Aken ligt en Luik, maar Almelo, Wenschede, dat is niet heel duidelijk waar het allemaal ligt. Dat is, geeft verder niet. Nou, als ik hier in de buurt word herkend, en in Amsterdam gaat het net zo. Als ik in de westen word herkend en in de zuiden gaat het vaak op deze manier. Hé, hey, jij hebt een bekend gezicht. En dat is zo stom, maar er wordt al jaren tegen mij gezegd. Jij hebt een bekend gezicht. En ik weet nog steeds niet goed wat ik moet antwoorden als iemand tegen mij zegt. Jij hebt een bekend gezicht. Dus meestal zeg ik iets van. Oh. Ja, je bent adrem of je bent het niet. Oh, ik heb een bekend gezicht. Ja, jij hebt een bekend gezicht. Ja. Ben ik bekend van tv? Ja, je bent bekend van tv. Bekend van tv. Ben ik een sportman? Nee, jij bent geen sportman. Geen sportman. Zit ik in de politiek misschien? Nee, jij zit ook niet in de politiek. Nee, ik geef het op. Jij bent Herman Villekers. Ja, jij komt met Almelo. En Almelo, dat is leuk. Maar Almelo, dat ligt in de Achterhoek. En dat vinden we leuk, maar dan komen we vaak bij familie in Kampen. En die praten met dezelfde grappige Drentse taaltje als jij. Ja, dat is leuk, dat Hoge Noorden. Ja, Almelo boppen. Waarmee u half Nederland al hebt behandeld, dames en heren. Half Nederland. Dat geeft niet, valt me gewoon op. Dat geeft verder niet, maar het wordt herkend. En dat mag ik altijd wel graag doen. Ja, herkend worden mag ik graag doen. Ik ben van de week nog, ik sta de hele week hier in Kerkrade. En ik liep gistermiddag wat boodschappen te doen hiernaast. Door dat, hoe heet dat, theaterpassage of zoiets. Het Hoogkaterijnen van nu hier. Ja. Ja. En toen ben ik herkend door iemand in Kerkrade. En die herkennen mij op een manier, ik had er nog nooit eerder meegemaakt. Maar misschien staat nu wel, och, dat is gewoon Kerkruis. Die herkennen mij op deze manier. Hey, jij verdient meer geld dan ik. Ik zeg, nou, dank u wel. Meent u dat? Ja, jij verdient meer geld dan ik. Ik zeg, nou, kijk eens aan. Toen zei hij, wat ga je doen, Vinkers, als je straks 1 miljoen gulden hebt? Ja, oh, wacht, even uitlokken, kun je lachen. Maar zegt u, meneer, wat ga je doen, Vinkers, als je straks 1 miljoen gulden hebt? Ik zeg, dan ga ik me afvragen waar de rest is gebleven. Mooi werk.

0: Gloria Estefan, Anything for You. Begin deze week waren de weermensen het er unaniem over eens. De zomer zou in volle glorie terugkomen. Er waren zelfs geruchten over 26 graden misschien op maandag. Nou, dat is allemaal een beetje afgezwakt, kunnen we wel zeggen. Maar neem niet weg dat het toch nog steeds wel behoorlijk zomers wordt, hoor. Ook vandaag, geloof ik. Jordi Bloem van de Weerexperts weet daar alles van. Jordi, goedemorgen. Geen reden tot klagen, hè, vandaag.
1: Nee, goeiemorgen Rogier. Zeker niet. Je hebt wel een beetje gelijk. De zomer die komt inderdaad nog wel terug. Morgen zou toch echt wel die 25 graden gehaald moeten kunnen worden. Ook in onze regio. In het zuiden van het land wordt het nog net wat warmer. Krijgen we even te maken met een vleug van warmere lucht vanuit Zuid-Europa. Waar het in Zuid-Spanje weer tijdelijk zo'n 40 graden wordt. Maar goed, zo heet wordt de soep bij ons niet opgediend. Vandaag wordt de temperatuur een graad of 22. Dat is best een lekkere waarde. Misschien 23. Daarbij zien we ook aardig wat zonneschijn. Af en toe wat hoge en middelhoge wolken. Die zullen vanavond wat meer gaan toenemen. Heel misschien dat er ergens een paar druppels uit een wat dikke wolkenveld vallen. Vanavond of vannacht. Maar dat stelt dus niks voor. Nou, de wind komt vandaag uit zuid- of zuidoostelijke richting. Is hooguit matig. Dus het is ook nog eens een rustige nazomerdag. Komende nacht, dan is het minder fris dan afgelopen nacht. Toen werd het lokaal 9 graden. Komende nacht denk ik aan zo'n 15 of 16 graden voor het minimum. Later dan weer wat meer opklaringen. En morgen hebben we ook perioden met zon. Morgenavond weer wat meer wolkenvelden en misschien ook weer een plaatselijk buitje. Maar overdag is het lekker. Eerst een zuidoostelijke wind, later zuidwest, meestal matig. En dan wordt het morgenmiddag 25 of 26 graden. Maar ja, vanaf dinsdag is die nazomerkoek wel weer op. Dan passeren weer een paar storingen of een compleet lage drukgebied. Het gaat weer meer waaien uit het zuidwesten of westen. En van tijd tot tijd regent het. Dinsdagochtend vooral, begin van de middag. Later kan het opklaren. 19 graden worden dan. Woensdag 18 of 19 graden, nog iets frisser. Ook dan die stevige wind en een aantal buien. En dan donderdag, dan lijkt het weer even wat beter te zijn, met weer wat meer ruimte voor de zon en 20 graden. En ook vrijdag, ja, is een wat wisselvallige dag. Kortom, vandaag en morgen zijn eigenlijk de mooiste dagen.
0: Dankjewel, Jordi Bloem. Dit is Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Lossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja, hij zit erin!
1: Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Vanmiddag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Captain Antoniel, love will keep us together.
1: De agenda.
0: In de broodfabriek in Rijswijk is vandaag Bonaire-dag. En met deze dag willen ze iedereen kennis laten maken met dit bijzondere onderdeel van Nederland. Een eiland met een rijke cultuur, muziek, geschiedenis en tradities. In de broodfabriek staan 34 marktkramen met eten van Bonaire. Er is aandacht voor kunst en cultuur. Een speciale kinderhoek, muziekgroepen en artiesten uit Bonaire, Curaçao en Nederland. En met het evenement willen ze vooral duidelijk maken dat Bonaire bij Nederland hoort. Vandaag in de broodfabriek in Rijswijk. Het Delft Chamber Music Festival is er weer vanaf woensdag. Dat is een festival in Delft rondom klassieke muziek en dan met name kamermuziek. Ofwel geen grote orkesten, maar kleine bezettingen. De locatie is Theater de Veste. Het duurt daar 5 dagen. Er zijn kleinschalige concerten. Er is ruimte voor talentontwikkeling. Er zijn internationale topmuzici. En op sommige momenten kun je als bezoeker ook in gesprek met de muzikanten die er zijn. En er zijn inleidingen en nog heel veel meer. De hele programmering op de website van ofwel het Delft Chamber Music Festival of die van Theater de Veste. En de Vogel- en Natuurvereniging in Zoetermeer organiseert aankomende zaterdag een vroege ochtendexcursie in de nieuwe Driemanspolder. Die is speciaal bedoeld voor mensen die nog geen lid zijn van de vereniging, maar die wel belangstelling hebben om het gebied een keer met een gids te bezoeken. De nieuwe Driemanspolder is nog een jong gebied en is een paradijs voor vogels en vogelliefhebbers. En vroeg in de ochtend zie je daar de mooiste dingen. Hoe laat ze gaan vertrekken, dat hoor je als je je aanmeldt. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht daar niet te lang mee. Meer informatie en een aanmeldformulier vind je op vnz.nl.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Waylon en Jan Smit, tussen jou en mij. Ze raken maar niet uitgefeest op Scheveningen. Dit weekend nog is daar het staartje van Live on the Beach. En dan begint aankomende vrijdag weer het volgende festival. En dat heet After Sea. Ze noemen dat een nazomerfestival. En het staat voor live muziek, film en kunst op verschillende Scheveningse locaties. Martin Wörsdörfer kan me daar alles over vertellen. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom amper een week na Live on the Beach meteen weer een Scheveningse festival erbovenop?
1: Nou ja, om steeds maar te laten zien wat voor mooie dingen er allemaal op Scheveningen gebeuren en Scheveningen in het zonnetje te zetten. Dat is eigenlijk het idee.
0: Ja, en dat kan je niet vaak genoeg doen.
1: Dat kun je niet vaak genoeg doen. Weet je, voor je het weet denken mensen dat het allemaal maar gewoon standaard is en zo. En dat is het niet. Scheveningen is natuurlijk iets fantastisch. Ja. En we willen met dat aftersea laten zien op hoeveel verschillende plekken er eigenlijk podia zijn waar je allerlei dingen kunt beleven. Niet alleen natuurlijk volgende week, maar eigenlijk altijd. En, ja. En dat is eigenlijk een beetje het doel.
0: Ja, het is een totaal ander festival dan Live on the Beach, hè? Zou je aftersea willen omschrijven?
1: Ja, eigenlijk meer cultureel, divers, voor ieder wat wils. En intiemer natuurlijk, hè. Live on the Beach is natuurlijk supergroot.
0: Ja.
1: En dit zijn eigenlijk meer kleinere podia waar je gewoon intiemer kunt genieten van cultureel aanbod.
0: En dat is op allerlei locaties. Bijzonder is de Koerzaal. Wat maakt het zo bijzonder dat daar weer opgetreden wordt?
1: Ja, dat is natuurlijk een iconisch stukje Scheveningen. En daar vinden echt wel twee hele bijzondere dingen plaats. Die Candlelight-concerten, dat is natuurlijk... Nou ja, voor de romantici onder ons is dat natuurlijk iets fantastisch. En de documentaire De Wilde Noordzee... En Scheveningen draait natuurlijk toch om de zee.
0: Ja.
1: Die wordt daar gedraaid. En Sven Vigée, die ken je van Sven Hammond.
0: Zeker,
1: met zijn band.
0: Ja, Delft.
1: Ja, die komt daar... Die heeft de muziek gemaakt en die komt die live spelen... onder die documentaire. Dat is natuurlijk ook iets geweldigs.
0: Ja, ja.
1: En als het Koerhaus, dat is gewoon zo'n iconische plek. Die willen we graag gewoon nog een keer laten zien.
0: Ja, begrijp ik natuurlijk de plek waar, nou ja, wie stonden daar niet? Pia Beck, Paul van Vliet, nog langer geleden Louis Davids. Dat soort grootheden, hè? Allemaal in die...
1: Rolling Stones.
0: Wim Kan, ja, precies. Ja, Stones natuurlijk. Ja.
1: Ja. Nee, dus dat is een mooie stek. En wat ik zelf ook wel heel bijzonder vind, is bij het Oranje Hotel. Mm-hmm. Daar ligt een amfitheatertje naast. En daar vindt de opening plaats, vrijdagavond. En dat is natuurlijk toch ook wel heel bijzonder om die plek, om daar zeg maar toch iets cultureels te doen. Gaat het natuurlijk om vrijheid. En daar treedt onder andere een spoken word artiest op. En dat is natuurlijk toch ook wel heel bijzonder.
0: Wat kunnen we verder nog verwachten op Aftersea?
1: Nou ja. Heel veel dingen. Hè. Bijvoorbeeld bij Beelden aan Zee vindt jazzoptredens plaats. Bij Hito is er een mooi evenement. Dat ligt op het strand.
0: Mm-hmm.
1: Er is Braziliaanse muziek te horen bij Werelds. Museum, daar treedt een indie rockbandje op. Haagsbandje, Vos. Lijkt me ook super gaaf.
0: Ja.
1: En zo zijn er heel veel plekken. En op aftersea.nl kun je alles vinden.
0: Is uiteindelijk dit festival bedoeld voor de Scheveningers, de Hagenese zelf? Of hoop je ook echt dat mensen vanuit heel Nederland weer Scheveningen weten te vinden voor aftersea?
1: Ik hoop altijd dat mensen Scheveningen weten te vinden. Maar dit is toch eigenlijk ook wel echt voor de mensen hier.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we zo graag laten zien dat er veel meer te doen is dan mensen misschien nog zich herinneren. En daarom doen we het. Dus alle Hagenese, Hagenaars, Scheveningers, kom lekker. En kom nog eens even genieten van die podia die je misschien niet meer op het netvlies had staan.
0: Aftersea.nl, daar kunnen we de hele programmering terugvinden. Heel veel dank, Martin, voor je toelichting.
1: Ja, graag gedaan.

0: En zo meteen hier op Radio West. Een nieuwe muziek van alle tijden. En dat is voor het eerst sinds 2 maanden weer met André Kolen. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen, Rogier. Ik ben weer terug. Ja, ik ben blij, hoor. En we zitten weer helemaal vol met verzoekjes. En we hebben speciaal een verzoekje ook voor Marti.
0: Ja, Marti van Riet Paap, trouwe luisteraar. We hebben haar donderdag ontmoet, hè?
1: Ja, in het Oranje Hotel voor een nieuw boek over haar grootvader. Allemaal heel interessant. En ja, verder is natuurlijk de bekende verjaardagen, de jubilea. En natuurlijk de oude joekel komt ook nog voorbij.
0: Nou, dat zometeen dus de komende 2 uur. En daarna de eerste adres onbekend van dit seizoen. Dat waarschijnlijk wat korter duurt dan we de afgelopen 50 jaar van hen gewend waren. Maar dat geheel terzijde. Maak er een mooie dag van op Radio West. En wat mij betreft tot volgend weekend.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: In Gouderak is het 16 graden, Wateringen 16. Periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. CDA Noordwijk wil duidelijkheid over het reserveren van de regiotaxi. Volgens de fractie ervaren inwoners problemen met de verstaanbaarheid als ze bellen om een rit te boeken. En ook zou het bellen van het telefoonnummer niet gratis zijn, bericht Mediapartner Bollestreek Omroep. Aan het college van BMW van Noordwijk heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld. In Leiderdorp is een man gisteravond met zijn scootmobiel in het water beland. Het ongeval gebeurde bij park De Houtkamp aan de Engelendaal. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en vervolgens ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Een geparkeerde auto aan de Van der Goeslaan in Den Haag is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De ramen van het pand ernaast raakten door de hitte ook beschadigd. Brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Of er sprake is van brandstichting, wordt uitgezocht door de politie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Mama!
22: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
21: Mama, een kleurplaat!
22: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Mama!
24: Kijk nou, je zit naast papa.
22: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Tot 12 uur.

Dag, lieve luisteraar, daar zijn we weer. Aflevering 341. Ja, ik heb het keurig bijgehouden. Nou, is niet waar hoor. Rob heeft het bijgehouden, want ik wist het niet meer. Ik was het helemaal kwijt. Maar we zijn weer terug met muziek van alle tijden met André Kolen. En we zitten weer helemaal vol met verzoekjes, dus we gaan snel beginnen. Hier is John Sebastian. Welcome back.

0: Ja, we zijn weer terug. John Sebastian was dat. Welcome back. Frans van Wijngaarden uit Katwijk vraagt een plaatje aan voor Marian van Wijngaarden, omdat wij, Frans en Marian, afgelopen donderdag 3 september vierden dat we 30 jaar getrouwd zijn. Fijn programma om naar te luisteren en voorkeur voor de uitzenddatum zondag 6 september. Wat is het vandaag, Tony?
1: Zondag 6 september.
0: Kijk, zitten we goed. Hier zijn de Carpenters. Yesterday once more.

Voor het bruidspaar Marian en Frans van Wijngaarden uit Katwijk. Afgelopen donderdag waren ze maar liefst 30 jaar getrouwd van harte. Ja, yesterday once more, hè, de Carpenters. Al die mooie herinneringen. En waarschijnlijk hebben ze het gevierd met heel veel familie. Ja, hier bij Radio West zijn wij ook één grote familie. Sister Sledge, we're family.

0: Sister Sledge, al de gezusters bij elkaar met We Are Family.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen, dit is Radio West.
0: Ja, en het leuke dat ik weer terug ben is ook dat ik al die voicemailberichten weer mag afluisteren. En onze grote vriend Sjaak Pegels uit Schravendeel, die stond er weer op. Hij heeft een hitlijst uit de jaren 80, 1984 om precies te zijn, op de kop getikt. En hij zat daarin te bladeren, zoals alleen Sjaak dat kan. En op nummer 24, ja, hij is precies, stonden de Everly Brothers. Nou, volgens Sjaak is dat een nummer geschreven door Paul McCartney. En dan hebben we het over On the Wing of a Nightingale. Voor alle luisteraars en voor Sjaak zelf en natuurlijk voor iedereen bij Radio West. Nou, dankjewel Sjaak. Hier zijn de Everlys. MUZIEK

De Everly Brothers op verzoek van vriend van de show, Sjaak Pegels uit Schravendeel. Ja, On the Wings of a Nightingale, geschreven door Paul McCartney himself. Ja, ABBA die draait al heel wat jaartjes mee en ze zijn nu zelf hoogbejaard. En ja, we horen er niet zoveel meer van, behalve dan die avatars in Londen natuurlijk. Heel veel mensen vonden dat leuk, maar ook heel veel mensen die zeiden, ja, we hebben liever de echte, ja, dat snap ik. Ja, een plaat die we niet zo vaak horen, zei Tony, When I Kissed the Teacher. En ik zei, ja, dat vind ik eigenlijk wel een leuke. Dus ik had eigenlijk een andere willen draaien van ABBA, maar het wordt nu deze.

Ja, ABBA en When I Kissed the Teacher. Dat komt nog uit de tijd dat ze eigenlijk alleen bekend waren van Ring Ring. Nog opgenomen, denk ik, voordat ze meededen aan het Songfestival. En uiteindelijk wonnen in 1974 met Waterloo het begin van een glansrijke carrière. Ja, je kan wel merken dat ik er weer niet helemaal in zit. Dat ik te lang ben weg geweest. Want ik draaide natuurlijk daar straks We Are Family van Sister Sledge. En dat deden we natuurlijk met een reden, want dat was natuurlijk een verzoekje. Ja, het is niet, niet voor niks een verzoekplatenprogramma. José Rapati die vroeg die plaat aan voor haar zwager Rob Heijns. De 5e september is die 78 geworden. Gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid. Kus van je schoonzus José Rapati. Dus Rob, die Sister Sledge van daarstraks, was dus ook een beetje voor jou. Of eigenlijk helemaal voor jou. Een volgende verjaardag. Ja, Corrie Caminada Taal wordt 6 september, vandaag dus 75 jaar. Een kroonjaar. Ze is nog zeer actief, pakt veel op met onder andere de Shantikoor in Scheveningen als fluitiste. En ze doet ook aan sport en begeleiding van ouderen. Het is kortom een topper, zegt Rob Caminada. En ze willen iets horen van het Shantikoor. Nou, wat dacht je van Zeeman, jouw hart is op zee.

0: Ja, speciaal voor de jarige Corrie Caminada Taal uit Scheveningen. Verzoekje komt van Rob natuurlijk. Hè. Vandaag is ze jarig, 75. Van harte.
1: Als ze daar... Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
2: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen... met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
1: Goal! Ja! Hij zit erin!
2: Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Vanmiddag om 16:45.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Ja, vanmiddag gaan we weer voetballen. Tegen Fortuna dus. En die wedstrijd begint, zoals we net hoorden, om 16:45. Dat betekent dat we dus, als de dag van toen, een klein stukje inkorten. En dat Muziek van alle Tijden vandaag niet herhaald wordt. Ja, helaas, het is niet anders. Maar als je het per se wilt terugluisteren... dat kan natuurlijk altijd via onze website. Ja, als Tony de techniek doet... dan eist hij gewoon dat er een plaatje van Elvis wordt gedraaid. En dat vinden wij helemaal niet erg. Want ja, dat is natuurlijk een rasartiest, hè? Ja, niet Tony, maar Elvis natuurlijk. Elvis heeft zoveel mooie plaatjes gemaakt. Maar ja, Tony heeft er verstand van. Deze hoor je bijna nooit. Good time, Charlie, get the blues.

0: The King, Elvis Presley en Good Time Charlie Got the Blues. Een mailtje van Helene Pronk. Ze wil graag een plaatje horen voor haar broer, Dick Pronk, die vandaag 80 is geworden. Ja, en dat vandaag is 3 september, afgelopen donderdag, want toen heeft ze het mailtje gestuurd. Hij houdt van muziek van Barbara Streisand en zou je het plaatje willen draaien? En hoe laat dan ongeveer? Ja, Helene, op 3 september hadden wij natuurlijk geen uitzending. We hebben vandaag uitzending. Het is 6 september geworden. Dus we gaan hem sowieso wel draaien, hoor. Voor Dick, van harte 80. Wat een prachtige leeftijd. Ik dacht aan People.
1: Anyway, a year later, when I was 14... I crossed the Brooklyn Bridge to Manhattan... and saw my first Broadway show, A Diary of Anne Frank... I loved it, but I couldn't afford to see many shows. So when I was 15, I became an usher. And it was a great deal. You got paid $4.15 a show and got to see it for free. And then when I was 21, I actually had a show of my own, Funny Girl. The composer is here tonight, Julie Stein. Hi, dear Julie. Isn't that lovely? Such a great score. I love you. And there's a song from that show that each time I sing takes on a different meaning for me. And I've been thinking that this has been a year filled with natural disasters. And it's amazing how in times of catastrophe, people do come together, forget their differences, and help one another. But do we always need a catastrophe to remind us that we're all just

Ja, applaus voor Barbra Streisand en People. Ja, wat een fantastische stem toch, hè. Draaiden we voor de jarige Dick Pronk op verzoek van zijn zus Helene. En volgende week dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Muziek van alle tijden. En het verzoek om tijdig je verzoekplaat in te sturen. Uiterlijk woensdagmiddag/avond moet ik ze toch echt wel hebben. Wil ik het nog allemaal bij elkaar zien te sprokkelen. En weet je zeker dat je volgende week in de uitzending zit. Hier is Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: En nogmaals het verzoek, hè. Voor volgende week zondag graag voor aanstaande woensdag laten weten welke plaat je wil horen en voor wie. En nou ja, goed, dat spreekt allemaal voor zich. Bonnie Groen meldt zich. Hoi, lieve presentator. Graag in het eerste uur een nummer van John Hiatt. Ooit, toen ze jong was, ben ik naar een concert van hem geweest in Vredenburg. In Utrecht was dat. En dat heeft toen heel veel indruk opgemaakt. Bedankt en een gezellige uitzending van Bonnie Groen uit Voorburg. Hier is Have a Little Faith in Me.

John Hyatt en Have a Little Faith in Me draaiden we op verzoek van Bonnie Groen. De Golden Earring, ja, die mag natuurlijk niet ontbreken. Another 45 miles. Stupid.

Golden Earring en Another 45 Miles to Go. Afgelopen, wat was het, donderdag ben ik met mijn goede vriend en collega Rogier van der Zanden naar een boekpresentatie geweest in het Oranje Hotel. Daar werd gepresenteerd het nieuwe boek van Barend de Voogd, Ideaal, op het spoor van film- en verzetsman Karel van Riet Paap. Ja, die verzetsman Karel van Riet Paap, die is in 1941 al opgepakt en uiteindelijk in 1942 al vermoord in concentratiekamp Buchenwald. Kortom, geen fijn verhaal. Maar wat hij gedaan heeft, ja, dat was natuurlijk wel heel goed. En hij heeft zich bezig gehouden met de filmwereld. Hij was techneut, onder andere bij in Den Haag, onder andere bij Profilty. En ja, Barend de Voogd heeft al eerder een boek geschreven daarover. En nu dus speciaal over Karel van Riet Paap. En zijn kleindochter, Marti Gerritsen van Riet Paap, is een trouwe luisteraar van Radio West en ook van dit programma. En uiteraard was zij erbij. Dus ik heb het boek laten signeren door Marti Gerritsen van Riet Paap. En ze vroeg, kan ik dan ook nog een plaatje aanvragen voor komende zondag? Ja, dat gaan we doen. Dus we gaan vandaag draaien Vera Lynn, We'll Meet Again, speciaal voor Marti.

0: Dame Vera Lynn en We'll Meet Again draaiden we speciaal voor Marty Gerritsen van Riet Paap. Naar aanleiding dus van dat boek Ideaal op het spoor van film- en verzetsman Karel van Riet Paap. Ja, zij is dus de kleindochter van die Karel. En komende dinsdag in West Vandaag om 17:30. En dan in de herhaling meer aandacht voor dat boek. Barend de Voogd is dan te gast. En dan zal hij het een en ander vertellen over ja, wat Karel van Riet Paap allemaal heeft gedaan. Een mailtje van Anton Overduin uit Leidschendam. Hij wil graag horen Le Triste Noche van Malicorne. Het is Franse folk en daar houdt hij van.
1: Die we...

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
11: In Leimuiden is het 18 graden, Weipoort 18. Flinke periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, 11 uur geweest. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Een feestje in de achtertuin van een woning aan de Madeweg in Monster is afgelopen nacht abrupt geëindigd, nadat een penetrante lucht voor flinke irritatie aan de luchtwegen zorgde. Volgens mediapartner WOS verlieten meer dan 50 mensen de tuin of werden geëvacueerd. De enige tijd werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam. In een nabijgelegen kast stonden twee vernevelaars van de tuinbouwinstallatie aan. Geur was niet alleen op het feestterrein te ruiken, ook op andere plekken was de lucht duidelijk waarneembaar en sloeg deze op de keel. CDA Noordwijk wil duidelijkheid over het reserveren van de regiotaxi. Volgens de fractie ervaren inwoners problemen met de verstaanbaarheid als ze bellen om een rit te boeken. En ook zou het bellen van het telefoonnummer niet gratis zijn, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Aan het college van BNW van Noordwijk heeft het CDA nu schriftelijke vragen gesteld. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
15: ANWB en gaan!
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, druimus of peutermelk, €12,99.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 12 uur.

0: Stars on 45, het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Daar begonnen we lekker mee. Ja, de Stars on Proudly Present mix, et cetera. Jaap Egmond heeft er ooit dik aan verdiend. En nou ja, ze deden dat met de moeder en met de zus, Yvonne Kili. Een verzoekje van Ger Schutter uit Den Haag voor al mijn vrienden en vriendinnen in heel Nederland. Omdat ik weet wat het is om jong te zijn nu ik 87 ben. Ja, en dat slaat natuurlijk op de titel van de plaat die hij aanvraagt. Een nummer van Orson Welles, I Know What It Is To Be Young.
1: I know what it is to be young. You don't know what it is to be old. Someday you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all.

0: Voor alle vriendinnen en vrienden van Ger Schutter. Ja, hij is 87 jaar oud. En hij snapt nu de tekst van Orson Welles. I know what it is to be young. Een kaartje, jawel, ja. De post weet ons nog steeds te vinden. Een kaartje van Valentijn Visser. Beste André, graag wil ik mijn goede vriend Rob van der Wel nog feliciteren met zijn verjaardag. Hij heeft samen met zijn vriendin een voortreffelijke barbecue gegeven, waarbij het gerstenat rijkelijk vloeide. Het was heel gezellig. Daarom graag een toepasselijke plaat voor hem. En dat moet er een zijn van Heino. Geh mal bier holen.
1: Gebt mir ein G. Gebt mir ein M. Gebt mir ein B. Gebt mir ein H. Was heißt das? Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen.

0: Ja, het is misschien wat vroeg om nu al bier te gaan halen. Maar ja, ik heb Tony net weggestuurd. En hij is nog niet terug, dus ik denk dat dat wel goed zit. Verzoekje van Valentijn Visser was dat voor zijn goede vriend Rob van der Wel, die jarig was.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar Muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: En hier is America. En ik vroeg nog, hoe heet dat paard ook alweer? Ze hadden geen idee.

Ja, en langzaam verdwijnt het paard dan in de woestijn. Hij heeft nog steeds geen naam. Horse with no name. Ja, we weten tegenwoordig met die hitte en die droogte ook hoe dat voelt, hè, als je door zo'n woestijnlandschap heen moet sjokken. Rob de Jong vraagt een plaat aan voor alle luisteraars van West. Het moet zijn die van David Rose en zijn orkest, The Stripper.

0: Hé, waar komen al die slipjes toch vandaan? Ja, de stripper. David Rose Orchestra. Voor alle luisteraars van West op verzoek van Rob de Jong.
1: Maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten?
4: Ja.
3: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
4: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: En alleen in Muziek van Alle Tijden, Journey and Don't Stop Believin'.

Journey was dat en Don't Stop Believing. Elke week rond deze tijd dalen we af in de gewelven van het omroepzendergebouw hier bij Radio West. En daar ligt onder het stof een oude joekel, want de hele collectie van Leen Huisman is daar opgeslagen. En ja, ik denk om maar weer eens mee te beginnen met mijn serie. Een plaat van Glenn Miller. Dat was toch wel een van zijn favorieten. Onze tune is natuurlijk ook van Glenn Miller. Maar ik heb nu gekozen voor Pennsylvania. En hoe was dat nummer ook alweer? Oh ja, 6-5000.

Dawiukul voor deze week. Pennsylvania 65000 van het Glenn Miller Orchestra. Een verzoekje van Hans Kouwenhoven uit Delft. Hij vraagt een plaat aan voor iedereen, want hij is fan van Barbra Streisand. Hij vindt dat gewoon een goede zangeres. Nou, we hebben het al eerder gehoord. Maar we kunnen er nooit genoeg van krijgen. Hier is Clear Sailing. MUZIEK

0: Op verzoek van Hans Kouwenhoven uit Delft, Barbara Streisand. Het komt van de cd Emotion en dat was Clear Sailing.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en de verzoekjes voor komende zondag graag uiterlijk woensdagavond versturen. Want ja, anders heb ik geen tijd meer om ze bij elkaar te zoeken. Ella Fitzgerald, hebben we daar wel eens wat van gedraaid? Ik geloof het wel. Misschien moeten we dat dan maar weer eens gaan doen. Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Ja, ze zat al van, waar blijft mijn plaatje, waar blijft mijn plaatje? Nee, we zijn er niet vergeten hoor. Altijd iets van Ella. Deze week, Two Little Men in a Flying Saucer. MUZIEK

Ja, wat een verhaal, zeg Ella Fitzgerald. Two little men in a flying saucer. Dus twee kleine mannetjes in een vliegende schotel. Hoe verzin je het? Maar het is wel een leuke plaat, hoor. Marie-José Wagner van den Kamp uit Den Haag. Uiteraard vroeg hem aan. Hier is Queen. En waar zitten we ook alweer op? De radio.

Queen en Radio Gaga. En je luistert natuurlijk niet naar Gaga, maar naar Radio West. Een verzoekje van Jan Konings uit Pijnakker. Hij wil een plaat horen van Roy Orbison, maar dan niet in zijn eentje, maar met de Royal Philharmonic Orchestra. Unchained Melody. En dat nummer is origineel opgenomen door Todd Duncan in 1955 alweer. De Righteous Brothers die hadden er een grote hit mee in 1990. En in 2018 bracht platenmaatschappij Sony Music dit nummer

0: Roy Orbison en de Royal Philharmonic Orchestra met Unchained Melody. Speciaal op verzoek van Jan Konings. En dat was een muziek van alle tijden voor deze zondag. Helaas geen herhaling straks om 5 uur, want we hebben voetbal, hè? ADO Den Haag speelt tegen Fortuna. Live te horen zometeen om 16:45. Maar eerst nog adres onbekend met Ronkas. Als de dag van toen met Kevin Brouwer. En ik dank Tony Roodhakker voor de techniek. Ik zeg graag tot volgende week.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl. Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: In Den Hoorn is het 20 graden, Moerkapelle 20. Flinke periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
0: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Een feestje in de achtertuin van een woning aan de Madeweg in Monster is afgelopen nacht abrupt geëindigd, nadat een penetrante lucht voor flinke irritatie aan de luchtwegen zorgde. Volgens mediapartner WOS verlieten meer dan 50 mensen de tuin of werden geëvacueerd. Na enige tijd werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam. In een nabijgelegen kas stonden 2 vernevelaars van de tuinbouwinstallatie aan. Geur was niet alleen op het feestterrein te ruiken, ook op andere plekken was de lucht duidelijk waarneembaar en sloeg deze op de keel. De rodeostier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond, heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat, won €100. Het record stond op 3 minuten en 12 seconden en staat op naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame, adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
22: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
23: Maar de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
24: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
25: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
26: Ja.
25: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
26: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
24: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
27: Alleen op TV West.
28: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
27: Tot 2:00. adres onbekend. Dit is Radio West.
1: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend met

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag. Ja, gelukkig, daar zijn we weer in de volle studio. Omringd door verhalen waar we binnen gaan, waar we stil van worden. Dat je het weet, het is gedaan met rust. Wie weet gaat straks bij jou de telefoon. Door wie hoop jij nog eens gezocht te worden? En als je ons weer wil helpen, leg ons gratis nummer alvast vast in je telefoon. Weet je het nog? Het is 0800 30 30 300. In die volle studio, bekende gezichten. Deze zijn van voorjaar 2025. Er zijn niks veranderd, tenminste van de een weet ik het niet. Aad Duivenstein vertelde toen over zijn rossige vriend Kees Slaman uit het Westland, over vakanties met een tent die groter was dan de auto, dan de lelijke eend. Alleen, Aad kon hier niet zijn. En Kees die zegt, ja, ik ben gevonden, ik kom toch gezellig. Een omgekeerde zoektocht dus een beetje. Hij had een lijst bij zich als handleiding met punt voor punt herinnering aan toen. Maar op een gegeven moment was de tijd om, werd de tijd voor muziek. Nou, dat klonk toen zo.
2: En wij gingen zondagsmiddag natuurlijk altijd soep eten bij je moeder.
3: Ja.
2: Even bijpraten met je broers.
3: Ja.
2: En Wim heeft natuurlijk het torenzicht nagebouwd, het kasteel.
3: Ja.
2: En we gingen altijd gitaar spelen op de bank.
1: Nou, we doen de hele lijst.
2: En met jou en Noel Valk.
3: Ja, anders. Ja.
2: Ja, en dan gingen we naar Hoek van Holland, discotheek Seurtje Peppers.
3: Ja.
1: En daar werd heel wild gedanst.
2: En daar had je een hele knappe nicht altijd meegenomen. Met hele mooie zwarte ogen.
3: Oh ja, Betty.
2: En Betty Valentin.
1: Aad, hij is nog steeds met de vrouw die in die doos zat.
2: Ja. En er was een goede sfeer en muziek. En dat was de tijd van een Iron Butterfly in een Cadde de Vita.
1: Oh ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Nou, dat was een leuke tijd. Nou.
2: Ja, we gingen op vakantie naar Frankrijk met die twee eentjes en een kever.
1: Ja, in die bungalow tent.
2: In die tent. Ja, en er was ook Wim, Aad, Kees, Nol en Aad Kester was erbij.
1: Hé. Hey. Ja, zo ging dat toen. Beste Kees, jij bent gewoon weer terug. Je had genoeg gesprekstof. Is inmiddels alles afgewerkt van die hele lijst?
2: Ja, we hebben eigenlijk de hele lijst nagelopen met Aad. En ik heb een hele goede verstandhouding met elkaar. Wij appen ook heel veel en we praten ook.
1: Ja, want jullie waren toen twintigers en nu in de 70. Nu zien we jou ook voor het eerst, Aad.
4: Ja.
1: Is de vriendschap wat jou betreft hersteld? Kan dat nog na al die jaren?
4: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En het is ook gewoon leuk om iemand waar je vroeger een vriend was en zulke leuke dingen hebt gedaan en dan op een gegeven moment kwijtraakt. En dan na al die jaren afvraagt van ik zal die best eens weer eens willen zien.
1: Ja, dat kunnen mensen allemaal doen op adresonbekend.nl. Ik weet dat jouw lichaam je een hele tijd in de steek heeft gelaten.
4: Ja, klopt.
1: Dan komt er een vriend van toen terug. Denk je dat dat helpt in het herstel, zo'n vriendschap?
4: Ja. Nou, ja, ik vind een goede vriendschap is voor mij heel erg belangrijk.
1: Ja, zo is het. Dat is Adres Onbekend. En ontzettend fijn dat jullie bij ons zijn deze middag. En je weet dat Adres Onbekend begint aan het laatste hoofdstuk. Na 55 jaar is het eind in zicht. We worden wegbezuinigd per 1 januari. En dan willen we er liever nog niet aan denken hoeveel zondagen we nog met je mogen delen. Maar dat zijn er 17. En één van ons is al verdwenen. Sterverslaggever Emilie de Boer is ons voorgegaan.
5: Ik ben Emilie de Boer en ik ga de boer op om jouw zoektocht op te halen. Elke week weer. Regio in, regio uit.
1: Ze kwam hier als Friese stagiaire van begin 20 binnen.
5: Goedemorgen, het is mijn Emilie de Boer van de KRO, van het programma Adres Onbekend.
6: Goedemorgen.
5: Ik hou misschien een hele gekke vraag, maar ik ben op ziek naar iemand die de Elfstedentochtskaart had, een jongetje 90. Hebben je persoonslijsten van de meesten die de Elfstedentochtskaart hadden toen?
1: Emilie was er in veel talen. Ze reisde het land door, regio in, regio uit. Diana zocht haar vader. Amy vond hem in een hoge flat en ze moest daar praten als brugman.
7: Emilie de Boer. En ik werk voor een radioprogramma. En dit is een oude bekende van u.
8: Vraag me godverdomme wat. Jullie overvallen me zo ontierlijk.
7: Dat weet ik.
8: Waar ik over... Ik denk aan alles, maar behalve van dit.
7: Leg dat dan eens uit.
8: Nog belazerd.
9: Hoezo belazerd?
8: Wat denk je zelf?
9: Ja, door haar.
8: Ik heb er nooit bij stilgestaan.
7: U wist het niet, natuurlijk.
8: Nee.
7: Maar als u nou even de tijd hiervoor neemt.
1: Nog een talent. Ongebreideld enthousiasme. Via dating vond Jan van 84 een vrouw, Stella van al 92. Amy onderzocht na een week of wat hun status was.
7: Ik kan het niet geloven dat jullie nog steeds gewoon hier
10: wij
7: samen
10: zelf
7: zijn.
10: Zelf niet. Nee, hij zegt het net nog.
11: Net nog. Ik ken er met mijn pet niet bij.
1: Uiteindelijk trouwden ze ook.
0: En wie was hoorbaar als getuige?
6: Jan schuift de ring aan de vinger van juffrouw Stella.
9: Nou,
11: harder Jan.
0: Hoofd van de zoekbrigade, brenger van veel goed nieuws. Deuren gingen voor haar open.
12: Maar het is een en al feest, want hij hangt aan de telefoon.
11: Oh,
12: draai je maar om. Want Mansoor, ongelooflijk knappe man trouwens. Ik heb hem net gezien. Die is hier.
11: Hallo.
0: Dag Amy, 15 jaar hebben we van haar mogen genieten. Ergens in Amsterdam komt nu een middelbare school oren tekort. Want is verrijkt met haar. Nu hun mevrouw de Boer. Zij heeft een moedige stap gezet. MUZIEK

0: je dat hoort, weet je dat het grote zoeken weer is begonnen. Welcome back door John Sebastian.
1: Johan kan hier niet zijn. Hij zit met zijn been in het gips in Breda aan de telefoon. Het is nu bijna 3 jaar geleden toen hij ook telefoon kreeg. Hij werd compleet overvallen, want zijn eerste liefde belde hem. Conny van Meel uit Terheiden. Het knappe meisje dat hem verdrietig achterliet in het jaar 1960. Op Goede Vrijdag, dat vergeet hij niet meer. Dat ene telefoontje bracht hem zo in de war dat hij haar nummer direct kwijt was. Belde Conny hem nog maar eens.
0: Ja, doet ze dat maar vandaag. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Johan van Doesburg, wat is daar gebeurd? De telefoon ging en aan de andere kant zegt iemand hallo met Conny?
2: Ja, inderdaad, zo is het gegaan. Zei je met Conny van Meel, weet je nog wie ik ben? Ik zei, ja, dat weet ik zeker nog wel. Dat ben ik niet vergeten. En ze stelde eigenlijk voor om contact te hebben. En ik was daar totaal door verrast. Nooit zoiets verwacht. Want ja, het was ook al zo lang geleden.
0: 65,
2: ja, en het vervelende was, het kwam op een totaal ongelegen moment ook nog.
0: Wat was het ongelegen moment? Wat was er aan de hand?
2: Nou, ik was toen heel drukdoende met de mantelzorg voor mijn vrouw. En ik dacht, wat moet ik hier nu mee?
0: Ja.
2: Ik dacht, ja, ik schuif het even door. Ik heb gezegd toen, ik kom hierop terug. Ik bel je later wel.
0: Ja, en luisterde uw vrouw toen mee?
2: Ja, die stond erbij.
0: Oh, ja. Dat maakte het nog ongemakkelijker.
2: Ja, ik vond het ook niet gepast om op dat moment dat te gaan doen. Ja. En ik dacht, nou, ik kijk later wel. En op die telefoon kon je dus zien wie dat er gebeld had. Al
0: ja.
2: Toen niet. En later bleek dat die functie het ook niet meer deed. Dus ik was het nummer kwijt.
0: Ja, vanwege de functie toen, op je telefoon, ja.
2: Ja, en ik ben toen gaan zoeken. En nou ja, ik heb van alles geprobeerd, maar niet kunnen achterhalen.
0: Nee, wat zal zij gedacht hebben? Die Johan, die zegt zo weinig?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik vraag me ook af, waarom heeft ze me toen gebeld? Het was meer dan 60 jaar geleden zonder enig contact en... Ja, mogelijk is ze mij ook misschien niet helemaal vergeten.
0: Nee, dat lijkt
2: dus
0: zo.
2: Dus die vraag ja, die bleef bij mij hangen van hoe zit dat?
0: Ja, Conny van Meel, als u dit hoort, bel 0800 30 30 300. Dan gaan wij het wel over u hebben, mevrouw van Meel. Want zij was je eerste liefde?
2: Ja. Die ben ik tegengekomen in augustus 1959. Met een groepje jongens gingen we zwemmen in Oosterhout. En het was een nichtje, geloof ik, van een van die jongens. En die ging dus mee. Nou, ik zag haar toen voor het eerst. En nou ja, ze maakte wel indruk. Vond het een hele mooie verschijning. Er is toen nog geen afspraak gemaakt. Ik was toen nog redelijk groen ook.
0: 16 jaar zat te zien.
2: Ja, later kwamen we elkaar tegen, want onze routes naar school die overlapten elkaar deels en we stonden voor dezelfde overweg stil. En ja, toen kwamen we toch weer in contact met elkaar. En ja, verkering is misschien een groot woord, maar het was allemaal niet zo spectaculair. We zijn in ieder geval gezamenlijk een aantal dingen gaan doen. Bezoek aan een museum, een expo, nog een keer gaan zwemmen, schaatsen op natuurreis, een keer mee naar carnaval.
0: Ja, allemaal
2: dat
0: leuk.
2: En ben je daar ook bij.
0: En je noemt haar wel je eerste liefde.
2: Jawel, en
0: vooral wel.
2: Veel op en neer fietsen naar te rijden.
0: Ja. Wie heeft dit, wie heeft hier een eind aan gemaakt aan deze relatie?
2: Zij zelf.
0: Waarom?
2: Dat was, ja, dat vroeg ik me ook af, maar blijkbaar ben ik niet boeiend genoeg geweest in die tijd.
0: De groen misschien?
2: Dus, ja, dus op Goede Vrijdag 1960 zei ze van, dat is over, ik maak het uit. En ja, misschien dat ik in die tijd ook ja, nog iets of wat verlegen was. Dat is later wel een eind aangekomen, want ik ben het onderwijs ingegaan.
0: Ja.
2: En daar moet je wel zorgen dat je altijd zelf de regie hebt.
0: Ja. Ja, dat moest Conny eens weten. Dat heeft ze nooit kunnen horen, want ze belde en je kon weinig terugzeggen. Je hebt nu de regie over deze zoektocht. Ik zie ook, je hebt de foto's erbij gepakt. Gaan we ook zo doen in de uitzending. Maar nou, zij zelf nog. Wij zoeken Conny van Meel uit Terheide, geboren 1944.

0: De George Baker Selection in A Little Green Bag. Fijn dat we er weer zijn, tenminste. Dat vinden wij. Een telefoontje roerde veel aan. Connie van Meel, de eerste die het hoofd van Jan toen nog... Johan van Doesburg op hol bracht. En dat doet ze 65 jaar later nog eens. Want zij belde, zij moet nu 82 zijn, hij al 83. Ze belden in Breda. En die telefoon ging weer neer. En je denkt, ik wil haar weer spreken. Kwam zij toen weer helemaal boven, Johan, bij je?
1: Ja. Echt wel. En ja, er kwam weer van alles boven. Terug naar die tijd. En ja, ik moet zeggen, ze is nooit helemaal uit gedachten geweest. Een aardig voorbeeldje is, ik luister graag naar Radio 5. En als Buddy Holly langskomt met Peggy Sue, dan zie ik altijd het beeld van Connie weer.
0: Ja, en jouw vrouw, die er nu niet meer is, wist dat ook?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit veel over verteld. Nee.
0: Het was tussen jou en haar. Ja. Ja. Maar kennelijk is ze je dus niet vergeten.
1: Nee, blijkbaar. Ik heb geprobeerd van alles om ze te achterhalen. Gezocht in de regio Terheide, maar dat leverde allemaal niets op. Dat is een doodspoor.
0: Ja. En jij weet alles nog tot in detail. Wat zegt dat? Is dat vanwege Connie of heb jij gewoon een ijzersterk geheugen?
1: Ik denk het laatste. Ik ben het onderwijs ingegaan. Ik heb wat artes gehaald. Ik ben begonnen met Frans, daarna economie en vervolgens geschiedenis. En dat is mijn hoofdvak geworden.
0: Ja.
1: En een wapen van een geschiedenisleraar is natuurlijk een goed geheugen.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, vandaag krijgt deze geschiedenis een nieuwe episode. Belt Connie van Meel nog eens, maar nu dan wel naar ons. Gratis, maar nooit voor niets. 0800 30 30 ja. 300. En zij is er gelukkig nog wel, ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman.
2: Ja, en die zoekbrigade die staat te popelen om weer te beginnen na de zomer. En ze zijn ook direct in jouw zoektocht gedoken, Johan. Een snelle zoekronde op de achternaam van Meel, Terheide, levert niet direct iets op. Dat zei jij zelf ook al. Dus ja, wat kunnen wij dan verder doen voor jou? Nou, ik denk waar wij het allerbeste in zijn, namelijk samen met alle luisteraars proberen om dichterbij te komen. En de eerste reacties op je verhaal, die komen ook al binnen. Zo reageren Peter en José dat ze ook in de Hoofdstraat in Terheide hebben gewoond. Ze zeggen, ja, buurmeisje Connie, die hebben wij wel gekend. Maar ja, waar ze gebleven is, geen idee. En ook Kitty reageert en zij zegt, Connie van Meel was een vriendinnetje van mij van de lagere school. We hebben zelfs nog contact gehouden toen we alle twee verkering kregen. Dus dat klinkt veelbelovend.
1: Ja.
2: Maar, zeg ik er gelijk bij, maar helaas heeft Kitty ook al jaren geen contact met Connie. Dus zij kan ons niet verder helpen, ze wordt wel herkend. Maar ja, nu is het nog wachten op die ene verlossende tip die ons naar het nu brengt, waar Connie nu zou kunnen zijn. En dus moeten we oproepen, zit jij nu thuis te luisteren en heb jij wel contact gehouden met Connie van Meel? Of ken je iemand anders uit Terheide met die achternaam bijvoorbeeld? Bel ons dan even op 0800 30 30 300. Of je kunt ons ook mailen op zoeken@adresonbekend.nl.

0: on, baby. Jules in Texas is een enorme hit in de Verenigde Staten. Is het hier de doorbraak van Ella Langley? Wij banen ons een weg door de veelheid aan verhalen van afgelopen zomer.
1: Word ik gezocht?
0: Een liefde die eindigde met een hersenschudding. Jij werd aangereden, Ineke van Gent. En je vriend van toen, Lex, herinnert zich dat hij aan je bed stond. En dat dat min of meer gelijk ook jullie afscheid was. Beetje vaag. Het was in Voorschoten. Hij werkte bij de marechaussee. En het boterde niet zo goed tussen hem en jouw vader. En dat hielp niet.
2: Ik heb nog bij afscheid nog een LP'tje of een EP'tje. Een plaatje in de bus gegooid bij haar. Met een liedje van Wilco Alberti, van die hebt daar geleerd van mij te gaan houden.
3: Ja, vanavond om 17:15 ben ik vrij, heet het liedje. En de vraag is natuurlijk, heeft Ineke van Gent dat singeltje nog? Ze komt uit 1946 en van de Leidseweg 121 in Voorschoten, waar ze woonde met haar ouders en drie broers en zussen. Ineke van Gent is veel gezien in de gereformeerde kerk. Ze werd doktersassistente en trouwde met meneer Boom. En samen gingen zij in de Bollestreek wonen.
0: Het is hier vaker gezegd, weet waar je aan begint als je zomaar uit nieuwsgierigheid een DNA-databank bezoekt. Zo ontdekte Amsterdamse Stefan 3 maanden geleden dat zijn vader niet is. En zijn Duitse moeder Ingeborg Floor leeft niet meer. Stefan komt zelf uit 1970. Toen werkte moeder in een Duits ziekenhuis in Hattingen. Ze woonde daar intern. Met wie ging zij om?
3: En hoe kunnen wij Stefan helpen? Hij is geboren in maart 1970. Zijn moeder woonde toen al jaren in Hattingen, bij Bochum en Essen in Duitsland. En moeder Ingeborg Helene Hermine Floor was daar verpleegkundige in het Evangelisch ziekenhuis. Wie kende haar? Ze is geboren in 1940 en 10 jaar geleden is ze gestorven.
0: We zijn ook nog in Lelystad, maar dat hoor je niet aan Virginie. Er komen 20 Limburgse seconden aan over jou, Madeleine Huizing. Jij was haar beste vriendin op de Rijks-HBS in Roermond. Jij kreeg veel meer aandacht van jongens. Je was ook zo knap. Je had ook een liefde. Koos was dat. Hij ging naar Amerika en dat deed jou verdriet. Als vriendinnen rekten jullie de grenzen op in de klas.
4: Voornamelijk op school haalden we ondeugende dingen uit. En moesten we overblijven. En dan, nou ja, ik was een echte rebel in het overblijfslokaal. Nou, dan hadden we er van die boterhammetrommetjes, waar ze van die banden omheen zaten, van die weggelaten banden. Nou, en daar schoot ik dan de lampen mee van de muur af of zo.
3: Madeleine Huizing moet dit toch nog weten, ook al speelde het zich 60 jaar geleden af in Roermond. En daar woonde de familie Huizing ook, op het Karel Doormanplein. Dat vriendje Koos heette voluit Koos de Kruif en hij emigreerde dus naar Amerika. Vader Huizing reisde ook, want hij moest vaak verhuizen vanwege zijn werk bij de NS.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het eerste zoekprogramma van heel Nederland met Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Het was ook de zomer van Erna Wietsma. We leerden haar kennen in de openingsuitzending van vorig jaar. Ze heeft een veel jongere broer en zus tegen wie ze letterlijk opkijkt. Ze zijn veel langer dan zij. En anders. Ze is erachter hoe dat komt. Moeder Ali is op een warme zondagmiddag eenmalig tegen een man aangelopen over wie ze het niet meer wil hebben. Het was in een café in Wierden. Een middag in 1962 die Erna voortbracht.
2: Via een vrouw heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en twee mannen. De vriendin is met een van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
3: Zegt ze er helemaal niks over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
4: Zwanger zonder een relatie in een andere tijd. Kom daar maar eens mee thuis.
2: Mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze woonden natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze woonden in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
4: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
4: En er is wel iets goeds van gekomen, namelijk Erna. Haar moeder trouwde, kreeg nog twee kinderen en zo was het verleden weggepoetst. Al bleef Erna maar wrijven in de vlek. Moeder liet zich toen toch een naam ontvallen van een gymleraar uit de omgeving. Jan Bos. En er werd gelukkig druk meegezocht.
5: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
6: Mobiel,
5: ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek even.
6: Ik weet niet, in de stress gisteren.
5: Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Was Jan mobiel, ja. 06...
4: Ja, bedankt. En dat nummer, dat gaf ook gehoor. Maar de familie Bos valt af. Nadat er toch maar DNA is toegevoegd aan een DNA-databank. En daar valt een heel andere naam. En zo eindigden we vlak voor de zomer, Anne.
7: Ja, twee namen kwamen uit het onderzoek van de zoekbrigade tevoorschijn toen. De namen van twee broers, Henk en Gerrit-Jan. Uit de goede regio, allebei twintigers in de jaren 60. Helaas leven ze niet meer en ze kregen allebei ook geen kinderen. Maar gelukkig was hun zus bereid om ons, en eigenlijk vooral Erna natuurlijk, uit de brand te helpen. En ja, natuurlijk is er nu, na die lange zomerstop, een DNA-uitslag binnen.

0: Happy ending, happy maar vol cynisme. Joe Jackson wilde een klassiek klinkend duet maken en koos daartoe Elaine Caswell. Erna Wietsma is geboren in het jaar 1963, groeide op in een gezin waar ze haar enthousiasme niet altijd kwijt kon. Ze had als enige moeite met het maken van dictées, met taal. Van wie heeft ze dat? Is dat van haar vader? Wat zegt DNA?
1: Ja, en was een van de broers, Henk of Gerrit-Jan, inderdaad haar vader? Zij leven niet meer, maar hun zus was gelukkig bereid te testen. En Erna, die stuurt ons in hoofdletters: jongens, ik heb familie!
0: Ja. Erna, als de vrouw met wie jij test een zus is van jouw vader, dan ben jij nu een tante rijker.
2: Eindelijk, het kwartje valt. Ja. En ja, ik hoef verder niet meer te zoeken. Dus ik was alleen maar blij.
3: Je hebt eindelijk heb je familie gevonden.
2: Ja, precies. Ja.
3: Helemaal geen Jan Bos.
2: Nee, inderdaad. Helemaal geen Jan Bos. Wat een achteraf een leugen, een misvatting was.
3: Ja, is het een leugen of is het een onwetendheid?
2: Onwetendheid.
3: Okay.
2: En ik heb dat later ook even laten merken aan de familie Bos.
3: Ja. Zeg jouw moeder dan dat ze wat gehad heeft met een van de twee broers, over wie het nu uiteindelijk wel zou moeten gaan? Of, en met Jan Bos?
2: Nou, nee. Met Jan Bos, die komt helemaal niet meer te sprake. Wat heel erg opvalt, is dat ik, toen ik 12 was, was ik er al mee bezig. Dat is al heel lang geleden. Maar dan gingen wij s'avonds een rondje lopen, zondagsavonds onder Studiosport. En dan vroeg ik daarna, en dan zei ze eigenlijk van, nou, laat die pleister er maar op zitten. En dan zei ik van, nou, kun je ook geen naam noemen of wat dan maar ook. En toen zei ze op een gegeven moment, Henk. En toen dacht ik van, ja, Henk. Ik kan alle kanten op. En ik had in een familie mensen die Henk heten. En dan, ja, dan word je onzeker. Dus,
3: maar de naam Henk is dus altijd gevallen?
2: Die is altijd gevallen, ja.
3: En nou, heeft deze mevrouw met wie je getest hebt een broer die Henk heeft?
2: Ja, precies. Ja, dat is heel toevallig, hè. Ja.
3: Oeh.
2: Dat is heel apart. Ja.
3: Maar allebei die broers, die leven dus niet meer?
2: Nee, geen van beiden. Nee, hij is verongelukt met een auto-ongeluk gehad. En dat is al een aantal jaren geleden. Dus dat is heel spijtig.
3: Ja, en pijnlijk waarschijnlijk voor zijn zus om dat aan jou te vertellen.
2: Precies, want daar is verder nooit meer over gepraat. En dan kom ik in één keer met mijn verhaal. En dan wordt alles weer opgerakeld. Ja, dat is gewoon hartstikke pijnlijk.
3: Denken jullie, zij en jij dus, dat je de dochter bent van Henk?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij was altijd wel met vrouwen bezig. Tenminste, in die zin, hij had veel contacten, laat ik zo zeggen. En wat voor contacten laat ik in het midden, dat weet ik niet. Ik was er niet bij.
3: Maar hij had een broer en dat was Gerrit.
2: Ja, dat klopt.
3: Maar je had vast ook wel contacten met vrouwen.
2: Ja, die was vrijgezel. Zij geloofde niet dat hij het was. Want zij heeft ook een aantal karaktereigenschappen opgeschreven. En dan denk ik van, ja, daar kan ik mij in herkennen. Dus dat is, dan is het voor mij wel duidelijk.
3: Noem maar eens een paar.
2: Nou, heel zorgzaam. Hij was ontzettend lief. En zorgzaam. En dat ging altijd van het positieve uit. Nou, dat herken ik wel heel erg in mezelf.
3: Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, nu weet ik waar het vandaan komt. En netjes. En hij was netjes.
3: En dan ben jij ook?
2: En dan ben ik ook, ja. Ik had vroeger altijd ruzie omdat de schoenen in de kamer stonden. En ik wilde ze opruimen.
3: Ja, sokken in de was.
2: Ja, nou, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja.
3: En dat had Henk ook?
2: Ja, dat had Henk ook. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
3: Heb je al een foto gezien van Henk?
2: Nee, helaas. Nee.
3: Maar die moet er toch wel zijn?
2: Ja, die moet er wel zijn. Ik heb haar nu uitgenodigd voor een kopje koffie.
3: Ja.
2: En en dan is het wachten daarop. En op dit moment zat het privé niet zo fijn. Dus dan laat ik dat ook maar zoals het is.
3: Ja.
2: Even rusten.
3: Ja. En geeft het jou ook rust?
2: Ja, het geeft mij heel veel rust. Ja. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik heb ook zoiets van gelukkig, het is opgelost. Weet waar ik vandaan kom? Beter kan het niet.
0: Nee, en je moeder leeft ook nog. Wat zegt zij?
2: Ik heb haar nog niet verteld. Nee.
3: Niet verteld?
2: Want ik ben er nog niet naartoe geweest. En ik wil dat persoonlijk vertellen. Ik ga dat niet over de telefoon met haar bespreken. Want ik wil ook zien wat voor reactie of ze geeft.
3: Ja, nou, en wij weten het ook nu.
2: Ja, nou, inderdaad. Ja.
3: Onderschat dat niet.
2: Nee. Ik ben er me bewust van. Ja, ja.
3: Je hoort aan je dat het opruimt.
2: Ja, het is inderdaad een... het ruimt inderdaad op. Het is een stukje wat compleet is. Als je niet weet wie biologische... een van beide je biologische vader of moeder is... dan ga je toch op zoek.
3: Ja.
2: Het is een stukje wat compleet is. Als je niet weet wie biologische... een van beide je biologische vader of moeder is... dan ga je toch op zoek.
3: Ja, jij wel. Van harte, Ernst.

0: Answer my prayer, I say a little prayer, Rita Franklin. Dan is er nog iets met een ring gevonden bij een wasserij in Emmen. En binnengekomen bij onze collega's van het succesvolle radioprogramma Bert op 5 van Bert Kranenbarg. Wij vielen woensdag in hun uitzending.
1: Is er iemand die zegt van, hey, ik mis een ring?
2: Ja.
1: En zo, ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
2: Ja, ja. Anneke en Jacco, tenminste, je denkt dat er Jacco staat. Het is moeilijk te lezen, die mannennaam.
1: Het is een heel mooi sierschrift, ja. Alleen leesbaar is het niet echt.
2: Nee, nee. Anneke en Jacco is makkelijker dan Annie en Jan, zou je denken. Maar kennelijk, ja, we hebben ook nog geen reacties gehad van mensen die zeggen, ik herken hier wel iets van. Ken jij het radioprogramma Adres Onbekend eigenlijk?
1: Jazeker.
2: Dat is een programma dat...
0: Nou ja, voordat wij het wisten, hadden we een zoektocht geadopteerd. Trouwring gevonden in de was in Emmen bij wasserij Clean Lease. Goedemiddag, Reinoud Polé.
1: Een hele goede middag.
0: We hoorden jou al heel even. Wat is er nou gebeurd? Komt die ring uit de was tevoorschijn?
1: Ja, ik ben onderhoudsmonteur bij een wasserij. En wij kregen een klacht dat het waterverbruik van de wasbuis te hoog was. Dus toen zijn wij op onderzoek uitgegaan. Toen bleek dat een van de pompen het niet goed deed. Dus die hebben wij opengeschroefd. En toen zaten er allemaal vezels in. En tussen de vezels zat deze gouden ring.
0: Gouden ring?
1: Ja.
0: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
1: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland. En wij hebben ook heel veel vakantieparken waar wij de was voor doen.
0: Ja.
1: Dus hij kan in principe uit heel Nederland vandaan komen.
0: Oh ja, Anne, staat de ring eigenlijk al op adresonbekend.nl?
3: Zeker, daar is hij te zien.
0: Oké, nou, kijk even mee, maar het zijn er dus twee aan elkaar gemaakt, alsof pa en ma er niet meer zijn. En de ring is samengesmolten. Er staat op 5 april 1969, kan een trouwdatum zijn of een verlovingsdatum, door Anneke en Bert Kranenbarg zegt getrouwd met Jacco. Nou, kan je daardoor dat sierlijke handschrift niet zo goed lezen aan de binnenkant van die ring? Wat lees jij erin?
1: We hebben nog even gekeken en het zou ook...

0: Jebo kunnen zijn.
1: Jebo?
0: Ja.
1: Ja. Is de ring pas gevonden?
0: Pardon, wat zei u?
1: Is die onlangs gevonden?
0: Nee, we hebben hem begin 2025 hebben hem gevonden.
1: Ja.
0: En ik heb even gezocht. De pont is niet eerder los geweest voor onderhoud. En die is geplaatst in 2006. Dus het kan al heel lang zijn dat hij erin heeft gezeten.
1: Ja. Maar je weet dus niet precies. Dus tussen een jaar en 6 jaar geleden, zeg je daarmee? Of 5 jaar, zoiets?
0: Ja, de pomp zelf is in 2006 geplaatst. Dus dat is al 20 jaar geleden. Alleen wij registreren altijd wanneer iets wordt onderhouden. En we hebben in 2020 hebben we een nieuw systeem gekregen.
1: Ja.
0: En daar staat in ieder geval niet in dat die onderhouden is. Dus ja. In het ergste geval is het 20 jaar geleden dat die er al ingekomen is.
1: Dat is toch heel belangrijk. Ja, in de een of andere manier krijgen we nu meer informatie over het wassysteem dan over die ring zelf. Maar het is dus een samengesmolten dubbele ring. Dat kan je ook zien. Je ziet er twee over elkaar. Een jaar of 20 jaar na Anneke en die andere is die ring wel terug. Haal hem af op 0800 30 30 300, Anne.
2: Ja, wij zoeken natuurlijk mee en online is ook je oproep echt heel veel gedeeld. Samantha die zegt inderdaad, het lijken twee aan elkaar gemaakte trouwringen. Dat gebeurt vaak als één of beide personen zijn overleden. Maar het gaat eigenlijk vooral over die tweede naam. Want Anneke is heel duidelijk, de datum 5 april 1969 is heel duidelijk. Maar ja, is het Jebo, is het Jacco? Mensen thuis denken Ilko, Tycho, Lebo. Er komen allerlei namen voorbij. Maar ik denk dat we het antwoord wel hebben, want echt veruit de meeste mensen denken dat het Sebo moet zijn. S-E-B-O. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt wel veel voor te komen in Groningen en in Friesland. Dus ik zou zeggen, ja, Anneke en Sebo dan maar. Wie zijn dit?
1: Precies, dit kan een S zijn, die eerste. De kijk op adresonbekend.nl. Reinoud, blijf alsjeblieft in de buurt voor het geval wij zometeen meer weten. Tot zo. Adresonbekend.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
11: In Tempel is het 20 graden, Lisse 20, flinke periode met zon, blijft droog en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Een feestje in de achtertuin van een woning aan de Madeweg in Monster is afgelopen nacht abrupt geëindigd, nadat een penetrante lucht voor flinke irritatie aan de luchtwegen zorgde. Volgens mediapartner WOS verlieten meer dan 50 mensen de tuin of werden geëvacueerd. De enige tijd werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam. In een nabijgelegen kas stonden twee vernevelaars van de tuinbouwinstallatie aan. De geur was niet alleen op het feestterrein te ruiken, ook op andere plekken was de lucht duidelijk waarneembaar en sloeg deze op de keel. De gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden vandaag tijdens de tweede editie van het dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bijeen voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. Volgens mediapartner Centraal Plus werd de dienst gehouden in een overvolle feesttent. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Na de reclame, adres onbekend met Ronkas. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
20: Nee, Attents met ds.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn, maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten niet gevangen nemen.
23: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
24: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
25: Ja.
24: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
25: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
23: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
26: Alleen op TV West. Adres onbekend. Dit is Radio West.
27: Hier begint de tweede helft van Adres onbekend met Rob.

0: adres onbekend.
1: Daar in Breda, Johan werd opgeschrikt door eerste liefde van 65 jaar geleden, Connie van Meel. Zij belde 3 jaar geleden op zijn vaste nummer. En hij denkt, als de rook om mijn hoofd is verdwenen, bel ik weer terug. Maar geen nummer op zijn nummerherkenning. Wat nu, Anne?
2: Ja, er komen echt heel veel goede tips binnen over Connie van Meel. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld over Café de Zevende Hemel in Terheide. Want wie daar de eigenaar is, of zijn eigenlijk, zijn Gerrit-Jan en Corinda van Meel. Zelfde spelling ook. Dus wij dachten meteen, ja, zouden zij dan misschien familie van Connie zijn? We hebben opgebeld en vroegen of de naam Connie een belletje deed rinkelen.
3: Connie van Meel, wauw, nee, ja. Nee, eigenlijk niet.
2: Het gaat om een mevrouw die geboren is in 1944... en die heeft in de Hoofdstraat gewoond vroeger... met haar ouders en een oudere zus.
3: Ja, 1944, dat is best wel oud natuurlijk. Wij zijn van de 66.
2: Ja, dus het moet gaan om een generatie eerder. Ja, woont haar schoonfamilie dan al lang in Terheide?
3: Die komen eigenlijk van de Noud, ze zijn niet uit Terheide.
2: Oké, okay, dus in 1944 woonden ze daar nog niet?
3: Dat weet ik niet. Misschien net wel of misschien net niet, maar nee, dat weet ik niet.
2: Zouden jullie eens rond kunnen vragen in die familie van Meel of het iemand iets zegt?
3: Ja, dan zou ik even appen moeten sturen, want ik heb maar geen pen en papier bij de hand.
2: Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan en alle informatie is inmiddels verstuurd. Ze gaat rondvragen bij de familie van Meel, dus nou, dat blijft nog even spannend. Komt trouwens ook nog een tip binnen over Annemarie Rasenberg. Dat was een vriendin van Connie met wie ze vaak samen fietste. Meerdere mensen die denken zeker te weten dat het gaat om Annemarie Vermunt Rasenberg en dat zij nog altijd in Terheide woont. Dus mocht iemand haar kennen, 0800 30 30 300.
1: Maar dat is wat, Johan. We komen steeds dichterbij, hè?
4: Ja, inderdaad.
1: Ja. Zo lijkt het, ja. En jij hebt natuurlijk nog steeds hetzelfde nummer.
4: Ja.
1: Dus als Connie denkt, ik bel niet naar de... Oh, dat moet ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Hè. Dan gaan ze jou bellen. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nou, heb geduld. Er is ook een ring gevonden in een wasserij in Emmen. Wij hebben de inscriptie, de binnenkant van de ring, Anneke. En we denken, Sebo, 5 april 1969. Ik zie ineens allemaal berichtjes. Ja, dat kan natuurlijk ook een verlovingsdatum zijn. Hoeft geen trouwdatum te zijn, maar nog steeds van wie?
2: Ja, inderdaad. En er komen eigenlijk meerdere mensen naar voren als je op die namen gaat zoeken. Zo komen bijvoorbeeld Anneke Venema en Sebo Gankema naar boven. Deze Sebo is in 2015 overleden. En zijn weduwe Anneke die woonde toen in Winsum. Nou ja, zou dat misschien dan het echtpaar zijn van deze ringen? Meld je bij ons als deze familie Gankema of Venema hier iets in herkent. En wie dat ook deed, dat was deze mevrouw. Ze heet Anneke Goren en... Ja, het is wel een interessant verhaal, moet ik zeggen. Want er lijkt een heleboel overeen te komen met jouw zoektocht, Reinoud. En het belangrijkste is, denk ik, zij heet dus Anneke. En haar overleden man heette Sebo.
1: Ja.
2: En Anneke is nu aan de telefoon, want ik dacht, jullie moeten alles maar eens naast elkaar leggen. Kan dit kloppen?
1: Nou, Anneke, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Met Anneke Goren.
1: Ja, wat denk je? Is jouw trouwding uit de was gekomen?
5: Ja.
1: Want wat is jouw verhaal? Heb jij inderdaad in het ziekenhuis gelegen?
5: Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. En ik heb mijn ontslag 3 augustus gekregen.
1: Prima, ja.
5: En ik heb na de laatste operatie... ik moest mijn ringen afdoen en na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over, en dat weet ik wel zeker, over mijn hand gevreven. En die ring die was te ruim geworden.
1: Ja.
5: Doordat ik nogal afgevallen was en... Ja. Nou, ik had dat niet gelijk in de gaten. Natuurlijk, anders had ik die ring wel gepakt. Maar een paar dagen later, ik denk, dat is mijn ring. Nou, dus verpleegkundigen en alles nagezocht en gekeken. En nou, het was weg.
1: Ja, hij zat in de was. Ja, waarschijnlijk.
5: Ja.
1: Dus jij bent nu dolblij. We moeten wel een paar dingen met je checken. Hè? Het gaat om een Anneke en iets dat lijkt op Sebo.
5: Ja, het is Sebo.
1: En het is een samengesmolten ring.
5: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij, één ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
5: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Oh ja.
5: Want in die tijd ging je nog verloven.
1: Maar er is dus één heel gek ding. En dat is, ja. Reinhard, jij zegt, dat kan niet afgelopen zomer. Die ring is al veel langer bij mij.
0: Ja, dus er zit geen, in deze ring zit geen diamantje.
1: Ja, maar die kan ook zijn losgelaten in de was.
5: Die is eruit gegaan.
1: Zou je kunnen zeggen. Maar kan het zijn, Reinhard, dat jij je vergist en dat het pas van de zomer is gebeurd? Dat het iets anders is wat er misschien jarenlang heeft gelegen? Dat deze ring van de zomer is?
0: Dat zou kunnen. Ja, dat lijkt mij vaag. Maar als de mevrouw zegt dat het haar ring is, dan zal het ongetwijfeld haar ring zijn.
1: Nou ja, Anne, ja. Jij wil erbij.
2: Anneke, jij hebt mij foto's gestuurd. Maar die zijn zo vaag. Ik heb ze naast elkaar gelegd. Maar ik kom er gewoon niet helemaal uit of het nou dezelfde is of niet. Dus ik denk toch dat we eens moeten kijken of wij die foto's iets scherper kunnen krijgen. En dan weten we het misschien zeker.
1: Ja, ik durf je toch niet helemaal te feliciteren, Anneke.
5: Nee.
1: Hoewel ik het ook heel onwaarschijnlijk vind dat er nog een Anneke en Sebo zijn 5 april 1969. Dat is te gek. Als dat wel zo is...
2: Ja, dan moeten ze bellen natuurlijk en dan mogen jullie het zelf uitvechten. Maar ik weet het niet hoor. Het is toch ook wel te toevallig.
1: Ja.
5: En dan moet het ook nog dezelfde ring zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, dat moet ook nog dezelfde model van de ring zijn.
1: Stuur jij een afschrift van de jouwe, leggen we die naast het plaatje dat wij hebben. Praten we ook nog even door met Reinhard, want die begint natuurlijk ook een beetje te twijfelen, hoor ik. Ik denk, die gaat zeggen, nee, het ligt er al jaren. Maar er zit enige ruimte rond deze ring. 0800 30 30 300 voor alle varianten.

0: James Ingram en Michael McDonald, ja, Moby Dare. Op het debuutalbum It's Your Night van James Ingram uit 1983.
1: We zoeken eerst de liefde Connie van Meel en hier intussen nog zo'n man. Gerrit is hier met zijn vrouw Ans. Zij heeft haar man ertoe aangezet om ons in te schakelen, want anders houdt het nooit op. Hij was stapelgek op nota bene een andere Ans. Ans Bosboom, die hij voor het eerst zag op het strand in Scheveningen. Hij was meteen verkocht. Ze kregen een relatie. Nee, ze kregen tot 2 keer toe een relatie.
0: Relaties en Anse, en Ans Sierenman zelf kan het eerst gaan vertellen. Je bent gelukkig meegekomen. Je bent meer dan 50 jaar getrouwd met de man naast je, met Gerrit. Ging het in die jaren vaak over die andere Ans, die eerste Ans?
2: In het begin wel.
0: Ja?
2: Toen heeft hij het hele verhaal verteld. Toen wilde ik het weten ook.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Vond je het niet lastig om te horen dat hij steeds over een verkeerde Ans begon te vertellen? Tenminste.
2: Nou, nee hoor. Vond het niet zo erg lastig.
0: En wat is het verhaal zoals hij het aan jou vertelde?
2: Ja, hoe ze elkaar hebben leren kennen. En dat tot 2 keer toe heeft hij weer contact gezocht, de tweede keer. En toen zijn ze weer, hebben ze weer verkering gekregen. En toen zouden ze gaan trouwen. En ja, hij heeft gezegd dat haar moeder er waarschijnlijk achter zat. Dus dat ben ik nooit achtergekomen. En hij ook niet.
0: Denk je dat, Gerrit? Dat haar moeder ertussen zat?
3: Ja, want we hebben op trouwen gestaan. En we hebben verloofd geweest. We hebben pannen. Alles hebben we uit van onze familie allemaal cadeaus gehad. Om te gaan trouwen. Nou, en toen kwam het puntje bij paaltje. En toen kwam ze zeggen tegen mij van, ik ga niet met je trouwen. Ik zeg, ga niet met je trouwen. Ik zeg, hoe dat zo? Ze zegt, nee, ze zegt, ik ga niet met je trouwen. Dus ja, toen, mijn ring heb ik nooit terug gehad van haar. Zij heeft eigen ring en zij heeft al de spullen, stofzuiger en noem maar op, heb ze allemaal gehouden.
0: Ja, die ring zit waarschijnlijk ergens in de was in Emmen, denk ik.
3: Dus,
0: ja. Ja, gewoon maar wat naar. Maar heeft ze je wel goed uitgelegd waarom ze het uitmaakte?
3: Nee, dat heeft ze nooit verteld. Maar dat heb ik wel ontdekt van de moeder. Want die heeft alles
2: verziekt.
0: Oh ja, je zoekt naar het goede woord daarvoor. Maar had ze daar een reden voor misschien? Had ze het misschien moeilijk, die moeder? Het is nooit zomaar, hè?
3: Het was natuurlijk, ze had nog 2 kleine kinderen. Eentje van 1 en eentje van 3. En die zijn toen ook daarover in huis geleefd. En toen kwam er wel eens een man, kwam er wel eens aan de deur. Nou, en die ken ik ook niet. En de nicht van de, die kwam wel aan de deur, die woonde in Rijswijk. Oh ja. Die kon ik niet, maar toen heeft ze me kennis gemaakt.
0: Nee, maar dit is natuurlijk het verhaal van een man die een keer op het strand van Scheveningen een meisje tegenkomt. Toen ben je achter eraan gegaan, weer dat verhaal?
3: Ja, dat klopt, want toen was ik met mijn vriend en toen zei ik tegen mijn vriend, ik zeg, joh, ze gaan naar huis. Ik zeg, wij gaan met onze brommetje erachter, want ze gingen naar de tram, lijn 3... En dan gingen ze mee naar het Rijswijkse plein.
0: Ja.
3: En wij erachteraan. En iedere keer als die tram stopten wij.
0: Had jij even pauze. Dus zij komt die tram uit. Komt daar Gerrit tegen? Komt daar jou tegen? Heb je er toen verkering gevraagd?
3: Ja, toen ben ik dus daar naartoe gegaan. En toen hebben we ze thuis gebracht. Want ze was met een vriendin. En een kindje van haar. Ja. Van haar moeder dus, hè? Niet van haar.
0: Nee. Zij had geen kinderen. Zij had alleen een moeder die ook weer kinderen had, waardoor het allemaal wat gecompliceerd was in die tijd. Het is uitgegaan. Je gaf het niet op. Het is weer aangegaan. En nu vragen wij ons af, waar is Ans Bosboom gebleven? Ja.

0: Close my eyes and count to 10. Maar dan een paar octaven hoger, Dusty Springfield. Wij denken aan verloofde Anze Bosboom. Van juni 1947, woonde in de jaren 60. In de Spaarnestraat, huis nummer 57 Den Haag. Er was een zusje Willy. Nog eentje Ilona. Moeder heette Westhof. En Ans werkte bij de PTT Alles en Iedereen gesitueerd in Den Haag. En jij, Gerrit, zei: ik wil met je trouwen. En daarna was het snel over. Kan het zijn dat je te direct, te resoluut bent geweest?
1: Ja, misschien wel. Ik kon het niet begrijpen. Ze hebben alles gekregen van me. Ze hadden waren arm. En ik had natuurlijk, en mijn vrouw en mijn vader hadden een groot bedrijf. Dus ik had ze een jas gegeven, een winterjas heeft ze gekregen van me.
0: Ja.
1: Ze kreeg alles van me.
0: Maar liefde is niet te koop.
1: Maar liefde, nee, dat kan je ook niet kopen. En toen ben ik één keer, toen was het te laat om met de trein naar Rotterdam te gaan. Toen ben ik wezen slapen daar ook. Mocht ik daar slapen?
0: Oh, misschien was dat het. Ja. Jij kwam te dichtbij in de ogen van de familie. Nu komt de aap uit de mouw.
1: Ja, misschien wel.
0: Wow. Heb je daarvan wakker gelegen dat ze nee tegen je zei? Heeft dat je uit je slaap gehouden? Dat ze je heeft afgewezen? Heb je er veel verdriet om gehad?
1: Ja, wel veel verdriet. Ik heb toen ik.
0: Niet gelukkig, maar dat je het begrijpt.
1: Ja. Toen ze het eruit gestaan, uitgemaakt had. Toen ben ik naar huis gegaan. En janken natuurlijk. En mijn moeder: rustig, rustig, jongen. Dat komt echt wel. Er zijn meer meisjes. Maar ik zeg: ja, ik was helemaal onkele bolus van er.
0: Dat snap ik, ja. En toen was dat gelukkig niet zo heel veel later. Ze zit hier, Ans nummer 2, die alles goed maakte, die al het leed deed vergeten. Een tweede kans werd een tweede Ans. Wat wil je vooral delen met haar?
1: Als met
0: je
1: haar?
0: Er nog eens. Ja,
1: ja, dat was de tweede Ans en dat heb ik haar verteld ook. Ik heb tegen haar gezegd, ik heb eerst Hans, daar was ik helemaal dol op. En, maar jij, ja, zegt ze, maar ik heet Hans en ik kom ook uit een andere stad. Ze zegt, ik kom niet uit Den Haag, ik kom uit Gouda.
0: Nou, wij gaan zoeken naar die eerste Hans die voor alle zekerheid Bosboom heet. Die moeten we hebben. Die andere hebben we al, die zit gewoon al 50 jaar naast hem.
2: Anne. Ja, ik moet wel lachen om jullie samen, hoor. Gerrit, jij wist dat Hans nog twee jongere zussen zou hebben, Willy en Ilona. En je wist nog de meisjesnaam van hun gescheiden moeder, Westhof.
1: Ja.
2: En toen zei de zoekbrigade, ja, wat als die dochters nou geen Bosboom heten, maar Westhof, naar hun moeder. Dus daar zijn zij op gaan zoeken. Nou, Hans Westhof is niet te vinden. Maar wie ze wel vinden is een Willy Westhof uit omgeving Den Haag. Dus die hebben we natuurlijk gelijk een berichtje gestuurd. En jij hebt haar gekend, dus ik dacht wel grappig. Dit is haar profielfoto. Misschien herken je er nog wel iets in van Willy Westhof dan het zusje van Hans zou dit kunnen zijn. Zie je er wat in?
0: Nou.
1: Ja,
0: oh.
1: Dat gezicht is, dat lijkt precies op de moeder.
2: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dan lijkt het wel alsof we goed zitten. Maar ja, je
1: Willy
2: weet ook.
1: Willy was de oudste.
2: Ja.
1: Willy was 3. En Ilona, die kwam er later bij. Ja. Die was een baby nog.
2: En ze mogen allemaal reageren vandaag. Wij wachten geduldig af op een berichtje van Willy Westhof. Hopen dat ze reageert. En anders gewoon 0800 30 30 300 draaien voor alles over Hans. Ik denk dan Westhof. Ja,

0: Evergreen, No To Self. Douwe Bob opgenomen in Nashville.
1: Word ik gezocht?
0: Veel liefde vandaag. Hoe lang kan liefdesverdriet aanhouden? Bij Piet is dat aan de lange kant. Liefde voor jou, Sylvia van Duin uit Leiden. Jullie hadden samen trouwplannen ook al, maar jouw ouders, gaan we weer, keurden het af. Jaren later, het was 1986, stond jij ineens bij hem voor de deur in Epen, in Limburg. Daar waren we vorige week nog. Piet stond daar als versteend. Daar kwam geen woord uit. Moet je hem horen, Sylvia?
2: Dit is al 54 jaar geleden. Ik denk dat iedere dag had. Dat was gewoon de liefde van mijn leven. Wat moet ik daar nou aan zeggen? Zij was voor mij speciaal. Je weet wanneer je de ware tegenkomt, dat weet je. En dat waren wij ook voor elkaar. Nou, dat mocht niet.
3: Als ex-verloofde Sylvia van Duin destijds toch de moeite heeft genomen om vanuit de Leidse Bloemenbuurt naar het Limburgse Epen af te reizen om Piet nog eens te spreken, nou, dan geeft dat volgens mij wel hoop. Sylvia van Duin kreeg na Piet 3 kinderen. Ze werkte als receptioniste bij LOI in Leiden. En ze is de dochter van technisch regisseur Piet van Duin en schoenenverkoopster Marie van Duin.
0: Twee lichtpuntjes in een adoptiegezin, Marian en Wilma. Herkennen jullie jezelf in deze context? Hannelore groeide op bij de familie Hendricks in Helmond. Moeder Corrie Hendricks overleed. En toen kwamen jullie in huis als kindermeisjes. Het was inmiddels tweede helft van de jaren 70. Jullie verdwenen allebei voor haar nogal plotseling. Zij heeft jullie daarna zeer gemist.
3: Ze zullen nu 65 zijn, Marian en Wilma. Ze kwamen uit Hilvarenbeek en uit Middelburg in dat gezin Hendricks, van vader Bert en moeder Corrie. Zij adopteerden 3 kinderen. Dat waren Hannelore, die zoekt, en ook Michiel en Esther. Marian hield van de motocross en van de muziek van Normaal. En Wilma, die had lange benen en die hield van paarden. Adres van toen is bekend, Julianalaan 20 in Helmond.
0: Dit is een lief gebaar. Best verre familie komt je tegemoet. Marcella Veenhuizen, voluit voor alle zekerheid. Marcella Veenhuizen-Korver. En dit is dus aardig van Betty. Zij was op vakantie in Schotland van de zomer. Kreeg een appje van iemand uit haar Friese dorp. Zo van, moet je horen, iemand op Facebook is op zoek naar familie van jou. En dat is van haar opa Ipe Janssens. En Betty denkt, hey, ik kan jou misschien helpen, Marcella.
4: Nou, Marcella, je bent een beetje vastgelopen in het contact met historisch Don Riep. Maar ik ben een kleindochter van een zus van je opa. En samen met mijn oudste zus kunnen we proberen jouw vragen te beantwoorden.
3: Ja, alleen nou moeten wij dus wel met die zoekster op Facebook in contact zien te komen. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Marcella Veenhuizen-Korver. Haar opa en oma waren Ipe en Pietje Janssens. Zij kregen 3 dochters en wij weten 2 namen, Ali en Henny. Dit gezin is van Dron Rijp naar Zeist verhuisd, waar opa Ipe werk vond als melkboer.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: and the Logical Song.
1: Dick, Dirk, Derk, we gaan naar Almere en naar het jaar 2024. Toen was Dick Cornelissen bij ons. Dick komt uit een familie waar namen al generaties lang worden doorgegeven. Zijn vader was Derk. Een vader aan wie de herinnering vooral pijnlijk is. Want vader verdween, toen Dick nog maar een kind was, met een andere vrouw naar Zuid-Afrika. Maar nu komt er toch iets terug van vader. Alsnog.
0: Ja, weet je dat nog? Met vader is het contact verstomd toen hij wegvloog. Maar nu ontdekken ze zijn overlijdensakte. En wat staat daar?
2: Dat hij in 2002 in Zuid-Afrika is overleden. En een naam van een halfbroer. Waarvan wel een vermoeden bestond dat ik ooit een halfbroer had. Maar met een adres in Zuid-Afrika. We hebben een brief daarheen geschreven, maar helaas geen antwoord op gekregen.
0: Ja, het was natuurlijk ook een oud adres. Belangrijk, hij moet dus een halfbroer zijn. En dat bevestigt weer een gerucht dat moeders zus, een tante dus, eens de wereld in hielp. Zij heeft vader Derk na zijn vertrek naar Zuid-Afrika nog eens gezien.
2: Mijn vader is een keer in Arnhem aan de deur geweest en heeft aan mijn moeder gevraagd: hebben jullie nog interesse om voor contact? Mijn moeder heeft dat afgehouden. En mijn tante zei ook van: mogelijkerwijs is er een halfbroer. Mogelijkerwijs, dus ja.
0: Niet zeker. Nu wel. Hij staat zwart op wit. Dick's broer heet dus Dirk. Is geboren in 1955. En hij heeft hun vader dus vast langer, beter gekend. Dick's eigen herinneringen aan hun vader zijn schaars.
2: Eigenlijk één keer met mijn vader vliegeren op Papendal bij Arnhem. En voor de rest, ja, eigenlijk weinig van mijn vader.
0: Ja, want ze zijn gescheiden toen je acht was. En toen is hij twee jaar later naar Zuid-Afrika vertrokken. Wat weet je van het moment dat hij bij jullie wegging?
2: Eigenlijk het stukje van: er staat een bakfiets in de straat. En als kinderen zit je te spelen met een bakfiets. Dan blijkt het uiteindelijk dat het de bakfiets van je vader is om zijn spullen op te halen. Dus er werd gewoon niet met de kinderen gecommuniceerd. Hij was ineens gewoon weg.
0: Er staat een bakfiets voor de deur, die wordt volgeladen.
2: Volgeladen.
0: Met zijn spullen?
2: Met zijn spullen.
0: Hij is vertrokken.
2: En over en uit. Eén keer nog gezien met mijn zus samen een paar schoenen kopen. En het verhaal was over.
0: En nu stapt daar ineens nog een nazaat van vader uit de officiële stukken. We vinden hem in Johannesburg. Een stom verbaasde Dirk die niets ooit maar heeft meegekregen over die halfbroer in Nederland.
3: Not at all.
4: Wow.
3: My parents got married around 54, 53, I think. But nothing was ever said that my dad was married before. I had a suspicion at one stage, but I never knew.
0: Nou, dan wordt het tijd voor een eerste kennismaking.
2: Hello, Derek. There was some rumors that I have a half brother. Early this year, we saw op genealogy that my father died in 2002 met de sign van Dirk Johan Cornelissen Jr. Dat was de noos van I have a half brother.
0: Ja, zo is het ook. Beide een zoon van Dirk die heen ging in het jaar 1992. Toen was jij, Dirk, in Zuid-Afrika 37.
5: Ja, it was a nice dad, but yeah, very quiet. That's probably why I never heard about anything from what happened before, you know.
0: Have you ever been in the Netherlands?
5: I've been all around Europe, but not in the Netherlands.
0: Oh.
5: After my mom died in 78, I think it was, or 77, 78, myself and my dad did go to the Netherlands.
0: Okay, you're very welcome to see your brother.
5: Ja, it's expensive.
0: Toen was het nog te duur, toen in het jaar 2024. Maar van de zomer werd het spannend op Schiphol. Dick zag Dirk en is zo hier.

0: De mama's en de papa's. I saw her again. Ja, hem ook. Twee volslagen onbekenden, geboren in het jaar 44, later ook in 1955. Dan hebben we het over Derk Cornelissen als vader. Hij liet begin jaren 50 zijn zoontje van 6 dik achter. Begon een nieuw leven in Zuid-Afrika, inclusief een nieuwe zoon die hij de naam Dirk meegaf. Ze zagen elkaar voor het eerst in de adresloze zomer. Maar Dick, dat was dus 2 jaar geleden dat we net hoorden in Adres Onbekend. Wat is er gebeurd in die 2 jaar?
1: Nou, we hebben regelmatig contact gehad met WhatsApp. Alleen, ja, WhatsApp ligt ons beiden niet zo. Dirk Johan ligt het niet zo en mij ligt het eigenlijk niet zo. Hij heeft tegen een kastje te praten.
2: Maar hij is dus dat 2 jaar, ruim 2 jaar... Heb je hem pas voor het eerst gezien? Heb je dit kunnen doorbreken?
1: Voor het echt gezien natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Voor WhatsApp natuurlijk wel, maar ja, dat zijn wat beelden.
2: Dan zie je hem voor het eerst in je leven.
1: Ja. Ja.
2: Hoe was dat moment?
1: Ze stapten uit de bus hier en het was heel, ja, het was heel eigen gewoon met elkaar even. Dus ja, het voelde goed. Dan zie je toch dat er overeenkomsten zijn.
2: Ja.
1: En toen vroeg mijn vrouw vroeg ook aan Dirk Johan van... Wat zie je nou aan onze vader erin?
2: Ja.
1: Toen zei hij eigenlijk, ja, het bovengedeelte. Dus een bepaald gedeelte van het gezicht.
2: Oh, het gezicht.
1: Ja.
2: Ik denk vanaf de buik, nee.
1: Nee, van het gezicht.
2: Ja, ik zie het. We hebben een foto, ook op adresonbekend.nl.
1: Het was een heel gezellig en een heel, ook heel lief. Ook zijn vrouw, heel aardig en lief. En de kinderen waren mee.
2: Heb jij nou behalve de bovenkant van het gezicht meer een beeld gekregen van je vader?
1: Het hele rustige. Nou, hij is ook heel rustig. Ik ben ook heel rustig. Dus we hebben toch een aantal dingen aardig gemeen. Dus het was eigenlijk een middagbezoek, hè? Een lange middagbezoek.
2: Ja. Een middag om nooit te vergeten?
1: Nee, om nooit te vergeten. Het is toch... Je hebt hem in levende lijven gezien en het heeft jou eigenlijk een beeld gegeven... Ik heb nou een broer, hè?
2: Die had je nog niet?
1: Nee, had ik nog niet.
2: Ga je ook een keer die kant op?
1: Het is, vliegen voor mij is geen pretje. Die lucht kan ik moeilijk tegen. Want ik heb wel eens een keer vroeger, toen ik wat jonger was... een hele vakantie eigenlijk een bloedneus gehad... van eigenlijk die luchtbehandeling in het vliegtuig. Dus of dat er ooit in zit, zeg niet nee, maar... Vooralsnog niet.
2: Nee, ik zie dat je ook al 82 bent.
1: Ja, net geworden, hè? Ja. 22 augustus.
2: Ja.
1: Ja. Dus of dat er dan in zit, ik denk het niet.
2: Nee.
1: Maar goed, daar hebben we denk ik alle twee vrede mee.
2: Ja. En jullie hebben altijd nog WhatsApp.
1: Wel, dat toch, ja.
0: Dankjewel, Dick.

0: blijft indrukwekkend. Zo stil neerbetoon aan de drummer van Bluff, Chris, die 25 jaar geleden, zo oud is het liedje, is overleden.
1: Het vertrek.
0: Ja, daar staan we nu, aan het vertrek op een adres waar veel van de zomer is ingehaald. Erna Wietsma zocht met lege handen haar vader. Nu heeft ze familie, minstens een tante. Tussen Dick en Dirk zat een gevlogen vader die een nieuw leven begon in Zuid-Afrika. Nu schelen ze nog maar een letter. En adres onbekend was doorspekt met liefde. Een trouwring of een verlovingsring van 5 april 1969. Twee gouden ringen samengesmolten, gevonden in de was van Anneke en nog iemand, Sebo, opgeëist of niet?
2: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk toch dat we Anneke eigenlijk moeten vragen om wat scherpere, betere foto's te sturen van haar ring. En dat Reinoud dan toch maar moet rondvragen van, ja, is het wel echt deze ring die begin 2025 is gevonden? Of is er toch iets verwisseld? Want het hangt wel van toevalligheid aan elkaar anders. Ik hoop dat we volgende week een definitiever antwoord hebben.
0: Ben je met me eens dat als je een verlovingsring hebt van 5 april 1969... twee gouden ringen, alles klopt, dat alleen de datum waarop je gevonden is niet klopt?
2: Ja, dat is raar, toch?
0: Dat is heel raar. Of is er toch nog een andere Anneke en Sebo 5 april 1969? Het blijft openstaan. Mm-hmm. Nou ja, goed. Ik wou eigenlijk zeggen wat ik ervan vind, maar ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Nou, volgende dan.
0: Johan van Doesburg heeft zijn eerste liefde Connie van Meel van 60 jaar geleden niet hervonden. Ze vond hem 3 jaar geleden aan de telefoon. En gebeurt daar nog wat vandaag?
2: Nou, iedereen is volgens mij blij dat ze weer mogen helpen zoeken, want het regent reacties op jouw zoektocht, Johan. Sterker nog, ik heb op de valreep van deze uitzending nieuws voor je.
3: Heel mooi.
2: Connie van Meel is namelijk gevonden. We hebben haar achter de schermen al even aan de lijn gehad. Ze bevestigt ook jouw hele verhaal. Ze heeft zich inderdaad afgevraagd waarom jij, toen ze jou belde een paar jaar terug, waarom je toen zo snel ophing. En ze zegt, nou ja, goed, ik wil hem dan toch wel de kans geven om het me uit te leggen. Niet op de radio, maar ze zegt, stuur me Johans nummer maar toe en dan ga ik hem bellen.
3: Nou, dat is heel mooi.
0: Ach Johan, zo zit je dan thuis met je benen omhoog. Je zit in het gips. Je zit je een beetje te vervelen daar in je eentje. En dan ga je gewoon naast die huistelefoon zitten. En dan ga je gewoon maar hopen tot die gaat.
3: Ja, nou, ik ga ervan uit dat het goed gaat komen.
0: Ja, ik ook. Gefeliciteerd, hè. Je zoektocht is opgelost.
3: Ja, heel hartelijk dank voor jullie inspanningen.
0: Ja, hebben we heel graag gedaan. We hebben ook nog Gerrit. Dat is toch het slechte nieuws van vandaag. Had verkering met Ans Bosboom. Daarna nog eens. Ze waren bijna getrouwd. Maar nu weten we ineens dat Ans er niet meer is. Gerrit, dat heb jij ook een kwartiertje geleden gehoord. Toen kwamen we erachter.
4: Ja, daar schrok ik hard van. Ja. Maar ik wil jullie toch heel hartelijk bedanken. Want ik ben nou 81, maar dat is vanaf 19. 19 jaar was ik toen ik met haar mee ging. En ik zou er echt mee trouwen. Dus daar ben ik erg bedankt voor. Ja. Dat ik nou eindelijk dat uit mijn hoofd kan zetten.
0: En je krijgt er nog iets bij ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Want ik kan je wel iets meer vertellen. Wij hebben het nieuws gehoord van het enige kind van Ans, haar zoon Mark. Nou, die stond wel even te klapperen met zijn oren toen hij opeens hoorde dat zijn moeder gezocht werd. Hij is wel een beetje van de schrik bekomen. Hij is heel benieuwd naar jouw verhalen. Hij kan op dit moment niet aan de lijn komen. Hij loopt in de dierentuin rond met zijn kinderen. Maar gelukkig hebben we ook contact gekregen met het zusje van Ans. Niet die van de foto, niet Willy, maar Ilona Westhoff.
4: Dat
2: en
4: is
2: zij
4: de jongste.
2: Is aan de telefoon voor je.
0: Oh, dat is fijn. Goedemiddag, Ilona.
5: Goedemiddag.
0: Ja, dan gaat ineens de hele familiegeschiedenis open dankzij Gerrit hier aan tafel.
5: Ja, nou inderdaad, dat hoorde ik. Ja.
0: Hoe is het voor jou om dat te horen? Nou. Ja.
5: Nou ja, ik wist daar natuurlijk van. En door in de loop der jaren krijg ik natuurlijk ook om dat te horen. En dus Gerrit wil weten waarom Ansje zeg maar de verloving verbroken had. Dat was het toch eigenlijk?
0: Weet jij dat?
5: Ja, dat weet ik.
4: Oeh, dat is mooi.
5: Dat is mooi. Ja, dat heb ze in de loop der jaren een beetje losgelaten. En

0: was omdat ze verliefd was geworden op een andere man.
1: Oh.
0: En dat is de vader van Mark.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft ze mij nooit verteld.
0: Dat hoorde ik, ja.
1: Ik ben twee keer met haar omgegaan.
2: Ja, dat weet ik.
1: Eén keer toen was zij 16 en ik ook.
2: En een jaar later.
1: En daar twee jaar later zijn wij weer bij elkaar gekomen.
2: Ja, en toen is hij gelukkig wel aan een andere Ans blijven hangen. Ik zie allemaal foto's.
3: Ja, ik kom even jouw kant op, want ik heb een foto waar jullie zelfs samen op staan. Die had Ilona nog, dus ik ga hem je even geven.
2: Ja, maar wel fijn, Ilona, dat je dit in ieder geval uit de wereld helpt. Want hij is heel blij dat u nu weet hoe het zat.
1: Ja, dit is zo, hoor.
2: En er wordt toch wel met liefde over je zus gesproken, hè?
1: Dat is... Dat, kijk, want dat was ze natuurlijk. Ja, dat was ze. En dat is ze ook. Want dat vind ik ook. Ja, een stukje ouder geworden, maar dat ken altijd.
3: Ja, dat is een foto van later natuurlijk.
2: Van later, ja. We zijn allemaal een stukje ouder geworden, Gerrit.
1: Toen was zij een jaar of 18, 19, okay, denk ik.
2: Nou, het komt allemaal weer terug. Dat is Adres Onbekend. We zijn er voorlopig nog. We hopen jou volgende week hier weer aan te treffen. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende alweer, volgende week.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: In Moordrecht is het 21 graden, Reewijkbrug 21, Priolo met zon, droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Het Lisserweg-viaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang gaat vandaag weer open. En daarmee is in de Bollestreek ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen weer hersteld, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Een geparkeerde auto aan de Van der Goeslaan in Den Haag is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De ramen van het pand ernaast raakten door de hitte ook beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Of er sprake is van brandstichting wordt uitgezocht door de politie. De gezamenlijke kerk in Oegstgeest organiseerde vandaag tijdens de tweede editie van het Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bijeen voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. Volgens Mediapartner Centraal Plus werd de dienst gehouden in een gezellige, volle feesttent. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
8: Na de reclame muziek van Doe Maar. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
11: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Tot 5 uur, als de dag van

0: zondagmiddag. En we zijn weer begonnen. Mother's Little Helper, de Rolling Stones, hier bij Radio West. En daarvoor nog, Doe Maar. Die liet even een bommetje droppen. Zo aan het begin van Als de Dag van Toen.
1: Als de dag van toen.

0: Ontzettend leuk dat je er weer bij bent vandaag en kiest voor het radioprogramma met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het is vandaag weer een feit. We gaan weer terug naar de tijd van weleer met al die fijne muziek. Waar we maar geen genoeg van kunnen krijgen. Hè? Want die muziek die leeft voort en die blijft fijn om te horen. Sterker nog, ik denk soms wel eens dat het eigenlijk de muziek is waar ik naar wil luisteren. Ik luister niet zo heel veel liedjes van vandaag de dag en nummers die nu worden uitgebracht. Ik blijf toch altijd wel een beetje hangen. Nou, dat is precies wat we gaan doen. Tussen nu en 4:50 moet ik zeggen. Want wij moeten vandaag ietsje eerder stoppen vanwege natuurlijk die wedstrijd die vandaag wordt gespeeld en live hier wordt verslagen op Radio West. Maar goed, dat betekent tot 4:50 alle tijd om de vaste onderdelen van dit programma te laten passeren. Zoals onder andere natuurlijk de 90s flashback zometeen. We hebben een instrumentale plaat De Dag in de Geschiedenis met Herman de Bruin. We nemen het ook met hem weer door. We hebben natuurlijk onze blijmaker. We gaan even met Maarten hebben over de start van de scholen. En dan gaan we ook even inzoomen op de schooltijd van vroeger. Want daar hebben we allemaal wel herinneringen bij. En wat zijn jouw herinneringen? Daar kun je alvast natuurlijk een beetje over nadenken. En we spelen natuurlijk ook vandaag weer het muzikale rad. Je kan weer een koptelefoon winnen, draadloos, en een powerbank. Helemaal gloednieuw. Speel mee met het muzikale rad en win leuke prijzen. Dus blijf er lekker bij tussen nu en 5:00.
1: Je luistert naar Als de Dag

0: Nou, vanaf 1969 was het swing, hoor. Met dit liedje van de Beatles, ook wel erg aanstekelijk. Obladi, oblada.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Over aanstekelijk gesproken. Rondkas, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Kevin.
0: Wat leuk om jou weer te spreken.
3: Ja, dat is wederzijds. Er is een gat van 9 weken geweest. En wij zeiden vanochtend al tegen elkaar... Och, wat is het toch fijn om weer te beginnen. En dat gevoel hadden we gedurende de hele uitzending. Er komen de hele tijd appjes, mailtjes, telefoontjes binnen. En we hebben verhalen. Mensen die bloednerveus, de vlekken in de nek zijn weer terug bij de gasten aan tafel. En dan is het gewoon ontzettend fijn om weer met z'n allen Adres onbekend te maken. Dus we hebben er zelf van genoten. Ik heb in de uitzending gezegd, het is fijn om terug te zijn. Toen dacht ik, ja, nu spreek ik wel voor mezelf. Ik hoop dat de mensen thuis... dit ook zo hebben.
0: Wij zijn ook heel blij dat jullie weer terug zijn. Hey, en ik wil eventjes het hebben over Gerrit Sieremans uit Den Haag. Ja. Want die heeft jou volgens mij zelfs nog geknuffeld na de uitzending.
3: Ja, hij is nu net weggegaan. Moet je voorstellen, Gerrit die vond het heel spannend om hier te komen. Want hij zegt, ja, in de jaren 60 ben ik op het strand van Scheveningen een ontzettend aardige Ans tegengekomen. Ze wilde niet thuisgebracht worden, dus ik ben op mijn brommertje achter haar tram aangereden. Ze stapte uit bij Hollandspoor. Hij heeft haar verkering gevraagd. Ze hebben een jaar verkering gehad. Maar Ans had een moeder die met allemaal kleine kinderen zat. En dochter Ans moest voor de kost zorgen, want ze zat alleen. Deze moeder dacht, Gerrit zit wat in de weg, want daardoor raak ik mijn dochter kwijt. Hij gaf niet op. Hij is gewoon 2 jaar later op zijn brommertje daar weer voor de deur gaan staan. Toen zijn ze bijna getrouwd. De verloving was al uitgesproken. De ringen waren al om de vingers. En toen heeft zij het alsnog uitgemaakt. En dat is dus ergens in 1966 gebeurd. En sinds die tijd loopt hij rond met het waarom. Waarom heeft ze het uitgemaakt? Hij is stom toevallig een jaar later een Ans. Een andere Ans dus tegengekomen. En daar is hij mee getrouwd. En daar deelt hij lief alleen mee. Dat is dus inmiddels 50 jaar. En hij houdt heel veel van haar. En die andere Ans heeft dus ook altijd gehoord over Ans Bosboom. En nu konden wij horen dat Ans er niet meer was. Dat was voor hem heel tragisch. Hij zat met tranen in de ogen. Maar hij had wel de zus van Ans aan de telefoon, Ilona. En die zei, ja, Ans heeft het destijds uitgemaakt. En daar kun je treurig om zijn, maar uiteindelijk is het wel hoe de geschiedenis kan zijn. Heeft een andere liefde ontmoet. Dat heeft ze misschien niet verteld. Maar die andere liefde is wel de vader van de kinderen. Dus die zijn wel altijd getrouwd geweest. En daar hebben we het bij gelaten in deze uitzending. We zijn niet meer toegekomen aan het hele levensverhaal van Ans, met wie die gebroken heeft. Maar hij ging naar huis net en hij zegt, daar loop ik dus al sinds 1966 mee rond.
0: Jeetje.
3: Al 60 jaar.
0: Ja,
3: hij zegt, ja, het is misschien wel erg. Hij zegt, maar het is ook heel goed dat ik nu de toedracht weet en dat ik het na al die jaren los kan laten. Ja, de mannen in Adres Onbekend, dat valt heel erg op. Zeker in de zomer, die zijn heel vasthoudend. Misschien vast een schot voor de boeg voor volgende week. Piet, die is ook zijn hele leven bezig, maar dan met een Sylvia van Duin uit Leiden. Ze hadden ook trouwplannen, ook die werden door ouders afgekeurd. Dat was begin jaren 70. Toen is zij in 1986 vanuit de Leidse Bloemenbuurt afgereisd naar Epen, dat is in Limburg. Daar heeft ze bij hem voor de deur gestaan. En hij was met stomheid geslagen. Hij kon nauwelijks wat terugzeggen, maar hij wil nog steeds weten waarom ze bij hem voor de deur stond. Zij had toen inmiddels wel kinderen. Hij weet dat zij later, dat is er nog wel uitgekomen, receptioniste is geweest bij LOI in Leiden. Ze is dochter van een technische rechercheur die Piet van Duin heet. En in het weekend was moeder schoenenverkoopster Marie van Duin. En die was dus schoenen aan het verkopen in Leiden. Dus wij hopen deze week met jouw hulp, met jullie hulp, Sylvia van Duin te gaan vinden op ons gratis telefoonnummer 0800 30 30 300.
0: Ja, iedereen heeft het natuurlijk over B&B voor liefde, maar eigenlijk is Adres Onbekend een soort bejaard en bejaard vol liefde of zo.
3: Ja, nou, niet alleen bejaard, maar zeker de leeftijd wordt wel aangetikt. En inderdaad, wij dachten ook de stem van B&B vol liefde, Jeroen Kijk in de Vechten, heeft net op tijd het programma losgelaten. Tenminste, op Videoland is het net klaar. Ja. Zodat hij weer op tijd was voor Adres Onbekend.
0: Oh, nou,
3: ook, ook daar ligt nog een linkje.
0: Nou ja, goed.
3: Ja, precies.
0: Wij blijven jullie... We blijven ze volgen, de liefdesfalen, Ron. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: En kom maar even erbij van deze eerste. Neem een biertje. Krijg je van mij.
3: Ja, heb ik al trek in. Ah, lekker. Ik ontkurk hem zo.
0: Dag.
3: Kurk, top.

0: Het is ook zo'n lekker nummertje om een beetje heen en weer te gaan van links naar rechts op je stoel. Misschien deed je dat trouwens ook wel. We gingen terug naar 1979 met deze van de Bellamy Brothers. And if I said you have a beautiful body. Nou, dat ligt er niet om.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Even over half drie, hoog tijd om het muzikale rat er weer bij te gaan pakken. Het spelletje op de zondagmiddag. Het is er ook echt zo'n dag voor vandaag, hè? Om gewoon zo'n spelletje te doen. Beetje, het is een beetje wel mooi weer. Ik zie wat de blauwe luchten voorbij komen. Maar goed, een dag voor een spelletje. Dat is het zeker. We spelen vandaag natuurlijk weer voor een mooie prijs. En namelijk een draadloze koptelefoon en een powerbank. Dat is zo'n apparaatje waarmee je bijvoorbeeld je telefoon of je laptop kan opladen waar je ook maar wil. En volgens mij kan dat dan zelfs ook een paar keer. Dus als je hem één keer goed oplaadt, dan kun je daarna echt een paar keer je telefoon volledig opladen. Hartstikke handig. Ik ga weer eens even lekker draaien. Hij staat weer in de studio. Dus ik geef even een zwieper aan het rad. Dan gaan we 1, 2, 3. Met gezwinde spoed gaat hij weer over al die letters heen die erop staan van A tot Z. Hij is geëindigd op de letter H van Hendrik. Dus dat betekent dat we mogen gaan puzzelen met de H. Welke liedjes, welke artiesten, welke bands ken je met de H van Hendrik? 070-390-5454, dat is het telefoonnummer. De WhatsApp 307-8080. En je mag het me ook mailen naar kevin@omroepwest.nl. Vandaag het muzikale rad met de letter H.

0: Jurgensen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja, hij zit erin!
1: Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Vanmiddag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Mrs. Robinson, Simon en Garfunkel hier bij Radio West in Als de Dag van Toen. En daarvoor nog de Pet Shop Boys en Domino Dancing. En zo komen we een beetje met die muziek zo naar de jaren 60. We gaan een beetje naar de jaren 70. Natuurlijk ook naar de jaren 80, maar...
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Het is wel heel leuk, want er is natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt in de jaren 90. En ik vond het toch leuk om in ieder geval minimaal één keer in de uitzending naar dat jaren 90 te gaan. En in dit geval naar 1997. Nou, laten we even kijken. Een tijd waarin de Spice Girls bijvoorbeeld de wereld veroverden. Iedereen nog met een Discman rondliep. En de Britse muziek werd gedomineerd door Britpop, maar ook door grunge. Ja, en daar was dan ineens een heel ander geluid. En daar gaan we naartoe. Warm, soulvol en heel erg relaxed. We gaan namelijk de Lighthouse Family draaien. Misschien weet je dan niet meteen welk liedje dat is. Nou, dat komt natuurlijk zometeen helemaal goed. Een Brits duo uit Newcastle, bestaande uit zanger Tunde Bawewu en toetseniste songwriter Paul Tucker. En ze hadden al indruk gemaakt met Ocean Drive en Lifted, want dat waren ook twee liedjes van deze groep. Maar met High, het liedje, maakten ze echt wel een hele grote klapper. Het nummer verscheen eind 1997 op het album Postcards from Heaven en werd in 1998 een enorme hit. In Nederland kwam het zelfs tot de nummer 8 en in Engeland zelfs tot nummer 4. Nou, en misschien is het mooiste verhaal wel dat hij helemaal niet zo makkelijk tot stand kwam. Paul Tucker heeft verteld dat hij bijna 8 maanden over het nummer deed. En hij zat enorm onder druk, hè, om natuurlijk na het succes van hun vorige album natuurlijk met die grote hit te komen. Nou, en uiteindelijk schreef hij het nummer vanuit een moeilijke periode in zijn leven. En juist daardoor kreeg hij de bijzondere boodschap van hoop. Ook als het leven even tegenzit. Dus, we zetten de klok even terug naar de jaren 90 met deze van The Lighthouse Family en hij.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

schakelen en denken, wat is de letter? De letter H. En je mag me bellen 070-390-5454 of even appen 307-8080. Er wordt ook in Vlaardingen geluisterd naar dit radioprogramma. Yvonne, die woont daar. En ik kom met deze van ABBA.

En dat heeft ze heel goed gedaan, want ABBA is natuurlijk niet met de letter H, maar wel de titel van dit liedje, Honey, Honey. Er kwam er ook nog een telefoontje binnen van Gerda. En Gerda die zegt, ja, het is misschien een klein beetje een gek liedje wat ik door ga bellen. Nou ja, voor mij is eigenlijk niks te gek. Maar ja, dit liedje is wel een beetje fout, zou je kunnen zeggen. Maar wel heel leuk, van Happy and Happy.

0: Tijd met Hepie en Hepie en ik lig op mijn kussen stil te dromen. José, die luistert ook mee in Stolwijk, woont zij. En ze zegt Lionel Richie. En toen zei ze al aan de telefoon... Ja, Kevin, ik weet dat dat niet met de letter H is. Maar wel zijn mooie liedje. Hello!
1: Hello!

natuurlijk heel mooi liefdesliedje. Nou goed, mocht je nog ideeën hebben, laat het me weten. 070-390-5454. Of even via de app 307-8080. Even om 16:30 wordt het winnende liedje gedraaid vandaag. En dan gaat natuurlijk ook die mooie prijzen.

0: Op dit moment toert er nog een musical door Nederland. We Will Rock You, met de muziek van Queen. En deze wordt natuurlijk ook gedaan. Bohemian Rhapsody. En je hoorde hem in Als de Dag van Toen bij Radio West. Blijf luisteren, we gaan er heel eventjes tussenuit. Zometeen heb ik onder andere nog Tom Jones voor je. En ook Billy Joel en nog heel veel andere leuke muziek. En we hebben natuurlijk ook Herman de Bruin en de Blijmaker.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: In Waarder is het 21 graden, vrouwenakker 21, periode met zon, droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 3:00, ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog uit Hoogmade heeft gisteren in een wedstrijd in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai een collega uit zijn brandende auto gered. De Brit Ollie Milroy zat na een crash in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog stopte direct zijn bolide en schoot te hulp. Hij gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Het Lisserenweg-viaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang gaat vandaag weer open. En daarmee is in de Bollenstreek ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen weer hersteld. De brandweer van Warmond is afgelopen nacht gealarmeerd voor een wel heel bijzondere inzet op het water. Bewoners van een woonboot aan het Zomergat werden geconfronteerd met nachtelijk bezoek. Een koe was van het naastgelegen weiland op hun woonboot terechtgekomen. Met behulp van een vlonder kon het dier eraf gehaald worden. Tot zover de hoofdpunt uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Mandy van der Plas.
16: In het westen van het land is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk. Verkeer naar Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op die A20, hoek van Holland richting Gouda, staat daardoor file. Voorbij Vlaardingen-West is het oponthoud ruim 10 minuten.
13: Dankjewel. Na de reclame muziek van Moments and Whatnots. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Wolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Tot 5 uur, als de dag van toen.

0: super fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: And spice. Especially.
2: Yo. Yo. Ja, zo'n liedje is het een beetje. Yo. Ja, een beetje mellow, een beetje rustig. Moments and Whatnots. Blijft een grappig liedje eigenlijk. Girls en daarvoor nog die lekkere van Tom Jones. It's Not Unusual. Van de week had ik toevallig een avondje. Soms heb je dat wel eens, misschien herken je dat wel. Had ik eigenlijk niks te doen en ik had ook geen zin om televisie te kijken. En toen was ik een beetje op YouTube verzonken in allerlei live optredens van Neil Diamond, van Tom Jones, van de Bee Gees, van Barbara Streisand. En ik ging van het een naar het ander en dat is, ik had zo'n leuke avond. Ja, ik had gewoon een glaasje water op de tafel staan. Helemaal niks bijzonders. En dan gewoon met die muziek. Nou, werd het gewoon eigenlijk helemaal fijn. Eigenlijk wat dit programma ook is. Op zondagmiddag gewoon lekker luisteren, die uurtjes. We gaan terug in de tijd. En daar halen we dan wat herinneringen bij op. Maar we zijn ook bezig met het spel. En het spel gaat goed. Er wordt enorm gereageerd. Niet alleen via de WhatsApp, maar ook via de telefoon. En zo werd ik ook gebeld door Bill van de Ploeg. Vaste luisteraar van dit programma. En ze zegt, Kevin, wat dacht je van de Malle Molen van Hedy Lester? En die is helemaal goed, want de letter H is vandaag gedraaid.

een stukje Songfestival zo in het programma. Anita die kwam met een hele mooie, moet ik zeggen. En ze zei, die hoor ik eigenlijk nooit op West. Ja, ik luister natuurlijk niet de hele dag naar Radio West. Wel veel, maar niet de hele dag. Dus controleren kan ik het niet. Maar deze van Ottawan, hoor ik je denken, ja, maar dat is niet met de letter H, toch? Nee, maar wel die lekkere disco-knaller Hands Up.

nu moet ik hem toch echt gaan afbreken. Want als hij het wordt straks om 16:30, dan gaan we hem helemaal draaien. Maar Anita, supergoed gevonden. Ik kreeg ook een telefoontje uit Rotterdam. Ook daar wordt geluisterd naar dit programma. Marianne Steenstra, en die zegt... Joh, Elvis, Heartbreak Hotel. Well,

0: Marianne uit Rotterdam gaat ook deze de hoge hoed in. Hij staat hier weer naast me, de zwarte hoge hoed. Alle briefjes gaan er weer in. En mocht je nog suggesties willen doorbellen, dan kan dat 070-390-5454. Of even appen naar het welbekende nummer 070-307-8080.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen.
0: En we gaan door met de muziek. Hier is Billy Joel.

0: een fijne zondagmiddag met Radio West. En deze van Suzy Quatro en Chris Norman. En Stumbling In, daarvoor nog Billy Joel en We Didn't Start the Fire.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Het is vandaag 6 september. We gaan weer even bellen met Delft, want daar zit Herman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Ja, en hoeveelste dag van het jaar is het vandaag?
2: Ja, wat denk je zelf?
0: Ik weet het niet precies.
2: Nee, geen idee. Nee, ik zou het ook niet weten. Ik heb het ook opgezocht. 249ste dag.
0: Oh ja, oké.
2: En nog 116 dagen, want dan zit je wel op 365.
0: Ja, dat inderdaad. Kloppen, 116 dagen. Nou, nog even. We zitten alweer aan de kersttafel. Het gaat allemaal snel.
2: Ja, gaat heel snel, ja. Ik ga terug naar 1898. Koningin Wilhelmina wordt ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Nou ja, als ze ingehuldigd wordt, is ze nog prinses. Nadat ze ingehuldigd is, is ze koningin, hè? Zo werkt dat.
0: Ja, zo werkt dat, ja, inderdaad.
2: Ja, ja. En ze worden niet gekroond, hè, in Nederland. Dat is heel apart, want de meeste mensen worden gekroond. Als ze koning of koningin worden, maar in Nederland worden ze gewoon ingehuldigd.
0: Oké. Okay.
2: Dus die kroon ligt er wel, maar die wordt niet opgezet.
0: Ik wil zeggen, de kroon is er wel en af en toe gaat die ook
2: ja,
0: wel op.
2: Ja, ja, ja. Ja, en alle andere regalia zijn er ook.
0: Oh, mooi gezegd.
2: Ja, de Rijksappel bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: Dat ligt daar allemaal. Dat zijn allemaal symbolen van het koningschap.
0: Nou ja, we leren nog eens wat bij. En ook een sportief feitje vandaag.
2: Ja, ik ga naar 1964. Jan Jansen wordt op deze dag wereldkampioen. 52 jaar geleden dus. Hij was actief van 1962 tot 1973. En hij won onder meer de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Hij rolt als de beste Nederlandse beroepswielrenner. Ook nog in 68 en 69. Jan Jansen is de oudste nog levende toerwinnaar.
0: Ja, en leeft hij nog?
2: Ja, hij leeft nog, dat zei ik. Nog levende toerwinnaar.
0: Okay.
2: En ook voor de regio wel aardig. Hij woont in Noordorp.
0: Ah, oké, okay, hij woont in Noordorp. Nou, kijk
2: en als
0: aan.
2: Je door Noordorp rijdt, dan kan je ook het standbeeld nog bewonderen wat ze toen gemaakt hebben voor hem toen hij gewonnen had.
0: Kijk, en dit was er toen op de radio.
3: En terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging, ging een van vreugde huilende Jansen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven. Enkele minuten later vond Jan Jansen in het gevoel, zijn gelukkige vrouw en zijn driejarige dochtertje, dat het allemaal nauwelijks begreep. Ten slotte hees men Jan Jansen in de gele trui als de eerste Nederlandse overwinnaar van de beroemde Tour de France. En daarmee had de renner uit Ossendrecht, die al eens het wereldkampioenschap op de weg behaalde, zijn hoogste ideaal bereikt.
0: Geweldig ook, hè? De stem toen destijds van het journaal. Wat is dat toch iconisch.
2: Ja.
0: En er is
2: ja,
0: ook iemand jarig vandaag.
2: Ja, Dinant Woesthof. Hij is vandaag 54 jaar geworden.
0: Ja, en de liedzanger natuurlijk van... ja, van Kane.
2: Ja. Ja, we kennen hem. Ja, natuurlijk. Hij is met zijn gezin trouwens naar Engeland verhuisd. Dus hij zal niet zoveel meer van hem horen. En Kane bestaat inmiddels ook niet meer.
0: Nee. Maar goed, mocht je luisteren, Dinant. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, zo is dat. Ik ga even naar 1991. Leningrad, zo heet het, de stad in Rusland. Dus de tweede stad na Moskou. Dat wordt weer Sint-Petersburg. Op een gegeven moment hebben ze tijdens de communistische partij heeft gezorgd dat door Lening werd het weer Leningrad. Maar dat vonden ze nadat de communisten waren verslagen niet zo'n goed idee. Dus ze hebben hem weer opgedoopt tot Sint-Petersburg. Ja. Want dat was het voor die tijd ook.
0: En dat was het voor die tijd ook. En dat dan op 6 september dus, alleen dan in 1991. Ja, een laatste feitje, verdrietig feitje.
2: Verdrietig, inderdaad. 1997. In Londen vindt de uitvaart plaats van prinses Diana. Ja. Het is een grootse gebeurtenis. Over heel de wereld wordt dat uitgezonden. En er zijn miljoenen mensen die daarnaar kijken.
0: Ja, en dit liedje herkennen we daar nog van?

0: legend ever will.
1: Ja, was een trieste gebeurtenis destijds. Jeetje, dat herkennen we allemaal nog. We weten ook allemaal nog waar we toen waren toen we het nieuws hoorden en dat soort dingen.
2: Ja, ja. Dat was een week eerder of een anderhalve week eerder. Ja. Grote bloemenzee in Londen en overal op plekken waar Diana herdacht werd.
1: Ja, behoorlijk indrukwekkend. Herman, dankjewel voor vandaag weer.
2: Graag gedaan.
1: En tot volgende week, hè.
2: Tot volgende week.
1: Yes, bye-bye.
2: Bijna uitzending verder.
1: Dank je, hoi. Zometeen gaan we even Moet Je Luisteren spelen. Dus blijf even luisteren, want dan hoor je de stand van zaken. Dat deze van Toto, Pamela.

0: Voor alle Pamela's. Deze van Toto. Gisteren is, moet je luisteren, geraden. Het was Theo Maas, was het goede antwoord bij Sjaak. Betekent dat ik een nieuwe opgave mag pakken. Het is altijd een leuk spelletje. En op dit moment natuurlijk nog niet een hele volle prijzenpot. Maar in ieder geval voor de roem op de zondagmiddag. En een puzzel over Leiden. Is wel heel leuk, met ook het Westlogo erin. 1000 stukjes, dus de puzzel die heeft wel wat aandacht nodig. Maar goed, wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Die kan de schoonzoon niet uitstaan.
1: Moet je luisteren.
0: Oeh. Ik ga me 1 keer afspelen, maar op het moment dat je nu een idee hebt, probeer het gewoon. 070-390-5454, want wie weet is het antwoord goed. 070-390-5454. Wie was of is deze stem voor die prijzen? En natuurlijk die eeuwige roem op de zondag. We zijn de Everly Brothers.

0: Wat zouden ze gedacht hebben toen? Zullen we een liedje maken over zoenen? Nou, er is denk ik best wel veel over gezongen, over zoenen. Dat is iets wat ik in ieder geval altijd graag doe. De Everly Brothers, Till I Kissed You. Corrie, zoen jij ook graag?
1: Vroeger wel.
0: Nu niet meer?
1: Nou, wel een beetje minder.
0: Iets minder. Oké, maar het is wel lekker, hè, zoenen, ja.
1: Het is wel lekker, ja.
0: Weet je nog je eerste kus, Corrie?
1: Ja, dat weet ik nog zeker.
0: Oh, en met wie was dat en waar? Kan je dat ons vertellen? Of
1: ja,
0: is dat
1: was met een vriendje in Den Haag, in de auto.
0: Oh, en was het een fijne kus of was het slecht?
1: Nou, ja, kan ik eigenlijk niet meer zo zeggen. Het was er niet kapot van, hoor.
0: Nee, precies. Maar weet je wat het is? Het is net als met fietsen. Ja, dan ga je wel eens onderuit op een gegeven moment. En, of met andere dingen die je voor het eerst doet. En ja, zo'n eerste zoen, ja, dat is misschien meestal ook niet een succes.
1: Nee.
0: Goed, we gaan naar het spelletje horen, Corrie. Niet dat je denkt van god, dit gaat een hele overhoring worden over het zoenen. Jij mag zometeen als eerste antwoord geven. Want je was namelijk beller nummer 1. Maar we hebben ook Johan aan de telefoon. Johan, goedemiddag.
2: Hoi, Kevin. Goedemiddag. Was jou... Met deze hele mooie weerdag.
0: Ja, nou, jij bent dit luisteren uit Limburg, hè, geloof ik. Ja,
2: Dordrecht.
0: Ja, je was toch in Limburg? Je bent nu in Dordrecht. Oh, je was niet in Limburg nu.
2: Nee, ik zit in
0: Zwijndrecht
2: bij mijn moeder.
0: Oh, dan ben ik even helemaal in de war. Er had nog iemand gebeld die had in Limburg gezeten. Maar goed, prima. Mijn schuld. Hey, over zoenen gesproken, Johan. Was jouw eerste kus met jouw huidige vrouw?
2: Mijn eerste kus? Mm-hmm. Nou, dat weet ik niet meer, hoor. Dat is zo lang geleden. Echt mijn allereerste kus. Nee, dat weet ik niet meer.
0: Nee, maar was niet met je huidige vrouw. Was met iemand anders.
2: Mijn huidige vrouw kust het lekkerste van iedereen.
0: Oh.
2: Ja, ja.
0: Dit zijn de lieve dingen om te zeggen.
2: Nou, inderdaad. Hoe dacht je van de popgroep Kiss?
0: Ja, precies. Ook nog, ja, inderdaad. Je kan ook zelfs een hele popgroep erna vernoemen, inderdaad. Dat zeg je goed.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goed, jongens, we dwalen compleet af hier op de radio op zondagmiddag. Het loopt ook enorm uit de hand op deze manier. Even kijken. We gaan even naar Corrie. Corrie, wie denk jij dat de stem is?
1: Ik denk Tineke Schouten.
0: Tineke Schouten. En Johan, wie denk jij dat het is?
2: Ja, idem dito, vice versa.
0: Oh, Tineke Schouten. Je denkt ook Tineke Schouten, jeetje. Ja. Als het antwoord goed is, dan moet ik helaas Corrie... dan is Corrie degene die wint. Ja, zo moet ik het even doen. Want dat is lijntje nummer 1 en jij was lijntje nummer 2. Maar goed, zullen we gewoon eens kijken of het goed is? Hallo?
3: Ja,
0: doe maar. Ja. Ja, jullie denken, laat maar komen. Nou, het antwoord is...
4: Goed.
0: Ja!
2: Oh,
3: ja!
0: Goed gehoord, jongens. Allebei, ja, inderdaad, Tineke Schouten, die hou je er wel uit, hè, die stem.
1: Ja, zeker.
2: Ja, mijn vrouw hoorde het gelijk.
0: Ja, ja. Nou, Johan, je vist net even achter het net. Maar ik vond het wel heel leuk dat je meedeed. En voor jouw mooie opmerking voor jouw vrouw. Ik denk dat dat ook een hele mooie prijs is vandaag.
2: Nou ja, het is een beetje ook de datum, hè?
0: Ja, daarom.
2: 6-9.
0: Ah.
2: 69 is ons lievelingsnummer.
0: Dus het is een hele mooie dag voor jullie.
2: Ja, dat heeft ook met kussen te maken. Dus.
0: Ja, nou, dat is het. Het is allemaal weer rond het vuil. Corrie, jij krijgt de puzzel. En natuurlijk de roem en het feit dat je het goede antwoord hebt. Gefeliciteerd.
2: Nou,
0: dankjewel.
2: Ik hoop dat je mij uit de hoed gaat halen.
0: Ja? Oké, helemaal goed.
2: Ik hoop dat je mij uit de hoed gaat halen.
0: Oh, dan, Johan, wie weet zit dat erin? We gaan het zien zometeen.
2: Hallo.
0: Dankjewel. Hey, Corrie, blijf nog even aan de telefoon, hè?
1: Ja.
0: Dag.
1: Dag, hey, bedankt, hè.
0: Ja, graag gedaan, hoor.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Earrings That Day. En daarmee werd het 4:15.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: Het was weer een week vol nieuws, maar in de Blijmaker maken we vandaag even ruimte voor iets luchtigers. We gaan namelijk even terug naar die eerste weken op de middelbare school. Ja, we weten het allemaal nog van vroeger. Nieuwe klasgenoten, enorme schooltassen en natuurlijk boekenkaften. En Maarten die gaat ons even meenemen, omdat natuurlijk ook de scholen weer zijn begonnen. Maarten, goedemiddag.
2: Hey Kevin, een hele goede middag.
0: Ja, die zomervakantie zit erop, hè? Dus veel kinderen die gaan weer richting school.
2: Nou, zeker weten. En ondanks dat vandaag een heerlijk zomerse dag is, zit de zomervakantie er echt op. En voor veel kinderen ging dan ook afgelopen maandag of dinsdag de wekker weer vroeg en begon het gewone schoolleven. En voor sommige kinderen was dat dan extra spannend, want zij gingen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Weet jij eigenlijk nog hoe dat voelde, Kevin, van de vertrouwde basisschool naar zo'n groot gebouw?
0: Nou, ik was best wel een beetje een onzeker jongetje nog als kind. En ik vond dat allemaal ontzettend spannend en heel erg eng. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee, maar ik vond het in het begin heel spannend, ja.
2: Ja, nou ja, dat is ook wel logisch. Want je gaat ineens van zo'n vertrouwde basisschool, waar iedereen eigenlijk kent, naar zo'n enorm gebouw. Ja. Lange gangen, verschillende lokalen en iedere uur een andere leraar. En ineens was je ook niet meer de oudste, maar zo'n brugpieper.
0: Ja.
2: Die er vooral niet te laten merken dat je eigenlijk helemaal niet wist waar het betreffende schoollokaal was.
0: Nee. Ja. Precies, ja, het was een beetje een gekkige tijd. En je moest er ook overal aan wennen. Aan de leraren, aan de nieuwe mensen, aan dat grote schoolgebouw. Ja, ga er maar aan staan.
2: Ja, ik weet niet. Jij komt natuurlijk uit Vlaardingen. Ging jij vanuit. Bleef jij gewoon in Vlaardingen op school of ging je naar een ander plaats?
0: Nee, ik dacht toen nog dat ik kok wilde worden. Dus ik ging toen naar het Albeda College op Rotterdam-Zuid in Rotterdam. Ja, ik kook nooit, maar toen dacht ik dat ik het.
2: Nee, inderdaad. Daarom moet ik ook even lachen. Ik weet veel van je, maar deze is nieuw.
0: Nee, deze is nieuw, hè? Ja, nee, dus ik ging naar het Zuiderpark College, was dat in Rotterdam. En dat heb ik een jaar volgehouden. Ik werd heel erg gepest vroeger. Maar echt zo erg gepest dat ik van school ben gehaald door mijn ouders. Omdat ik gewoon, daar kwam ik meer huilend van terug dan dat ik aan het lachen was. Dus dat is het echte verhaal. En uiteindelijk ging ik weer terug naar Vlaardingen. En op die school ben ik uiteindelijk opgebloeid. En voelde ik me wel goed, ja.
2: Ja, nou goed. En je ging eigenlijk van de keukentafel van het aanrecht ging je gewoon. Ja, een presentatiestudio.
0: Ja, toen ging ik hele andere dingen doen inderdaad. En dat is me goed bevallen, gelukkig, ja.
2: Ja, en dat was dan waarschijnlijk ook jouw pad om gewoon lekker de radio en de televisie te gaan volgen. Maar goed, wie in de jaren 70 en 80, want het blijft tenslotte als de dag van toen, naar de middelbare school ging, begon vaak met zo'n bruine, stevige schooltas. En later kwamen de grote rugzakken, die zaten propvol gehuurde schoolboeken. Ja, en dan moest je natuurlijk, bij ieder vak had je een ander boek of schrift of een werkboek nodig. Nou ja, die krengen moesten ook allemaal gekapt worden.
0: Ja.
2: Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat was niet echt een feest.
0: Nou, en weet je waar ik dus mee gepest werd, Maarten? Ik weet niet of je dat weet. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk vrij goed. Het punt is, ik vond als kind een rugtas dus niet prettig. Omdat al die boeken gingen daarin en ik had geen overzicht. Dus ik zei tegen mijn ouders, ik wil graag een tas. Zo'n mooie bruine leren tas die je open kon doen. En dan kon je precies zien hoe de boeken in de tas zaten. Nou, dat was natuurlijk, ik was het mikpunt van alle pesterijen door die tas.
2: Ja, daar herken ik wel iets van, want ik had ook geen rugtas, omdat ik dat een enorme bende vond worden. Dus ik had een hele mooie tas van zadelleer. En volgens mij hebben mijn ouders die zelfs nog ergens op zolder staan.
0: Nou, die wil je niet meer zien, denk ik. Ga je eigenlijk spontaan huilen?
2: Nou, nee hoor. Nee, al die herinneringen die heb ik wel een beetje losgelaten.
0: Ja, dat is het. Ja, ik ook hoor. Ik ook, ja.
2: Ja, nou goed, voor de eerste schooldag lag natuurlijk de hele keukentafel vol met allerlei kafpapier, plakband en etiketten. En ja, sommige boeken die kregen zo'n keurige kaft. Maar er moest natuurlijk ook van alles en nog wat gekocht worden. En dat deed je dan op de schoolcampus bij Vroom en Dreesman.
0: Ja.
2: Ja, en daar kwam je dan weer helemaal goed beslagen. Ten einde kwam je op school uiteindelijk. Ja, en natuurlijk waren de agenda's ook hartstikke populair. Weet jij nog welke je had? Welke schoolagenda?
0: Ik had zo'n popagenda met allemaal muziekdingetjes erin.
2: Ja, nou ja, ik had er eentje van de Next Generation.
0: Oh ja.
2: Heb ik er jaren eentje van gehad. En,
0: met allemaal muziekdingetjes erin.
2: Ja, nou ja, ik had altijd, ik had er eentje van de Next Generation. Oh ja. Heb ik er jaren eentje van gehad. En nou ja, die werd natuurlijk helemaal volgens

0: En nou ja, paarse stencils heb je al helemaal niet meer. Maar ja, uiteindelijk blijft één ding hetzelfde. De spanning voor zo'n eerste schooldag. En ja, als ik voor mezelf spreek, ben ik heel blij dat ik dat ver achter me heb gelaten.
1: Ja, ik snap het. Ik was van de week nog op een verjaardag van iemand die 15 wordt. Dan hoor je natuurlijk weer hele andere verhalen. Ook wel weer leuk om de jeugd te zien en hoe ze dat dan nu weer doen. Maar inderdaad, die tijd ligt achter ons en ik vind dat ook wel prima, inderdaad. Goed. Ja. Hey, misschien een leuk liedje. When I Kissed the Teacher, ken je die nog, van ABBA?
0: Ja, dat lijkt me een hele toepasselijke uit 1976.
1: Top, maar dankjewel hè.
0: Tot volgende week.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
3: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
9: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: In Driebruggen is het 21 graden, Noordwijkerhout 21. Zonnig, blijft droog en een zwakke tot matige zuidenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Op de Koningin Maxima-brug in Alphen aan de Rijn is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Twee motorrijders raakten daarbij gewond. Ook een auto is beschadigd geraakt. De motorrijders worden allebei door ambulancepersoneel behandeld en er is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog uit Hoogmade heeft gisteren in een wedstrijd in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai een collega uit zijn brandende auto gered. De Brit Ollie Milroy zat na een crash in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog stopte direct zijn bolide en schoot te hulp. Hij gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Een feestje in de achtertuin van een woning aan de Madeweg in Monster is afgelopen nacht abrupt geëindigd nadat een penetrante lucht voor flinke irritatie aan de luchtwegen zorgde. Volgens mediapartner WOS verlieten meer dan 50 mensen de tuin of werden geëvacueerd. Na enige tijd werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam. In een nabijgelegen kas stonden twee vernevelaars van de tuinbouwinstallatie aan. De geur was niet alleen op het feestterrein te ruiken, ook op andere plekken was de lucht duidelijk waarneembaar en sloeg mensen op de keel. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Mandy van der Plas.
16: Er staat file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord is het oponthoud 10 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam bij Rotterdam-Overschie. Hier 5 minuten oponthoud. En ook file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging.
13: Na de reclame muziek van Neil Diamond. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: 5 uur als de dag van toen.
1: Dit is Radio West. Wordt het toch nog gezellig.

Maar daar draait dit programma natuurlijk ook helemaal om, hè, om die nostalgie. Maar dit is wel echt een stukje nostalgie uit begin jaren 70. Shirley Bassey was dat natuurlijk en Never, Never, Never. En daar, ja, voor nog een stukje nostalgie. Alleen toen met Neil Diamond en Song Song Blue. Daarmee zijn we aan het laatste uurtje begonnen. Wat korter gaat duren vanwege natuurlijk de wedstrijd die zometeen gespeeld wordt. ADO die thuis speelt tegen Fortuna Sittard. Die wedstrijd begint om 16:45. Dus we hebben nog een half uurtje te gaan. Dus ik moet een beetje opschieten. Dat is wel een beetje het verhaal. Maar ik ga nog heel even naar de goede inzendingen, want er wordt op dit moment volop gereageerd. En wat ik wel even heel erg leuk vind, is dat Corrie Duursma uit Rijswijk komt met, want de letter H is vandaag gedraaid, met Helmoet Lottie. En die kennen we natuurlijk allemaal van dit liedje.

Ja, en ze gaf ook Back in the Time door. En volgens mij, wat ik begreep, is dat Helmut Lotti nog steeds wel actief is, maar hele andere muziek erop nahoudt vandaag de dag. Adrie uit Noordwijk komt met deze van Harry Belafonte. En ook die is goed. There's a hole in the bucket.

0: Altijd bijzondere muziek hè, van Harry Belafonte. Ik mocht er altijd wel graag naar luisteren. Kees Prins is ook van de partij. Kees komt met deze van Harry Jekkers. Ook wel leuk om die in de Hooghoed tegen te komen. En dit liedje, Het Schaakspel.
1: Maar de stukken, die zaten er niet bij.

0: zei wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven. En ze zei, dit is de koning, alles draait om hem.
1: Het gaat er allemaal de hoge hoeden in. Ja, Harry Belafonte, Helmoet Lotti, Harry Jekkers, allemaal goed natuurlijk met de letter H. Mocht je nou nog een goede suggestie willen doorgeven, dan kan dat nog 5 minuutjes. Ja, en dan moet ik echt een winnaar eruit gaan halen. Vanwege natuurlijk het eerder stoppen vandaag van het programma. Dus 070-390-5454. Of even via de app nog 5 minuutjes met de letter H. 070-307-8080. Terug naar de jaren 80 met This Time I Know It's For Real. Hier is Donna Summer.

0: Donna Summer, This Time I Know It's For Real. En daarmee werd het 5:10.
1: De instrumentale plaat van de week.
0: We gaan gewoon door met de orde van de dag. We hebben natuurlijk ook op dit tijdstip weer een instrumentaal liedje. Een liedje waar dus niet in wordt gezongen. Dat is eventjes natuurlijk belangrijk. En het is een klassiekertje hoor. En het is ook echt een klassieker. Als je hem hoort, dan gaat er meteen een hele film in je hoofd afspelen. We gaan namelijk terug naar 1984. Naar de soundtrack van de film Beverly Hills Cop. De Duitse componist en toetsenist Harold Faltermeyer schreef er een wereldberoemde synthesizer hit voor. Namelijk Axel F. De titel verwijst naar het hoofdpersonage van de film, politieagent Axel Foley, gespeeld door Eddie Murphy natuurlijk. En grappig genoeg was Faltermeyer helemaal niet van plan om er een grote hit van te maken. Het nummer ontstond tijdens het werken aan de filmmuziek en groeide uiteindelijk uit tot een wereldwijde klassieker. Harold Faltermeyer had al eerder gewerkt met grote namen als Giorgio Moderer en zou later ook muziek schrijven voor de film Top Gun en Fletch onder andere. Maar dit is zonder twijfel natuurlijk zijn bekendste composities. Dus synthesizers aan Beverly Hills in gedachten. Harold Faltermeyer en Axel F.
1: De instrumentale plaat van de week.

0: Ik vond het echt leuk om deze weer eens te horen. En je hoort hem echt nog af en toe wel eens voorbij komen. Maar zoals instrumentaal plaatje zo in Als de Dag van Toen. Harold Faltermeijer en Axel F. Ja, we moeten een beetje vort maken. Dus we komen wel weer in Frankrijk terecht. Want van de instrumentale plaat gaan we meteen door naar A de Français. Twee Franse klassiekers, voordat we natuurlijk zo meteen een winnaar gaan bellen voor het spelletje. We beginnen met een van de meest beroemde chansons ooit. Jacques Brel met Ne me quitte pas. Brel schreef het nummer in 1959 en het groeide uit tot een wereldberoemde klassieker. Een intens en emotioneel lied over liefde, wanhoop en het smeken om iemand niet te verlaten. En daarna maken we een flinke muzikale sprong naar de jaren 70. Frans Gall zingt Il jouait du piano debout. Een vrolijke en swingend nummer uit 1980, geschreven door Michel Berger. Het gaat over een eigenzinnige pianist die liever zijn eigen weg gaat dan zich aan de regels te houden. Nou, met andere woorden, twee Franse toppers en twee totaal verschillende sferen.
1: Français.
2: Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Inmiddels berucht en beroemd het Franse tweeluik op dit tijdstip. Het is dat mijn Frans niet zo goed is, maar anders zou ik hem helemaal afkondigen in het Frans. Dan zou het toch ongeveer zo klinken.
1: C'était France Gall et voilà pour le duo français sur Radio West.
0: Ja, nou ja, dat dus inderdaad. Nou, ik heb er niks aan toe te voegen.
2: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, Frans Gall en daarvoor nog Jacques Brel. Wij komen tot een einde van het spelletje. Er is ongelooflijk veel gereageerd. Waarvoor ontzettende dank. Ik heb echt genoten van al jullie inzendingen en jullie pogingen tot het vinden van leuke liedjes. Zometeen hebben we natuurlijk de wedstrijd ADO Den Haag Fortuna Sittard. En die gaan we live uitzenden. Dus ik moet nu iemand gaan halen uit de Hooghoed. Ik pak hem er even bij. Ik heb hem weer helemaal volgestopt met alle briefjes. Zo'n leuk spelletje. Ja, Bernard, ik zie jou. Bernard de Horst is hier in de studio.
3: Ja.
0: Ik zie jou kijken hoe ik dit allemaal doe, hè?
3: Ja.
0: Leuk is
3: ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk.
3: Ja, heel creatief, man.
0: Ja, ik weet het. Zullen we even samen iemand bellen?
3: Ja, dat zouden we kunnen doen, natuurlijk. Ja,
0: leuk dat je er bent vandaag,
3: toch? Ja, het is niet geheel toevallig, toch?
0: Nee, daarover later meer.
3: Ja.
0: Goed, ik heb nu een briefje uit de Hoge Hoed gepakt. Heel willekeurig, zonder te kijken. En ik ga daar het telefoonnummer wat erop staat bij bellen. En ook het winnende liedje bijzoeken. Het is een leuk liedje. Waren allemaal leuke liedjes, hoor, daar niet van. En een leuke suggestie. Dus ik ga eens even kijken of dit gaat werken. Ja, kijk, heel goed. De telefoon gaat over. En als het goed is, bij Els. Bij Els.
4: Hij spreekt hem ons.
0: Hallo, spreek ik met Els?
4: Ja.
0: Met Kevin spreek je van Radio West.
4: Oh, wat leuk.
3: Ja, gelukkig maar.
0: Had je het al door of niet?
4: Nee, niet zo gauw, nee.
0: Els, luister je niet meer naar het programma?
4: Jawel.
0: Oh, gelukkig wel.
4: Ja.
0: Anders dan moest ik deze instarten.
3: Ja.
0: Maar nu krijg je toch een applausje, want jouw inzendingen zijn uitgehaald, Els.
4: Oh, fijn.
0: Leuk, hè? Welke heb je ingestuurd?
4: Wat zeg je?
0: Welke heb je ingestuurd met de letter H?
4: Hello Dolly, van Louis Armstrong.
0: Ja, precies. Leuk gevonden. Heb je zelf iets met dat liedje of vond je het gewoon leuk om deze in te sturen?
4: Nou, weet je... Ik zing in een koor en dan zingen wij het ook. In het repertoire zit het ook.
0: Oh. Nou voel je hem natuurlijk wel aankomen. Kan je een klein stukje doen of durf je dat niet?
4: Oh, god.
0: Dan luistert toch niemand, joh.
4: Hello, Dolly. Dit is Louis Dolly. Zoiets.
0: Ja. Nou, we gaan hem zo meteen draaien, Els. Ik zet je zo heel erg voor het blok. Ik ga jou feliciteren, want je krijgt namelijk een powerbank... en een draadloze koptelefoon aangeboden door Fresh en Rebel. En in een mooi kleurtje komt hij jouw kant op.
4: Oké. Wordt die gebracht in de post?
0: Hij wordt met de post gebracht. Dus als je even blijft hangen, ga ik jouw gegevens noteren. En dan komt dat helemaal goed.
4: Oké. Dat is goed.
0: Nou, Els, we gaan hem even draaien.
4: Ja, oké.
0: Dag.
5: Hello, darling. This is Louis.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Met dit lieve liedje eindigen we vandaag als de dag van toen. Ruby, don't take your love to town. Van natuurlijk Kenny Rogers. Daarmee zitten we er wel weer doorheen voor deze aflevering van als de dag van toen. Mocht je nou volgende week je willen bemoeien nog met de platenlijst, of je wil een liedje horen, misschien een instrumentaal liedje. Misschien heb je wel een leuk Frans liedje waarvan je zegt, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Of misschien wel een vergeten plaatje. Volgende week mag het allemaal. Mail het mij dan eventjes. Kevin@omroepwest.nl. Kevin@omroepwest.nl. Goed, je hoort hem al, de bekende tune. Dat is de sporttune. Oftewel, we gaan zo meteen, althans nu eigenlijk meteen al naar het ADO-stadion. Maar zo meteen ADO speelt tegen Fortuna Sittard. Daar zit Jim van der Del. Jim, ik geef hem aan jou over. Hoe is het sfeertje daar en wat verwachten we ervan vandaag?
2: Nou ja, het is een heerlijke sfeer. Het is een heerlijke zondagmiddag. Een lekkere kwart voor vijf wedstrijd. Die tot de nok aan toe uitverkocht is. Misschien in de hoeken nog wat. Dat is een beetje het gebruikelijke verhaal. Hè? Want de supporters trekken dan richting het midden naar Midden-Noord. En daar zitten ze dan bij elkaar. We gaan ons klaarmaken voor een lekker duel. Wedstrijd 2 in eigen huis. De eerste tegen Groningen. Daar zullen we maar niet al te veel over praten. Dat was wat naïef. ADO verloor met 4-1. Maar vanmiddag komt Fortuna op bezoek, terwijl er de spelers opkomen en er een prachtig mooi spandoek naar beneden komt. FC Den Haag op Midden-Noord. En aan de andere kant bij Fansupport, Our Colors, Your Mistake. En ook daarboven een prachtig mooi spandoek. Dus is de sfeer weer heerlijk. En gaan we ons opmaken voor een mooi middagje voetbal tussen ADO Den Haag en tussen Fortuna. Het mooie van Fortuna is dat zij natuurlijk dezelfde kleuren hebben. Dus links in het uitvak zien we dezelfde prachtige kleuren, geel en groen. En dat belooft wat. En hoe heette die kleur nou? Goedemiddag Gert, waar Fortuna in speelde. Je hebt het helemaal uitgezocht.
3: Ja, Sint-Rozen was het volgens mij.
2: Ja, dat klopt helemaal inderdaad.
3: Met de toevoeging daaraan dat de enige keer dat er in dat shirt werd gespeeld, tot volgens nog er werd gewonnen. Namelijk van Groningen met 2-3. Dus in dat opzicht is ADO Den Haag een gewaarschuwde ploeg voor de ploeg van Danny Buijs. Dus,
2: is het een traditionele uitshirt, hoor? Of is het een alternatief uitshirt?
3: Voor dit seizoen is dit het uitshirt, dacht ik. Ja. Dus niet zozeer een speciale uitgave. Nou ja, zolang ze blijven winnen, zou ik hem ook zeker graag hadden. Fortuna Sittard was, maar goed, voor ADO is het de hoop dat het niet zo ver gaat komen. Vorige week een behoorlijk opsteken in de Kuip tegen Feyenoord, namelijk een gelijkspel. Ja, jammer dat er een 2-0 voorsprong werd weggegeven. Doelpunt van Nigel Thomas en ook eentje van Sekou Silla. Uiteindelijk werd het 2-2. Had er misschien wel wat meer in gezeten voor ADO Den Haag. Maar ja, een gelijkspel. Een punt in de Kuip, dat is natuurlijk wel erg fijn. En een bonuspuntje, want zo zou je dat toch wel moeten zien. Het is tijd dat beide ploegen elkaar gaan vinden. Mascottes gaan allemaal naar binnen. Dat betekent dat het tijd is voor de huddle. Zowel aan de kant van ADO Den Haag. Als bij Fortuna Sittard gaan ze even in een kringetje staan. Laatste dingen worden besproken. Even, wat moet erin? En Jim die refereerde er al aan. Het uitvak vandaag dus ook groen-geel. Wat dat betreft lijkt het heel erg alsof het allemaal bij elkaar hoort. Ja. Dat is zeker niet het geval. Ze hebben een behoorlijke busrit achter de rug.
2: Nou ja, jij zegt dat. Groningen speelde de eerste keer de eerste thuiswedstrijd van ADO hier zonder publiek. En zo had het er toen uit kunnen zien als ADO het uitverkochte huis ook had verkocht aan, aan thuissupporters. Maar goed, dat doet niet meer terzijde. We gaan ons klaarmaken voor de eerste wedstrijd. Analist Ricardo Kisna is ook aangeschoven. Tegenwoordig zaakwaarnemer. Blij dat de markt dicht is.
4: Ja, het is nog niet overal dicht natuurlijk. Goedemiddag allemaal. Maar ja, de rust komt wel weer een beetje terug. Hè.
2: Ben je nu weer een beetje vader thuis?
4: Ja, zo de bedoeling. In mijn naam een beetje kwalijk, maar ja, soms kunnen andere dingen volgen.
2: Is je grootste deal geweest?
4: Ja, ik zelf ben niet echt een dealmaker. Ik ben vooral in het begeleiden van spelers. Maar ja, allemaal niet een hele grote deal die eruit springt.
2: We gaan gaan er vandaag over praten. Ook kijkend naar de selectie van ADO. 8 man zijn er gekomen op deadline day. Geen spelers. Dat voelt voor een enkeling toch wel wat teleurstellend. Omdat er toch nog wel gezocht werd naar ervaring. We gaan kijken of jij misschien nog wat uit de doge hoed kan toveren. Als Fortuna de aftrap heeft genomen en het middenveld indribbelt met Brittijn. Een van die verdedigers. Daar kan ADO er snel uit omdat ze de bal overnemen met Rottier. Rottier aan de linkerkant. Steken naar Eduardo. Maar daar komt hij niet aan. Het is Dalhaus die overneemt namens Fortuna. Dat dus speelt in dat prachtige tenue. Het is eigenlijk onfortunees om naar te kijken.
5: Een mooi woord. Heb je die verzonnen net? Of,
2: nee, zeker niet. Nee, maar goed, Fortuna is geel en groen.
5: Nee, zeker.
2: En met uit shirts is dat natuurlijk vaak anders. Maar ik heb nu het idee dat we eigenlijk een andere club kijken.
5: Ja, het is een mooie kleur. Ja, Sint-Rolls heet het dan. Het is eigenlijk wat meer paars inderdaad, waar Fortuna in speelt. Het is balbezit voor ADO Den Haag met Silla aan de linkerkant. Het is Nigel Thomas die daar een beweging maakt op de zijlijn. Wordt niet bediend. De bal gaat namelijk terug naar Milan Hokke. Hokke steekt het veld dan over. Brengt de bal daar bij Jokilo. En dan moet het over de rechterkant gaan gebeuren met Errol van Miechem. De loopactie van Evan Rottier wordt niet bediend. De bal gaat terug naar Pascal Mulder in de middencirkel. Naar Milan Hokke. Zo gaat de bal weer van rechts naar links. Sekou Silla dan. Nigel Thomas die wordt daar omver geduwd door een van de spelers van Fortuna Sittard. Dat is Ivo Pinto, de aanvoerder. Maar balverlies wordt er niet geleden. Het is Kilo nu weer. Kilo gaat naar de rechterkant van het veld. Krijgt de hulp van Milian Jiménez. Jiménez dan vervolgens weer naar Van Miechem. Eroverheen. Raterink. De bal gaat er niet naartoe. Van Miechem houdt de bal even bij zich. Kiest voor Kilo. Dan Mulder. Zo wordt de bal even rondgetikt door ADO Den Haag. Nu wel een diepe bal. Het 16 meter gebied in. Rottier werd geblokt. Dat gebeurde door Justin Hübner. Daarom kon hij niet achter de bal aanlopen. Wordt de bal ingeleverd bij Fortuna Sittard.
2: 5 man achterop bij Fortuna. Met Pinto, Brittijn, Gut, Hübner en Dalhaus. Een van die laatste heeft nu de bal. Dat is Hübner. Hij geeft hem aan Dalhaus. Die dan doorsteekt. Goed gedaan. Daar moet Raterink achteraan. Raterink is te laat. Scheidsrechter heeft ook al gefloten voor buitenspel. En dan is de spelervatting voor de man die vorige week excelleerde in de Kuip. Kilian Dikema. Hij had 11 reddingen. En daarmee enorm belangrijk voor ADO. Er was nog eventjes wat paniek bij een aantal fans. Want als iemand zo goed keept in de Kuip, raak je hem dan niet op slag voor het sluiten van de markt kwijt. Maar ik weet uit ervaring dat er, of ik weet uit de kennis die ik heb, geen club voor hem geweest is. En hij heeft natuurlijk ook onlangs verlengd. Wil dus blijven. Voor Hokke was er wel interesse. Vanuit Duitsland onder andere en ook vanuit België. Baam gooide eigenlijk al vroeg op de dag de deur dicht, wil bij ADO voor zijn kans gaan. Dus bij ADO weinig uitgaande deals. Ja, de Ruiter, daar probeerden ze nog een club voor te vinden. Onderin de Eredivisie bij onder andere Cambuur. Maar dat is niet tot stand gekomen. Ricardo, heb jij ADO Den Haag al veel gezien dit jaar?
4: Ja, zeker. Ik heb eigenlijk tot nu toe elke wedstrijd van ADO wel gezien. En ik moet zeggen, waar je mee opende, ik had ook wel verwacht dat er nog iets van versterking bij zou komen op deadline.
2: Het zou nog kunnen. De markt is nog open uitgaand. En de markt is dicht, maar de vijver met transfervrije is open. Daar kijken ze nu naar. Heb jij nog namen die geen club hebben?
4: Nou ja, er zijn volgens mij namen genoeg die nog vrij zijn. Alleen, ja, ik weet niet of dat een markt is waarin je nu per se wil zitten. Maar ik denk wel dat er nog wel echt wat bij moet bij deze selectie.
2: Wat moet er bij als je kijkt naar die eerste wedstrijden?
4: Ervaring. Ik denk dat je vooral nu een beetje aan het gokken bent op de jongens die het gaan doen. Die niet heel bekend zijn met de competitie. En je ziet toch wel dat, zeg maar ook nu, de bekende jongens hier, de Nikiema's, de Rottiers, Hokken, die staan eigenlijk nu tot nu toe je beste mensen. En ja, ik zou toch wat meer voor de bekende weg gaan.
2: Maar de spelers die je dan nu nog haalt, die hebben geen club. Terwijl Eduardo weg is, keeper blijft staan. Komt dan laat uit zijn doel, Branderhorst. Maar klemt hem op tijd voordat Eduardo de bal van Mulder kan aannemen en kan afronden tot doelpunt. Dus blijft het hier 0-0 na 5 minuten. Die spelers die dan clubloos zijn of hun contract hebben laten ontbinden, zijn het in de regel ook spelers die je dan gelijk kan inpassen. Ik heb altijd het idee dat ze niet voor niks clubloos zijn en vaak al wat langer niet trainen of meetrainen met een groep. Dus die hebben ook nogal opstarttijd nodig.
4: Nee, absoluut. Die jongens komen eigenlijk altijd met de achterstand binnen. Is het dan niet dat ze geen club hebben, dan moeten ze nog werken aan wedstrijdritme. Dus het is geen ideale situatie, maar ja, als het echt qua die jongens komen, eigenlijk altijd met de achterstand binnen. Is het dan niet dat ze geen club hebben, dan moeten ze nog werken aan wedstrijdritme. Dus het is geen ideale situatie, maar ja, als het echt kwaliteit is wat vrij is,

0: trap dus voor de ploeg van Robin Peter. Het werkt in staan en genomen aan de linkerkant van het veld. Dat betekent dat de bal nu in de voeten is bij Milian Jiménez. Tilt even over de middenlijn heen. Brengt hem dan vervolgens bij Sekou Silla. Silla, Eduardo, dat lijkt me buitenspel. Mag gewoon nog door. Eduardo, vlag omhoog. Dan dus de vrije trap voor Fortuna Sittard. Te laat gegeven door de linksback van ADO, Sekou Silla. Tref zeker vorige week in de Kuip. Prachtige goal. Op de pantoffel in de verre hoek geschoven. Snoeihard. En op dat moment de 0-2. Dat gebeurde binnen 10 minuten na rust. Feyenoord kwam nog langs zij. Maar het eerste punt van het seizoen was een feit. Daarmee is ADO van de 0 af. Hetzelfde geldt voor Cambuur. Heeft een punt gepakt in Velsen-Zuid. Maar het er eigenlijk meer moeten zijn. Stonden namelijk voor met 2-0 tegen een Telstar dat met zijn tienen speelde. Maar twee strafschoppen genomen door doelman Ronald Koeman junior. Betekende dat het alsnog 2-2 werd bij Telstar Cambuur. Dat was voor ADO natuurlijk een hele gunstige uitslag. Fortuna Sittard aan de bal achterin met Justin Hübner. Gaat hij naar de rechterkant. Daar is het Brittijn. Brittijn vindt dan vervolgens weer Pinto op rechts. Dan wordt daar een 1-2'tje aangegaan met Iataren. Uiteindelijk de overtreding gemaakt. Een van de spelers van ADO betekent de vrije trap voor de bezoekers. 7e minuut, nog altijd 0-0 bij ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard.
1: Zo hier onder mij de videoanalyst van Fortuna gelijk terugscrollt en een situatie naar voren haalt.
0: Heeft druk aan het wijzen.
1: Dezelfde beelden volgens mij als die wij hebben. En zijn collega daarnaast zit ook heel druk te coderen zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. 0-0, 8 minuten op de klok. Als de vrije trap voor Fortuna komt vanaf de rechterkant. Met Zand achter de bal samen met Iataren erbij. Linkspoot en een rechtspoot. Eén man in de muur. En dat is Nigel Thomas. Vrij trap genomen. In slinger richting de tweede paal. Blijft hangen. ADO probeert via Mulder weg te komen. Silla en dan Nigel Thomas die eruit moet, uit kan. Maar het lukt niet. ADO loopt zichzelf een beetje vast. Probeert nu via Mulder de bal het 16 meter gebied uit te schieten. Maar komt dan terecht bij Dalhuis. Dalhuis in combinatie aan de rechterkant. Ligt heel veel ruimte bij Iataren. Wordt niet gezien. Als Michut nu de bal heeft. Die geeft hem in de as van het veld naar Brittijn. Veel, zeg maar, alle spelers op helft van ADO. En ook van Fortuna staan ze er allemaal op. Behalve doelman Branderhorst. Als ADO het initiatief even bij Fortuna laat. Weinig druk op de bal. En nu komt Eduardo er eventjes uit. Die pendelt heen en weer tussen Pinto en Goed. Als nu Iataren de bal heeft. Iataren moet terug. Staat tegenover Silla. Dat is een koppeltje vandaag. Een ander koppeltje zou kunnen zijn. Eduardo en Brittijn. Maar die laatste genoemde die krijgt vaak en veel de bal. Moet hem dan rond gaan tikken. Wil hem nu weer terug. ADO laat het allemaal gebeuren. Zou dit de bewuste tactiek zijn, Ricardo? Lekker het initiatief bij Fortuna leggen.
2: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje de insteek van beide teams, denk ik. Zodra ze niet aan de bal zijn. Spelen vanuit een laag blok en hopen op een snelle omschakeling.
1: Is dat moeilijk voor Fortuna? Jij kent ze wat beter omdat je daar een speler hebt met Iataren.
2: Ja, nou ja, ik heb ze heel veel zien spelen. En ik moet eerlijk zeggen, zodra zij de bal hebben, hebben ze het vrij lastig.
1: Ja, dan snap ik waarom er weinig druk is. Als deze bal van Iataren te hard is voor de linksback, voor Dalhuis. Of nou ja, de linker winger, zoals je het wil. Want hij staat nu even links buiten. En dan kan Nikema de doeltrap gaan nemen. Dat laat hij over aan Hokken. En ook Mulder staat erbij. Drie man dus in het 5 meter gebied van Nikema. En helemaal voorin staat Eduardo op een eiland.
0: 0-0, 9 minuten, 20 seconden onderweg in het Werktalentstadion in Den Haag. Maar het balbezit dus is voor ADO aan de rechterkant met Kilo. Actie, lekker. Gaat nu ook de helft van Fortuna Sittard op. Met Rottier gevonden in de as van het veld. Willem steken richting Van Michum. Het lukt allemaal niet. Zit de speler van Fortuna Sittard net op tijd tussen. Goed, brengt de bal dan vervolgens naar de linkerkant. Maar balverlies. ADO neemt erover met Pascal Mulder. Nu bijna alle veldspelers op de helft van Fortuna Sittard. Even dus de druk van de Hagenezen met Van Michum. Wil daar Rottier vinden in het 16 meter gebied. Maar het wegsteken lukt niet. Opnieuw iemand van Fortuna Sittard ertussen. Hier de eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is al vrij snel voor het zand. En dan komt er een vrije trap voor ADO Den Haag. Vanaf de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Fortuna Sittard. Met Daryl Van Michum achter de bal. Gele kaart genoteerd. Toch redelijk vroeg in de wedstrijd. En nog 10 minuten op de klok pas. En Van Michum

0: bal nog even bij zich houdt. Gaat hem zo meteen neerleggen op het gras. En dan is het Juho Kilo die daar ook nog in de buurt staat. Even kijken wie hem zo meteen precies gaat trappen. Dat lijkt gewoon van Michem te gaan zijn. Of toch Kilo. Het is laatst genoemde. Bij wie krijgt hij hem op het hoofd? Nou, niemand van ADO Den Haag. Dat betekent dat er wordt weggekopt. Balverlies is er niet. Silla brengt de bal dan terug naar Kilian Nikema. Inderdaad, de meest besproken man vorige week in de Kuip. Met zo ontzettend veel reddingen een goed optreden. Was er zelf vrij nuchter over eigenlijk. Deed zijn werk. Wil er verder niet al te veel van weten. Van Michem aan de rechterkant van het veld. Raad erin eroverheen. Niet aangespeeld. Het is balbezit voor ADO op het middenveld. Nu weer terug naar achter. Milan Hokken.
1: Het is ook niet echt een keeper die zegt, ja, laat Valencia maar bellen.
0: Nee.
1: En hij heeft ook bewust bijgetekend bij ADO Den Haag om dit soort wedstrijden mee te maken. Hij weet dat ADO meer goals tegen krijgt dan voor. Vaak in de Eredivisie. Hij weet ook dat hij daardoor meer te doen krijgt. Dat is misschien ook wel de uitdaging die hij zocht. En hij is de onbetwiste nummer 1. En het verschil tussen Nikema en tweede doelman Tiede is dermate groot dat hij zich ook geen zorgen hoeft te maken dat hij dit seizoen ingehaald gaat worden. Tenzij hij natuurlijk geblesseerd raakt, maar daar gaan we niet vanuit. En dus is dat voor hem lekker keeper. Kan ik me wel voorstellen dat hij misschien iets meer concurrentie had willen hebben.
0: Ja.
1: Want Tiede vind ik nou niet een directe concurrent voor hem. Komt bij Bochum vandaan. Was daar tweede keeper. Incidenteel mocht hij daar spelen, viel hij daarin. En dat is dus de man die het Nikema moeilijk moet maken. Maar goed, aan de andere kant heeft hij dat gezien. Zijn prestaties vorige week ook niet nodig. Als ADO eruit is met Ratenink. Het mag doorgaan, Eduardo. Waarom zeg ik dat? Omdat er hands gemaakt zou zijn volgens Fortuna. Maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. Dan is dit een balletje van Nigel Thomas. Die slingert hem richting het 5 meter gebied waar Rottier en Eduardo staan. Maar de bal is dan voor Branderhorst, de doelman van Fortuna. Klein kwartiertje zijn we onderweg. Het staat 0-0. In tot dusver leuk duel. Echt grote kansen hebben we nog niet gezien. En als ik om me heen kijk, zie je dat ADO leeft. Ik zie Tom Beugelsdijk beneden zitten met zijn moeder en zijn dochter. Ik zag Bas Muis voorbij hobbelen. Iedereen wil weer in Den Haag zijn.
0: De sfeer is goed. Uitverkocht stadion. Helpt natuurlijk ook mee. De supporters zijn naar elkaar aan het zingen op dit moment. Midden-Noord naar de Lex Schoenmaker tribune. Het geeft aan dat het best prima gaat het volgens nog in het Werkelend Stadion. Balbezit voor Fortuna. Met goed naar de rechterkant. Voorzet gaat daar het 16 meter gebied in. Echte schotkans komt er niet voor de bezoekers. En dan is het ADO nu in de tegenstoot. Met Jiménez die Rottier wegstuurt. Het is een wat enthousiaste bal. Gaat er ook over de zijlijn. Niet te belopen.
1: Rottier. Heb jij meegespeeld, Ricardo? Wat vind jij van zijn ontwikkeling sinds het moment dat jij met hem speelde? Dan denk ik aan Sparta Nijkerk uit in de beker. En nu?
2: Nou, ik moet zeggen, twee dingen. Eén, ik had het niet verwacht. Want ik vind dat hij boven verwachting zich goed staande kan houden. Ook op dit niveau. Hij is betrouwbaar. Je weet wat je aan hem hebt. Hij loopt voorop. En hij kan ook nog leveren. Echt in goals, assists is hij wel degene die constant erbij betrokken is.
1: Hij verbaast je dus een beetje?
2: Ja, nee, zeker. Want ik heb nog steeds het idee dat hij ook niet helemaal fit is. Als ik naar hem kijk.
1: Waarom?
2: Ja, ik heb toch het idee dat hij wat fitter zou kunnen zijn. Dat had ik toen ook al, hoor, toen ik met hem speelde nog. Maar als ik zie hoeveel hij dan brengt, zeg maar, in het lopen. En dat hij constant bezig blijft. Dan verbaast hij me wel, ja.
1: Het is wel eentje waar je een spijker op grond kan slaan. Zo stevig is hij, hoor. Zo echt bonkig bijna, ja, in de positieve zin van het woord.
2: Nee, absoluut, absoluut. En ik moet zeggen, daarom begon ik daar ook mee. Zeg maar de jongens die, de Nikema's, de Rottiers, Hokken. Dat zijn wel die jongens die nu, waar je het meest op kan bouwen. Zelfs als lastig gaat.
1: Ook leuk voor de fans dat er toch iemand uit eigen jeugd doorbreekt. In het geval van Nikema en Rottier. Hokker dan overigens niet.
2: Jij zei trouwens dat ze op zoek waren naar de Ruiter?
1: Nee, in de club voor de Ruiter.
2: Waarom?
1: Ze hebben geprobeerd op de laatste dag om de Ruiter om te brengen bij een andere club. Een van die clubs die ze benaderd hebben is Cambuur. Jij weet beter hoe dat werkt. Hij is in zo'n systeem gezet dat hij uitgeleend mag worden. Onder andere actief met Cambuur contact gehad. Hij heeft vorig jaar een goed eerste seizoen zelf gedraaid. Daarna raakte hij geblesseerd bij Jong AZ. Heeft hij eigenlijk een gebroken seizoen gekend, doordat hij er lang uit is. Het niveau daarna ook niet meer gehaald. En nu komt hij weinig aan spelen toe. En dus wilden ze hem eigenlijk een goed seizoen laten meemaken bij een andere club. Maar het is niet gelukt.
2: Ja, toch gek. Ik moet zeggen, dat vond ik wel een van de high potentials van dit ADO. Dus ik had wel de hoop dat hij dit jaar wel veel minuten zou maken. Wat nog steeds kan natuurlijk.
1: heeft het na zijn blessure moeilijk gehad.
2: Ja, en dat was al eind vorig jaar. Hè? En dan komen ze dus gewoon in de laatste week mee van deze weer dat ze van hem af willen.
1: Ik weet het.
2: Dat is vrij bijzonder.
1: Is ook, je kan ook zeggen, je gooit er nog een paar op datzelfde. Is het data-app of zo?
2: Ja, het is transferrumors.
1: Precies, je had er nog meer in kunnen doen. Die misschien dan bij een RKC of bij een andere club in de bovenkant van de KKD minuten kunnen opmaken.
2: Ja, nee, ja absoluut. Nee, ja, kijk, als je er zo in staat. Alleen lijkt het me handig dat je dat wat eerder vertelt aan zo'n jongen. Omdat, ja, waar we het net over hadden, kan je gewoon in de aansluiten in zo'n groep. Laatste week van de transferwindow zijn vaak een beetje, klinkt misschien een beetje... het is niet helemaal waar wat ik zeg, maar het zijn vaak een beetje de rotzooi-dealtjes, de overblijfsels, die gaan dan een plekje vinden. En dat is hij zeker niet. Ik denk dan nog steeds een jongens met veel potentie, een jongen van hier, de club kent hem goed. En ja, zo'n blessure is misschien een beetje een stap terug voor hem geweest. Maar het is wel iemand waar je in de toekomst nog steeds heel veel aan kan hebben, dus dan hoop je dat wel goed te kunnen begeleiden.
1: Ik begreep wel dat hij er zelf niet direct open voor stond en dat dat kwartje misschien gaandeweg is gevallen, misschien maar in die laatste week. Toen zijn ze nog snel gaan zoeken en kijken. Dan is het natuurlijk wel raar dat je hem bij je concurrent in deze fase neerlegt.
2: Ja, nee, zeker. Want volgens mij, corrigeer me als ik ernaast zit, hebben ze zijn contract ook verlengd tijdens dat hij geblesseerd was. Er zal waarschijnlijk een perspectief geschetst in zijn waar hij ook goed, een groot onderdeel van geweest zou zijn. Omdat toen wel clubs waren die geïnteresseerd in hem waren.
1: Ja, en het rare bij hem is natuurlijk dat hij speelt met rug nummer 10, maar meer als rechtsback wordt neergezet dan als 10 of linksbuiten.
2: Ja, het is natuurlijk wel een speler die, want eigenlijk heeft hij zijn beste periode gehad, denk ik, een beetje hangend vanaf links. Ja, ik denk dat het goed is dat hij er nog steeds is hoor, want je kan hem eigenlijk overal kwijt.
0: Ruim kwartier gespeeld in Den Haag. 0-0 nog altijd de stand bij ADO tegen Fortuna Sittard. Bezoekers met een bal het 16 meter gebied in. En natuurlijk is daar Kilian Nkema. Vangt hem op, brengt de bal rustig bij Sekou Silla. Die gaat een loopactie beginnen, wordt naar de grond gewerkt. Dat betekent dat er een vrije trap komt voor ADO. Die gaat genomen worden op de eigen helft aan de linkerkant met Silla. Geeft hem dan kort aan Hokke. Hokke dan weer naar Kilo. Kilo in de middencirkel. En dan steekt ADO de middenlijn over op de helft van Fortuna Sittard nu. Maar Danny Buis, de trainer, is natuurlijk oud-speler van ADO Den Haag. Tussen 2008 en 2011 actief in Den Haag. Het is Kilo naar Van Michem aan de rechterkant. Geen voorzet. Daar is te weinig ruimte voor. Wil de bal wel het 16 meter gebied inbrengen. Daar nu bij Rotier. Loopactie aangegaan. Uiteindelijk komt de bal dan niet terecht. Voorzet geblokt. Als Van Michem de bal weer teruggeeft. Paast hem dan terug naar Pascal Mulder. Blijft even rustig staan. Kijkt wat de mogelijkheden zijn. Nou, Kilo is er één van. Raadrink dan weer terug naar Mulder. Mulder. Ja, waar moet die bal naartoe? Loopactie nu van de spits Eduardo. En zo is ADO de bal kwijt. Zetten ze wel snel weer druk op de bezoekende ploeg. Waar Michiel de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Via de spits gaat hij uit. De schotte. En de inworp die is voor ADO Den Haag. Onvrede daarover bij Fortuna Sittard. Een inworp snel genomen door Darryl van Michem. Terug naar Pascal Mulder. Is weer even terug op de eigen helft. En nu weer over de middenlijn heen. Juro Kilo. Moet het maar over de linkerkant gaan gebeuren. Met Milan Hokke. Dit keer dus ook weer centraal achterin. In plaats van links op de flank. Het is de positie waar hij in de slotfase tegen Feyenoord weer terecht kwam. En dat Matteo Waam het veld betrad. Ik zie Danny Buis de hele tijd heel druk langs de lijn staan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zenuwachtig of zo.
1: Dat denk ik. Ooit hier ook genoemd hè, als trainer van ADO Den Haag. Is pas 44. Speelde 64 wedstrijden voor ADO. En onder andere het jaar dat Europees voetbal werd gehaald. Later nog bij Kozakken Boys kwamen wij hem tegen het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: En nu alweer een tijdje bij Fortuna. Waar hij het best aardig doet. En dit seizoen met Joris Matthijssen moet samenwerken. En hij keert vandaag dus terug hier in Den Haag. Waar hij zelf ook werkzaam is geweest. Waar hij zelf spelers ziet lopen die hij heeft gehaald. Zoals bijvoorbeeld de Gio Kilo. En ik denk toch ergens op de tijdlijn van Joris Matthijssen had hij de stille hoop dat hij ook vandaag aanwezig had kunnen zijn in de Eredivisie bij dit duel. Maar dan als TD van ADO. Want dat was natuurlijk hetgeen waar hij destijds voor tekende. Alleen heeft de eigenaar hem ontslagen. En is Mark Botta uiteindelijk als TD gekomen. Die dat nu samen doet met Steven Gunn. Balbezit voor Fortuna. Iatare, handig balletje. Geeft hem mee. Doet hij aan Michut die daar een duel uitvecht met Mulder. Daar gaat de overtreding dan gemaakt worden door Mulder. En de scheidsrechter geeft dan de vrije trap. Scheidsrechter is Ingmar Oostrom, metertje of 2,23. Vanaf de goal van Nikiema wordt daar een muur van drie man neergezet. Van Michem wordt teruggehaald als vierde man in de muur. Iatara met links. Zou hem kunnen worden als de streep op de grond getrokken wordt door Oostrom. En Zeefuik zijn positie achter de muur kiest. Dan moet er toch iemand bij gaan staan. En nu wordt Van Michem die kant op gestuurd. Want als je Zeefuik op links nu wegsteekt, dan komt hij gewoon in een 1-op-1 met Nikiema. Ja. Van Michem krijgt dat nu te horen. Wordt het in één keer of wordt het een combinatie? Daar komt de vrije trap. Hij is laag in de muur. Het is een slecht genomen vrije trap van Fortuna. En ADO probeert eruit te komen met Ratering. Die nu eventjes als een soort rechtsbuiten optreedt. Jiménez druk op de bal. Doet dat richting de middenlijn. Kijkt dan achterom. Wie gaat er met me mee? Nou, niemand. Maar het is in ieder geval even voldoende om Fortuna weer terug te dringen naar eigen helft.
0: Zelf even te herpositioneren. ADO nog altijd met veel mannen achter de bal eigenlijk. Iedereen op dit moment. Brittijn in balbezit. Iataren, diepe bal. Doorzien door Van Michem. Die komt mee verdedigen. Uiteindelijk wordt er een overtreding gemaakt. En komt daar de vrije trap voor de ploeg van Robin Peter. Was tevreden met het optreden tegen Feyenoord. Het was natuurlijk wat behoudender dan hij graag zou willen. Dus dan zijn punt. De Kuip waar Silla de bal met een hakbeweging probeert terug te krijgen bij Nigel Thomas. Dat lukt niet. Balverlies dus. En Fortuna Sittard. Hetzelfde bal kwijt lijkt te raken. Rotiert. Het gaat allemaal door. Het is uiteindelijk toch gefloten voor een vrije trap. De onvrede is er bij Goed onder andere. Scheidsrechter Oogson buigt alle spelers van Fortuna weg.
1: Hij ziet het niet goed.
0: Ik zag die hand naar de microfoon gaan. Ik wist al gelijk, hier gaat iets komen. Gewoon de snelheid waarmee je kwam.
1: Niet goed?
0: Nee, ik vond hem niet zo goed. Nee.
1: Ik denk dat Oostrom hem wel goed zag. Wachtte er ook op. Anders had hij hem misschien wel gegeven voor Rotier. Die zijn hele hebben en houden voor de bal gooide. Maar kon hem uiteindelijk niet voor ADO pakken. Als het vrij trap snel genomen is. Hokken terugleggen. Lage bal. Is het een corner of is het buitenspel? Dat is het laatste. De bal van Hokken was bedoeld voor Mulder. En die zou hem dan in ieder geval naschieten. Dat is het ding wat we gezien hebben. Maar dan zou Hokken denk ik buitenspel hebben gestaan. Kunnen we dat hier zien? Nou, dat staat hij zeker niet. Ja, of het is hij in voorwaarts richting en Fortuna in achterwaarts richting. Dat daar misschien het verschil in zit. De camera achter ons, die wordt in ieder geval niet gebruikt. Daar hadden we de vorige thuiswedstrijd nog een discussie over. Er hangt hier een camera, net achter ons. En ik begreep van de skyboxhouder dat die nog een meter lager hing. Waardoor zijn gasten helemaal niks konden zien. Maar die wordt dus nu niet gebruikt door de VAR.
0: Want er is hier wel voor bedoeld.
1: Het is een VAR-camera. Alleen de scheidsrechter heeft hem niet tot zijn beschikking. Althans, de VAR had hem niet tot zijn beschikking. En daardoor was er vorige keer, toen Groningen hier scoorde, wat twijfel over is het wel of geen buitenspel. Gebeurde precies hier op het 16 meter gebied. Die camera had dat bij uitstek kunnen zien. Maar hij komt niet voor in de beelden die wij hier van ESPN terugzien. Dat zijn ook de beelden die de VAR scheidsrechters hebben. Dus ja, bijzonder. Dat is het zeker.
0: Brittijn. Pinto in balbezit namens Fortuna Sittard. Ze willen de middenlijn oversteken. Dat gebeurt niet. Ze doen het even rustig aan met het balletje terug naar Rodrigo Goed. Gaat hij weer naar de linkerkant van het veld. Hübner met de druk van Rotier. Komt daar enigszins in de buurt. De dreiging komt daar dan ook weer niet. Van een geluid van de trommels naar het uitvak van Fortuna Sittard. Is ook in het geel-groen als de bezoekers balverlies leiden. En ADO eruit kan aan de linkerkant met Eduardo. Bas wat enthousiast. De sliding uiteindelijk. En is het dan ook de inworp voor ADO of niet? Eduardo, daar gaat eerst even de aandacht naar uit. Want hij ligt daar op de grond. Lijkt last te hebben. Net onder de scheenbeschermer. Maar krabbelt ondertussen wel weer op.
1: Jij bent aanvaller geweest, Ricardo. Wat vind jij van Eduardo in de Eredivisie?
3: Ja, dat moet nog blijken. Maar geen idee, hè. Je hebt het idee dat het alle kanten op kan. Een beetje ongelijk projectiel.
1: Is het dan logisch dat je je misschien meer vasthoudt aan hoe die presteerde in de KKD en dat is een niveautje lager? En nu is het moeilijk om eigenlijk gelijk dat niveau van daar ook hier te laten zien?
3: Ja, sowieso is het niet echt iemand die heel constant presteert. Maar ja, het is wel een speler waarbij het opeens even goed kan vallen. I mind you, Bjorn Johnson, ja, die moet heel eerlijk zeggen, dat was geen wereldspeler, hè? Maar die heeft hier in een jaar tijd dingen laten zien wat weinig spits geëvenaard hebben hier.
1: Maar die heeft ook dingen laten zien in de beginperiode dat je dacht, jeetje, heeft die jongen op voetbal gezeten? Die heeft bij VVV uit een wissel gestaan, toen kwam hij erin, scoorde hij uiteindelijk met Goppel voorin, kan je nog wel herinneren. En vanaf dat moment is hij er ook niet meer uit geweest. 17 goals, verkocht voor 2,7 miljoen euro, hoogste deal ooit nog hier. Het hoeft niet altijd gelijk goed te zijn wat je ziet inderdaad.
3: Nee, oh, absoluut. En dit is ook wel qua profiel, qua lengte wat hij heeft. Hij heeft snelheid. Hij is opportunistisch. Dus ja, hier kan je ook wel zomaar iets heel geks mee gaan doen.
1: 1,1 miljoen euro betaalde Hof van Aan volgens mij. Anderhalf zelfs.
3: Ja, hij staat echt bekend als groot talent. Ja, maar ja, moet je het wel waar maken.
1: Hij is nu in ieder geval de diepste spits en houdt Reischel en Bal op de bank. En ja, Jesse Bal is nu begonnen aan de warming-up. Maar zoals ik het nu kan zien, Gert, kan Eduardo gewoon door.
4: Zeker, huppelt er gewoon weer vrolijk bij in de 27e minuut van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten in de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard. Als we kijken naar de historie, heeft ADO Den Haag vaker gewonnen van Fortuna dan andersom. In dat opzicht zijn de resultaten uit het verleden ADO gunstig gezien. Als Nikema aan de bal is namens de thuisploeg, net buiten het eigen 16 meter gebied. Paast de bal dan naar de rechtsback, Raterink. Die gaat op zijn beurt de middenlijn over. Wacht even, weinig haast. Tikt dan maar vervolgens weer terug naar Kilo. Die in de middencirkel staat. Gaat de bal naar Milan Hokke. Hokke dan weer naar Nigel Thomas. Zo bevinden we ons gelijk op de linkerzijlijn. Met Thomas die wat naar binnen gaat. Daar in druk wordt gezet door Iataren. Brengt de bal daar terug bij Milan Hokke. Hokke dan Jiménez. Wordt er onder druk gezet. Krijgt de bal nog bij Mulder. Mulder dan weer naar Kilo. Heeft ADO de bal aan de rechterkant met Van Michem. Van Michem van de hoogte van het 16 meter gebied iets erbuiten. Voorzet richting Eduardo. Wordt eruit gekopt door Fortuna Sittard. En dan is dit wel aardig gedaan door Zeefuik daar voor in. Goede tackle van Milan Hokke. Die de bal er over de zijlijn werkt. Dat betekent wel de inworp voor de ploeg van Danny Buis. Snel genomen op Brittijn. En zo kunnen de bezoekers de bal achterin weer even rondspelen. Er altijd weinig grote kansen.
1: Ja, voor beide niet, hè. Het is terwijl wat zich voornamelijk op het middenveld afspeelt. Als nu Eduardo gaat jagen, dat doet hij op Brittijn. Brittijn kapt hem makkelijk uit, geeft hem dan aan Iataren. Crosspaas komt niet direct aan. In tweede instantie wel bij het Zand. Die op avontuur gaat, daar glijdt Van Michem uit. Wilde de lijn blokken naar de linkerkant. Uiteindelijk was dat niet nodig, want daar ging de bal niet heen. Als nu Fortuna gevaarlijk wordt, overtreding, nee, zegt de scheidsrechter. Iataren dan, Iataren met rechts, schuift hem erin. Via de voeten van Hokke gaat de bal erin. En is het Iataren die de 1-0 maakt voor Fortuna. Nikema viel goed uit, maar door die tussenkomst van de voet van Hokke wordt de bal van richting veranderd en gaat hij uiteindelijk bij de eerste paal erin. En is het 1-0 voor Fortuna. Mag je dit dan een kans noemen? Ik ben geneigd te zeggen nee, het is een schot. Want onderweg van richting wordt veranderd. We zien hier de herhaling. Iataren met het schot met rechts. Ja, via de voeten van Hokke. Ongelukkig van de centrale verdediger van ADO. En gelukkig voor Fortuna. En dat is de manier hoe deze 1-0 voor de bezoekers tot stand is gekomen.
4: De achterstand dus. Dat is toch wel een domper voor ADO. De eerste thuiswedstrijd ging ook al niet helemaal van harte. Tegen Groningen. Vandaag volgens mij echt hele grote kansen gecreëerd. Na een half uur de achterstand dus. Iataren met de goal. Het is balbezit voor ADO Den Haag. Aftrap namelijk genomen met Kilo. Kijk of ADO gelijk in aanvallend opzicht gaat denken. Het gaat komen. Jesse Bal is ondertussen weer gaan zitten trouwens. Begonnen aan de warming-up. Maar inderdaad, Eduardo kan gewoon verder. Als ADO een inworp mag gaan nemen. Aan de linkerkant met Silla. Paast hem terug naar Milan Hokke. Pasco Mulder weer. En is het vooral het uitvak nu op dit moment dat je hoort in het Werktalentstadion. Met Kilo in balbezit namens de ploeg in het groen-geel vandaag. Het is de thuisploeg natuurlijk met Kilo van Michem. Raterink niet bereikt. Bal wordt eruit gehaald door Hübner. Dat betekent dat er nu opgenomen mag gaan worden door de thuisploeg. Snel gedaan door Van Michem. Gooit hem in de voeten bij Jo Kilo. Aan de andere kant van het veld, het is links. Daar vraagt Nigel Thomas om de bal. Hij heeft namelijk heel veel ruimte. De bal gaat er in eerste instantie niet heen. Misschien via Milian Jiménez op middenveld. Paast hem eerst naar Hocker, die weer naar Mulder. En dus moet het over de rechterkant gaan gebeuren. Raterink. Een meter of 20 bij de achterlijn vandaan. Paast hem naar Van Michem. Van Michem, Kilo, Mulder. Door terug naar Raterink, langs de zijlijn. Komt daar de voorzet, 16 meter gebied in. Dat is een zwakke bal. Gaat wel over de achterlijn. Nee, inworp. Niet eens. Inworp. Ja, ik dacht toch dat hij over de achterlijn heen draaide. Dat is ook, ja,
1: je ziet dat de keeper ook een bal aan het zoeken is om een doeltrap te gaan nemen. En dan zal de scheidsrechter zeggen, het wordt een doel of een inworp.
4: Ja, Koet geeft ook aan. Volgens mij is die bal over de achterlijn geweest, maar... De grensrechter gaat er niet in mee.
1: Nee.
4: Danny Buijs had het ook graag anders willen zien. Het is natuurlijk wel voor ADO lekker dat je er gelijk zoveel druk op kan zetten daar in de hoek. Er wordt wel een paar meter gesmokkeld.
1: Als daar de inworp dan gaat komen.
4: 10 meter gesmokkeld.
1: Ja. En wat schiet je ermee op? Niks. Want de bal valt op het hoofd van Zeefuik. En die kopt hem de dugout van Fortuna in. Dus kan Silla een meter of 10 over de middenlijn op de helft van Fortuna aan de linkerkant de inworp gaan nemen namens ADO Den Haag. Met Nacho Thomas voor zich, Rotier bij zich en Milian Jiménez die graag wil. Als er gezocht wordt naar de spits, Yannick Eduardo. Ik heb toch het gevoel dat Eduardo meer een buitenspeler is dan een kapstokspits.
4: Ja, wel hè?
1: Ja, vind ik wel.
4: Ja, dat woord hebben we met name in Deventer, denk ik, een beetje geïntroduceerd bij Eduardo. Kapstokspits. Ik ben het wel met je eens hoor.
1: Nou ja, als je ziet dat de vroege voorzet van Van Michem vaak gegeven wordt, althans net twee keer. Heb je daar een type, we zeiden dat toen ook al, Havenaar, Boelikin, Verheid, Kramer nodig. En niet een Eduardo. Terwijl die op zich de voorwaarden wel heeft. Alleen het is niet echt een kopper, dat zie je nu ook. Hij krijgt een hoge bal samen met Mulder erbij. Hij komt niet daar waar hij hem heen wil koppen. En dan geluk je wel bij Thomas. Thomas dan naar Mulder. Mulder met twee man bij zich. Is er voorbij. Mulder, lage bal. En die is dan voor Branderos. We gaan het aan een kenner vragen. Hoe vind jij het? Vind jij het meer een spits? Of ben je het mee eens dat hij meer op de flanken moet?
3: Nee, ik ben het helemaal met jou eens. Het is, ik weet ook niet of hij per se op de flanken moet. Maar ik denk wel dat het iemand is die onderweg moet zijn. Echt een loper. Die eigenlijk om een spits heen zou moeten spelen. Eigenlijk heb je een soort kapstokspits. Zoals wat ze aan de andere kant hebben. Een Zeefuik wil je hebben. Zo'n type.
1: Goeiedag. Die kopt hem hier even binnen. Zeefuik. Met een voorzet vanaf rechts. Iatare legt hem bij de tweede paal. En op het moment dat jij de kapstokspits aanhaalt, laat hij zien dat hij de spits is die hem dus binnenkomt. Gaat daar de lucht in en knikt hem met zijn hoofd in de verre hoek. En hij zet dan Fortuna op 2-0. Als dit misschien wel de eerste echte aanval van de wedstrijd is. Ja. De vorige keer dat Fortuna scoorde was het een schot. Nu is de opening daar bij Iatare. Silla moet in de achtervolging. En ook Iatara kiest ervoor om de bal al vroeg te geven met links. Ja, en Raterink loopt mee. Maar maakte het hem niet echt heel lastig in het directe duel. Komt denk ik ook wat gewicht tekort om dit van Zeefuik te winnen. Goeie bal van Iatara. Goeie kopbal van Zeefuik. 2-0 voor Fortuna.
4: Op deze manier gaat het opnieuw een pijnlijke exercitie worden. Dat is tegen FC Groningen. Met toch wel weer snel 0-2 achterstand. Iatara en Zeefuik. Aftrap is opnieuw genomen dus door ADO Den Haag. Met Van Michem op dit moment aan de bal. Met Kilo, Hocke. Gaat wel naar de linkerkant met Sekou Silla. Is het Nigel Thomas die wordt gevonden. Silla dan opnieuw. Moet daar de actie maken. Steekt dan vervolgens Thomas weer weg. Maar de bal hobbelt over de zijlijn. Gaat uit. Tot grote vreugde in het uitvak. Ja, is de sfeer toch alleraardig. Ze hebben een behoorlijke tijd in de bus moeten zitten om hier te komen in Den Haag. Want er volgens nog lijkt het erop dat het niet voor niets is geweest. Pinto met inworp namens Fortuna Sittard. Eduardo gooit zich er met zijn hele hebben en houden voor. Komt er een botsing waar zeker Goed last van lijkt te hebben. Ligt er op de grond. Eduardo krijgt het gelijk aan de stok met een aantal spelers van Fortuna. Blijft daar wel staan. Wordt nu ook weggewuifd door scheidsrechter Oostrom. Hoe is het dan met Rodrigo Goed is de vraag. Ook weer net onder het scheenbeen waar hij geraakt wordt door Eduardo. Staat ondertussen wel gewoon weer op. Het geeft een aantal spelers de gelegenheid om even een slokje water te drinken aan de zijlijn. Bij de dugout. Onder andere Pasco Mulder die dat doet. Seku Silla. Milan Hokke. Als alles en iedereen weer staat. En er een vrije trap genomen gaat worden door de doelman van Fortuna Sittard. Matthijs Brandenhorst trapt hem daar. Halverwege het 16 meter gebied naar voren. Het wordt een lange bal. De helft van ADO Den Haag op. Aan de rechterkant. Iataren. Kan daar niet koppen. Bal gaat via Seku Silla over de zijlijn. Dat betekent dat er een trainer komt voor de bezoekende ploeg. Zitten we in de 37e minuut van de wedstrijd. En staat ADO met 0-2 achter.
1: Ja, terwijl het eigenlijk niet extreem veel minder is, toch?
4: Nee, vind ik ook niet.
1: Dat is het rare voor de ploeg van Robin Peter.
3: Ik vind wel. Je hebt dus wel jongens bij Fortuna lopen die je bij ADO niet hebt lopen. En dan bedoel ik gewoon... jongens die uit een moment of uit een flits het verschil kunnen maken. Zeefuik is er daar een van, het Zand is er daar een van, Iatare. En ik heb niet het gevoel dat je dat bij ADO momenteel erg hebt. Een jongen dat er uit het niets opeens wat kan gebeuren.
1: Nou ja, daar heb je gelijk in. En dat is denk ik ook het puntje kwaliteit waar je net zelf ook terecht op inzette. Dat je dat had moeten halen in de window.
3: Dat denk ik ook, ja. Want inderdaad hoor, wat jullie zeggen... deze wedstrijd is eigenlijk een hele saaie eerste helft die heel gelijkwaardig is. Alleen je hebt twee momenten van spelers bij Fortuna die aan de bal komen dat er wel wat gebeurt. En dan is de goal.
1: Dat is misschien ook wel het verhaal van de afgelopen weken. Want ook bij AZ en ook bij Go Ahead Eagles kregen ze de complimenten. Maar bleven de punten wel daar. En ja, uiteindelijk zijn complimenten leuk tot op zekere hoogte. Maar die gaan je niet kunnen omzetten in punten. Dus dan is de vraag, wat ga je als trainer doen?
3: Ja, nee, dan krijg je natuurlijk... ik hoorde Gert net zeggen dat ze vorige week tevreden waren. Ik kreeg 33 doelpogingen tegen. Dus dan, ik snap dat je tevreden bent met het punt. Maar met het spel lijkt me vrijwel onmogelijk dat je er tevreden mee bent. Je wordt eigenlijk de hele wedstrijd met de rug tegen de muur gedrukt. En ja, dat hebben wij tegen Groningen thuis gehad. Eigenlijk de eerste helft bij AZ uit vond ik nog de beste helft. Toen had ik het gevoel dat je controle had en dat je aardig meedeed. Maar voor de rest heb je tot nu toe alleen maar heel erg zwaar gehad.
4: Het ging er daarin ook met name omdat ze het verdedigende aspect langer wisten vol te houden dan in de wedstrijd tegen AZ. Toen ging het 70 minuten goed. Stort het in. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles daar in Deventer. En in de Kuip wisten ze dat wel 90 minuten lang vol te houden. Dus in dat opzicht waren ze tevreden.
3: Ja, qua
4: uitdrukking. Over de manier van spelen natuurlijk niet. Want Robin Peter, het is natuurlijk niet de speelwijze zo behoudend in de Kuip die hij wil spelen.
3: Nee. Maar ik moet ook zeggen, juist wat ik heel erg leuk vond aan hem vorig seizoen. En ik denk dat dat hetzelfde idee is dit seizoen. Is dat het heel erg attractief was. Heel erg dynamisch. Ja, heel veel beweging in de ploeg. Alleen, ja, ik weet niet of het... per se tegen Feyenoord beter was. Misschien in de score, zeg maar echt de goals die tegenkwamen. Maar ja, 33 doelpogingen in de wedstrijd tegen is natuurlijk wel een hele hoop. Ik denk dat het tegen AZ tot nu toe het beste was. Qua spel. En ook vandaag. Wat jullie zeggen, het is helemaal niet onaardig, hè? Maar het is ook niet goed. Er gebeurt gewoon niet zoveel.
4: Nou, wat zeg je dan? Kopkans voor Pasco Mulder.
1: Ja, maar dat is dan zo'n kans als je het over datgene hebt dat er iets moet gebeuren, dat hij er dan in moet gaan.
4: Ja, zeker. Eens. En dat gaat hij niet. Nee. Wel wat over. Dus blijft het 0-2. In het voordeel van Fortuna Sittard. Maakt hem de bovenkant van zijn hoofd. Pasco Mulder. Dat betekent de doeltrap voor de ploeg van Danny Buijs. Die Iatare die ze raak kan bieden net buiten het 16 meter gebied. Gaat gelijk dribbelen. En levert de bal dan vervolgens in. Is het een beetje ongelukkig ook dat Eduardo daar niet aan de bal kan komen. Het scheelt misschien een centimeter of 20. Fortuna Sittard levert vervolgens zelf de bal in bij Milan Hokke. Die kiest hem even voor de rust. Paast hem namelijk naar achteren naar Kilian Ikema. Die vindt vervolgens aan de rechterkant weer Raterink. Steekt de middenlijn over. Raterink kan een aantal meter pakken. Voor zich dit keer niet Terrel van Wiegem in een aanspeelbare positie. Dus moet het allemaal weer via Kilo. Mulder dan met de streep richting Silla, de linksback. Goede aanname, direct voorgeven, wordt geblokt. moet het misschien via Nigel Thomas. Mooie beweging daar. Brengt hem dan terug naar Silla. Silla nu opnieuw de voorzet in de handen van Branderhorst. Moet beter.
1: Makkelijke bal voor de keeper. Die moet eigenlijk een meter of 2-3 voor de keeper gespeeld worden. Dan kan je er nog wat mee. Nu moet Rottier helemaal de keeper aan gaan vallen om die bal te kunnen raken.
3: Vraagje aan jullie, hè, want dat weet ik dus niet zo goed. Nog even over de transfermarkt. Ik dacht dat Cedric van der Gun ondersteunend zou zijn aan Mark Wotten. Maar is het alweer klaar?
1: Dat is eind vorig seizoen niet gecontinueerd. Cedric van der Gun is nu zaakwaarnemer geworden. En Steven Gunn is aangesteld als head of football, director of football. En doet dat samen met Mark Wotten. En Mark Wotten gaat op termijn een stapje terug doen.
3: Oké, duidelijk van. Okay.
1: Dat is het verhaal. En je ziet met name in de aankopen deze window dat er best veel uit de categorie bold komt. Vanuit de data, vanuit de scouts daar. Eigenlijk alleen Sin van AZ is een aankoop van Mark Wotten geweest.
3: Oké, Sin is hier nu?
1: Hij is er, maar hij is niet fit.
3: Oké, dat is wel een hele leuke speler moet ik zeggen. Dat is wel eentje die bij AZ niet helemaal uit de verf is gekomen. Maar dat heeft meer te maken door de concurrentie bij AZ dan de kwaliteit van de speler zelf. Dat is echt een leuke speler.
1: 10 toch? Of linksbuiten?
3: Ja, ik vind hem het best op 10. Maar dat is dus wel zo'n jongen die, waarvan je denkt, hé, er gebeurt wat en die kan iets creëren. Dus dat is wel een, dat wist ik helemaal niet. Dat is wel een goede versterking.
1: Die is onlangs toegevoegd, maar inderdaad nog niet fit. Als de inworp voor ADO nu is, Mulder wordt gezocht. Maar die kopt hem naast het doel. Aan de andere kant van waar Mulder naast komt is de bank van ADO Den Haag. Daar zijn inmiddels 2 spelers begonnen met de warming-up. Eén daarvan is een nieuweling. Jensen Abu. Hij is overgekomen van Aarhus. €400.000 betaalde ADO voor hem. En inmiddels weet ik dat ze dat gespreid mogen betalen. Dat vertelde Mark Wotten afgelopen vrijdag. En ook Hawkins is begonnen met een warming-up. Kennen we uit zijn Emmen-periode, althans daar kent de trainer hem van. Haalde hem vorig jaar, nee begin dit jaar, in de transferperiode in de winter naar Den Haag. Was niet helemaal fit toen hij binnenkwam, maar inmiddels hebben we hem al een paar keer zien spelen. Maar vandaag gaat de voorkeur naar op links Thomas en op rechts Van Michem, de aanvoerder, die het nu Dalhaus moeilijk maakt. Gooit Dalhaus naar de grond, krijgt dan de vrije trap tegen. Gaan we naar minuut 43, staat het 2-0 voor Fortuna. Doelpunten van Iatare en Zeefuik. Het gaat gelijkwaardig op, alleen in de doelpunten niet.
4: Nee, dat is een nadeel voor ADO Den Haag. Dat bij rust dus misschien al gaat wisselen. Hawkins valt op zich wel aardig in. Naast een paar wedstrijden tegen Feyenoord niet onaardig. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd in Deventer tegen Go Ahead.
1: Voor wie ga je hem dan brengen?
4: Ja, voor Michem denk ik.
1: Die speelt niet slecht. Ook niet goed, maar ook niet slecht, toch? Ik zou eerder een ander type spits neerzetten.
4: Ja, dat kan ook nog.
1: En dan bedoel ik
4: met Jesse Bal?
1: Nee, dan doe ik niet op Bal.
4: Oh.
1: Dan doe ik op Rijssel.
4: Ja, die hebben we helemaal niet gezien dit seizoen.
1: Nee, die zie je bijna niet. Er is €1,5 miljoen voor geboden afgelopen winterstop. En dat lijkt nu helemaal te gaan verdampen.
4: Zonde.
1: Ja, zeker.
4: Zonde. Heeft natuurlijk een heerlijke fase gehad. Toen hij net bij ADO kwam. En uiteindelijk is daar dus niet zo heel veel meer van overgebleven. Overtreding op het middenveld. Vrije trap voor Fortuna Sittard. Als de eerste mensen naar beneden gaan. Ik vind het belletjes geweest voor de eerste helft. Maar nog een minuut reguliere speeltijd te gaan is. In Den Haag. Vrije trap ondertussen genomen door de bezoekers. En is het Fortuna Sittard dat even rond kan spelen. Doet dat daar ter hoogte van de middenlijn. Bal naar de rechterkant. Daar staat Philip Brittijn. Brittijn dan weer terug naar Goed. Ondertussen weer volledig opgelapt. Nog een minuut of 10 terug nog op de grond. Maar heeft daar weinig last meer aan overgehouden. Brittijn steekt daar aan de rechterkant Pinto weg. Het is doorzien door Milan Hokke. Nado mag de doeltrap gaan nemen. Dan gaan we bijna naar de T. Daar staat ADO met 0-2 achter tegen Fortuna Sittard. We hadden het er voor de wedstrijd ook even over, Jim. Over de, is het nou wel of niet anti-voetbal van Danny Buijs? 1 minuut extra trouwens.
1: Vandaag?
4: In zijn algemeenheid.
1: Ja, ik zie Fortuna niet wekelijks. Ik kan het alleen maar beoordelen op wat ik vandaag zie. Ik vind het vandaag wel meevallen. Ik vind dat het vaak gezegd wordt. denk ook niet dat dat terecht is.
4: Dat is precies wat je zei vanochtend inderdaad.
1: Dat dat altijd zo is. Maar vaak... kijk, er is een mooi liedje over geschreven. Een man weet pas wat hij mist als ze er niet is. Supporters hebben hier Fons Groenendijk vervloekt met zijn spel. Maar daar is ADO wel zevende mee geworden. En ja, hebben ze een na-competitie mee gehaald. Europees voetbal konden ze mee halen.
3: Uiteindelijk maakt het allemaal geen reet uit. En dan hangt het gewoon van de resultaten.
1: Ja.
3: Zo altijd. Precies wat jij nu benoemt met Fons. Iedereen was blij aan het einde van het jaar.
1: Ja, en toen ADO de KKD inging, werd er om Fons geschreeuwd. Waar is die? We hebben hem nodig. Dus ja, kijk, laat ik vooropstellen dat het leukste is vorig jaar. Hè? Met een trainer die attractief voetbal speelt. Het lukt, je scoort veel, je wint veel, je maakt, ziet leuk voetbal. Dat is natuurlijk het allerleukst. Alleen ja, als dat niet lukt, kan je kiezen. Ga je dan op die manier verder en val je eruit? Of kies je voor een iets defensievere manier en blijf je erin? Ja. Antwoord laat ik aan jou. Het is rust trouwens.
4: Rust inderdaad. ADO staat met 0-2 achter. Doelpunten van Iataren en Zeefuik. En vervolgens nog een vervelende middag voor ADO. Niet zozeer speltechnisch. Op zich nog best aardig. Maar toch op het scorebord een vervelende achterstand. Met een hele grote missie. Een hele grote taak om die in de tweede helft proberen om te draaien. Of dat gaat lukken, dat hoor je over een ruim kwartier. Graag tot zo.

0: luistert naar Radio West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West
1: Sport. Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
5: Oké.
4: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de 5e wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
19: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Radio West Sport.

0: Scheerbeek, waar wij in de jaren zijn. Letterlijk mijn hele leven.
1: Welkom terug voor de tweede helft in Den Haag in het Werktalentstadion. 0-2 is de tussenstand. Iataren en Zeefuik, zij scoorden de doelpunten tot nu toe. In het voordeel dus van Fortuna Sittard. Dubbele wissel aan de zijde van ADO Den Haag. Jonas Jensen-Abiu komt het veld in. Hetzelfde geldt voor Jalen Hawkins. Het veld verlaten in ieder geval Sekou Silla. En Van Michem is ook achtergebleven in de kleedkamer. De rechtsbuiten en de linksbackposities dus anders ingevuld. Centraal achterin, de invaller. Dat betekent dat Milan Hocke van centraal naar de linksbackpositie is verschoven.
2: En de laatste minuut vandaag hier in het Werktalentstadion nummer 5, Jonas Jensen-Abiu.
1: Daar de bevestiging nog. Jensen-Abiu dus, debutant in het shirt van ADO Den Haag. Aftrap van de tweede helft genomen. Het is de derde aftrap alweer van ADO Den Haag in deze wedstrijd. Om eraan te geven dat het nog niet zo lekker loopt. Hoewel, dat zeg je dan. Het spel was niet eens heel onaardig. Ik denk dat beide ploegen gelijk waren in de eerste helft. Maar toch was het Fortuna Sittard dat tot volgens nog twee keer wist te scoren. Dus een behoorlijke opgave te gaan hoor voor ADO Den Haag. Zo aan de start van de tweede helft. Die ondertussen een halve minuut oud is. ADO, Fortuna Sittard dus 0 tegen 2.
3: Ja, dat was een beetje de conclusie. Hè? Gelijkwaardige wedstrijd. Alleen de tegenstander heeft wel een individuele kwaliteit. Als het gaat om het goed binnenkoppen van die goal van Zeefuik. Daar waar ADO dat met Eduardo vandaag niet heeft. Als Hawkins de bal heeft. Hawkins naar Raterink. Raterink hoog op het veld. Moet dan nu terug. Want Fortuna komt eruit. Zeefuik vertrekt. Mulder en Abu maken het gat dicht. Alleen gaat de bal niet naar Zeefuik, maar door de as. En daar loopt uiteindelijk ADO Den Haag het gat helemaal dicht. Het gaat wel ten koste van een vrije trap, nadat er een overtreding is gemaakt. Dat is dan gedaan door, denk ik, Kilo. Van Michem dus in de kleedkamer achtergebleven en Silla ook. Ja, ik vroeg het jou voor de rust, wie ga je eruit halen? Het is denk ik niet zo dat Silla en Van Michem extreem slecht speelde. Misschien nee. Dat Silla moeite had met Iataren, want die staat wel twee keer op het formulier. Eén keer als doelpuntenmaker, één keer als assistgever. Dat je daar misschien iemand anders op wil zetten, dat snap ik wel. Maar ja, Van Michem was niet slecht, maakte ook niet veel acties. En ik vind dat de actie die hij dan maakte, het vroeg voorgeven, wordt dan vervolgens niks mee gedaan. Dus
1: nee.
3: Heb je een spits die zijn voorzet twee keer binnenkomt, laat je hem staan.
1: Ja, klopt.
3: Dus ga je dan het gevolg aanpakken of de oorzaak? Dat is een beetje, de discussie die op de bank denk ik ook gevoerd is. Als Fortuna eruit komt met Dalhuis. Dalhuis nu met heel veel ruimte bij zich. Heeft heel veel ruimte voor zich. Kilo komt daar in die ruimte. Gaat ervoor staan en verdedigt dat prima uit. Als nu Rotier druk geeft aan de rechterkant. Maar tot een kans voor ADO komt hij niet.
1: Dat betekent dat Fortuna Sittard het balbezit heeft en houdt. Nu aan de rechterkant van het veld. Philippe Bretijn krijgt hem aangespeeld. Daar terug naar de doelman Bramberhorst. Kiest voor de lange, hoge trap naar voren. Daar Zeefuik het duel aan met Jensen-Abiu. Blijft even op de grond liggen. Uiteindelijk wordt er een overtreding gemaakt. Een paar meter verder. Als Iataren daar met de bal loopt en Zeefuik nog wat last lijkt te hebben. Vrije trap komt er alsnog voor Fortuna Sittard gaat genomen worden. Op een iets andere plek, omdat scheidsrechter Oostrom die bal een paar meter meer naar links wil hebben. Uiteindelijk genomen, het duurt allemaal even lang. Eduard Nuschut heeft hem genomen. En dan gaat Fortuna gelijk de aanval opzoeken. Nee, het gat dichtgelopen. Door Pascal Mulder. Er kwam een steekpaas. Op zich lag daar de ruimte wel aan de rechterkant van het veld. Maar wordt er niet van geprofiteerd. En is het ADO dat de bal overneemt. Raterink, daar gaat de bal naartoe. Neemt hem aan op de borst. Wordt vervolgens in de weg gezeten. Door Zand. Eigenlijk is het andersom. Omdat Zand namens Fortuna daar gaat de bal naartoe. Neemt hem aan op de borst. Wordt vervolgens in de weg gezeten. Door Zand. Eigenlijk is het andersom, omdat Zand namens Fortuna de vrije trap mag nemen.

0: de zijkant vier man met de warming-up zijn begonnen. Jan Zamburek is daar een van. Ilai de Ruiter. Ik zie dat ook de spits, die al weken geen kans krijgt aan het warme lopen is. Luca Reischel. En als ik het goed zie, loopt ook Jesse Bal aan die kant warm. Dat zijn de vier man die begonnen zijn aan de warming-up. ADO mag vijf mensen inbrengen. Ze hebben er al twee ingebracht met debutant Jensen Abou. En ook Hawkins is binnen de lijnen gekomen. En die Hawkins krijgt nu een bal voorbij de tweede paal. Wil hem teruggeven, maar schiet hem het stadion uit.
1: Ja, bal is ook veel te hard vanaf de linkerkant. Eigenlijk onmogelijk om daar iets mee te doen. Hebben we de eerste vijf minuten naar rust gehad. Staat ADO dus met 0-2 achter.
0: Qua energie is er weinig veranderd.
1: Klopt.
0: De wissels brengen die energie die je misschien zou willen zien. Nog niet.
1: Nee, klopt inderdaad. Ja, waar Hawkins dat de laatste twee wedstrijden toch wel aardig voor elkaar wist te boksen. Tot volgens nog valt het mee. Misschien dat ze zometeen als een dieseltje op gang komen. Nou, vrij trap. Voor ADO Den Haag. Omdat Shiloh het zand op de bal gaat liggen. Er werd geen overtreding gemaakt, dat vond hij wel. Is de vrije trap voor ADO. Ratering voorzet richting Eduardo. Nigel Thomas aan de linkerkant, omdat Eduardo er niet bij kan. Met de beweging Thomas gaat er naar de grond. Geen overtreding. Het publiek had daar graag een vrije trap gezien aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Maar dat feest gaat niet door. Volgens de diepe bal op Zeefuik Mulder met een nuttige tussenkomst. En ADO dat er dan vervolgens weinig mee kan doen. De bal wordt namelijk over de achterlijn getrapt. Dat is ook precies waar de doeltrap zo meteen genomen gaat worden door Matthijs Branderhorst, de doelman van Fortuna Sittard. Dat op een 0-2 voorsprong staat in het Werkelend Stadion. De doelpunten van Iataren en Zeefuik. Doeltrap kort genomen. Dan is het Branderhorst nu aan de bal. Trapt hem richting Zeefuik. Verliest daar het kopduel van Ratering. Die krijgt hem daar nog bij de spits, de schot. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Althans is het Milian Jiménez die op de grond is gaan zitten. Dat betekent dat de verzorging het veld in moet komen. En ook dat Milian Jiménez zo meteen een minuut het veld uit moet. De Ruiter, Bal, Reischel. Het zijn drie van de namen die aan het warmlopen zijn. En is dat dan ook nog Theo Waam zou ook nog kunnen. Nou, de eerste wissel van die namen is een feit. Jesse Bal gaat komen. Is het dan gelijk al voor Eduardo of voor Jiménez en wordt er wat geschoven? Dat laatste, hè?
0: Ik denk dat Rottier zakt en dat Bal achter de spits gaat spelen. Of twee spitsen, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Dat was natuurlijk in de slotfase tegen Go Ahead Eagles het geval. Ja,
0: ik vind het toch wel bijzonder, want deze combi hebben we een paar keer gezien.
1: En werkte niet.
0: Ja, jij zegt het. Je zou denken, waarom probeer je dat dan niet een keer met Reischel?
1: Ja, ik zie hem niet op de trainingen, maar moet hij dan zoveel slechter spelen dan hij heeft gedaan in het verleden bij ADO? Heeft zich toch in het verleden een nuttige spits getoond. Jesse Bal gelijk aan de bal. Als invaller is een overtreding gemaakt op Hawkins. Een paar meter terug. Er wordt de terugwerkende kracht alsnog voor gefloten door Ingmar Oostrom. Scheidsrechter. Jensen opnieuw. Naar Kilo. De vrije trap is al genomen. Kilo steekt over naar de linkerkant van het veld. Vanaf rechts. Wordt er vanaf dat punt gedacht aan een nieuwe aanval. Dat is een lekkere bal hoor, op Evan Rottier. Linkerkant van het 16 meter gebied wordt naar buiten gedwongen door Philip Brittijn. Maar ADO nu alsnog met Hock in het 16 meter gebied. Kan daar niet de bal bij zich houden om over een tegenstander heen wippen. Om er vervolgens weer mee vandoor te gaan. De bal wordt over de zijlijn gerost. En dan is het nu Milan Hocke die de inworp gaat nemen. Kan ver gooien, dat zie je ook aan de manier waarop de spelers gaan staan in het 16 meter gebied. Dat is namelijk vlak bij de eerste paal. Maar de hoekschop, of de hoekschop, inworp komt zover niet. Hocke krijgt hem gelijk weer teruggekopt in de voeten.

0: vindt u Kilo. Die paast de bal naar Hawkins aan de overkant van het veld rechts. Met Raterink. Raterink net buiten het 16 meter gebied. Bal richting de tweede paal. Niet te doen voor Nigel Thomas. Bal is start. Gaat over de achterlijn. Dat betekent dat er een doeltrap komt. Ricardo had er geen zin meer in.
1: Ja, die is Edmund. Ik sta te wachten op de broodjes. Ik denk dat de keuken druk was. Ik ging eventjes volgens mij naar beneden of een ruimte verderop kijken om twee broodjes te scoren. Maar ja, daar staat hij op te wachten. Veel heeft hij nog niet gemist. In de eerste 9 minuten als de bal achterin is bij Branderhorst. Die de opbouw gaat doen met Hübner. Hübner loopt zichzelf bijna vast tegenover bal. Krijgt dan de bal wel lang naar Danny Buijs. Die is dan boos. Schreeuwt naar Hübner waarom die bal niet gewoon lang naar Zeefuik speelt. Dat is een grote, sterke spits waar je op door kan voetballen. 21 jaar. Imposante jongen om te zien. Groot, sterk, breed, kan koppen. Heeft snelheid. Wordt gehuurd van AZ. AZ heeft hem ooit weggehaald bij Volendam. Als Dalhuis er nu overheen kan komen. Dalhuis vindt op links Zeefuik. Die beukt daar Abou opzij alsof hij er niet staat. Abou staat weer snel. Balbezit voor Fortuna. En dan is in het duel de schoen van Jonas Jensen Abou uitgegaan. Die doet hij nu eventjes snel goed. Als de inworp blijft staan voor Fortuna. Iatare wil dat gaan doen. Brengt de bal dan bij Dalhuis. Buijs schreeuwt en gebaart wat hij wil zien. Dus hij zegt, geeft Abou nog even de tijd om zijn schoen aan te doen.
0: Instappertje.
1: Ja, dat denk ik niet, want hij is nu aan het strikken.
0: Ja, leek het even op. Hij wilde erin stappen, dat is het inderdaad vooral. Maar de schoen zat even iets te strak. Sowieso een beetje uit de mode geraakt, hè, die instappers. Dat was een jaar of 70, denk ik.
1: Bij die jeugd zie je nog veel, hoor.
0: Zit dan ook zo'n half sokje op, toch? Tot, ja. Net boven de enkel. Spel is ondertussen hervat. Fortuna heeft de inworp genomen. Ado neemt de bal over met Hawkins. Hawkins krijgt hem niet bij Jesse bal. Die liep naar rechts. Bal ging naar links. De voetbal dan. Daarom ontmoeten de twee elkaar daar niet. Fortuna dat overneemt en de bal weer snel kwijt is aan Milan Hokke. Milan Hokke aan de wandel. Geeft hem dan aan Nigel Thomas van ver. Ja, jeetje. Van zover. Is wel heel ambitieus om het doel onder vuur te nemen van Matthijs Branderhorst. Zeker als het dan zo'n rollertje is. In de Kuip lukt het hem om te scoren. Schot werd aangeraakt, vloog uiteindelijk binnen. Maar er zat wel heel veel meer kracht achter dan achter deze doelpoging. Doeltrap voor Fortuna Sittard van Branderhorst. Heerlijke aanname van Zeefuik. Heerlijke bal ook op de Schotten. Uiteindelijk lukt het hem niet te scoren. Goed verdedigd daar door ADO. Dat met Raterink nu over de rechterflank iets op wil gaan bouwen. Eduardo, dat is lekker gedaan. Ten opzichte van Dalhuis. Hij maakt een overtreding. Krijgt ervoor een gele kaart. En de vrije trap, die is dus voor ADO Den Haag. Gaat genomen worden door Raterink aan de rechterkant. Jensen Nabil.
1: Maar staat er weer een missel klaar, of niet?
0: Reischel?
1: Ja.
0: Klopt. Gaat
1: er even op moeten wachten, Luca Reischel. Als Ado eruit is met Rottier. Rottier terugleggen. Eduardo, Eduardo, ja! Eduardo, er zit wat geluk bij, maar hij telt wel. Yannick Eduardo op aangeven van Evan Rottier. En Ado is terug in de wedstrijd. En dan kijken we gelijk aan de zijkant. Gaat Robin Peter nu de wissel doorvoeren? Of zegt hij tegen Reischel? Ga dan maar even zitten. Ik geef Eduardo nog even de kans. Ja, ik ben er wel heel benieuwd naar.
2: Doelmaker nummer 46. Yannick Eduardo.
0: De aansluiting. Komt er ook een gelijkmaker? Dat is de grote vraag. Reischel. Hij viel in tegen Groningen. Een half uur. Geen pot te breken.
1: Lens gaan naar Evan Rottier voor het voorwerk. En Eduardo maakt zijn tweede in Haagse dienst. En de supporters gaan erachter staan en geven ze ongelijk. Maar ze is nog maar één.
0: Is dat Rijssel die het warming-up hesje weer heeft aangetrokken? En Blauw die nu als voorste rent, volgens mij wel, hè?
1: Oh, ja.
0: Wissel gaat niet door.
1: Nou, niet nu.
0: Niet nu, nee. Rem een ongunstig moment dat er gescoord wordt. Prado alleen maar lekker natuurlijk zo, vlak voor het uur. Rottier. Naar de rechterkant, naar Hawkins. Harde bal is binnen te houden. Hawkins rijdt gelijk open naar voren. Ziet Raadrinker overheen komen. Daar gaat de bal niet naartoe. Het is Kilo die hem krijgt. Kilo met de opening naar de linkerkant. Nigel Thomas, aanname prima. Wat kan hij ermee? Gaat naar binnen. Tikt hem toch even terug naar Milan Hokker. Dan Nigel Thomas opnieuw. Hokker loopt door, maar de bal gaat richting Rottier. Dat lukt niet, is te moeilijk. En dan is het Adel Den Haag dat vervolgens net buiten de 16 overtreding begaat. En de vrije trap voor de bezoekers. Eduardo die nog even de bal vervelend wegtikt. De laatste linie van Fortuna Sittard trekt zich daar weinig van aan. Begint wat met tijd rekken. Een aantal seconden wordt er gedaan alsof Koet de vrije trap gaat nemen. Dan is vervolgens alsnog Matthijs Branderhorst die het gaat doen. Maar ook Fortuna zometeen gaat wisselen. Kili gaat erin komen. Dat allemaal voor over een paar minuten. Met Hokker. Oeh, foutje. Overname Iataren. Iataren, ja, zo moet je schieten. Zo moet je schieten. 3-1 en de marge weer 2. Het is een prachtige goal. En Fortuna Sittard ziet de tweede goal van Iataren. Wat een prachtige goal.
1: Niet normaal.
0: Wat slaat hij binnen als een kanonskogel.
1: Kiezelhard.
0: En 1-3 na 62 minuten.
1: Het moment dat ADO het geloof terugkreeg. En hoopte aanspraak te gaan maken op de 2-2. Is het de individuele kwaliteit van Mohamed Iataren. Hokken.
0: Mooie hokken.
1: Ja, verslikt zich in de bal. En Iataren, ja, echt kiezelhard. Op de onderkant lat. Erin. Terwijl er gewisseld wordt aan de kant van Fortuna. Lukili komt erin. Descott gaat eraf. Het gebeurt allemaal in de 63ste minuut. En zo heeft ADO haar handen vol aan Mohamed Iataren.
0: En is ze terug bij af. Thomas in balbezit aan de linkerkant van het veld. Gaat naar binnen, heeft een actie in huis, maar komt dan vervolgens niet voorbij Ivo Pinto. Is de bal dus kwijt. Het is een overtreding. Beetje dommig ook. Beetje frustratie misschien bij Nigel Thomas. Die ook niet fantastisch in de wedstrijd zit. Dan nu toch de wissel. Scott eruit, Ukili erin en Luca Rijssel. Dan toch, met nog 27 minuten op de klok. En voor wie? Voor Yannick Eduardo. Die er dus uitgaat. Terwijl de collega's van ESPN even iets vragen.
1: Wie de aanvoerder nu is.
0: Ja, lastig te zien, die band inderdaad. Ik zit ook even te kijken.
1: Mulder.
0: Ja, dat klopt. Maar de kleur van de band is niet heel erg tactisch uitgekozen. Het is namelijk groen. Precies hetzelfde als de mouw. Vrije trap, Fortuna Sittard. En ADO heeft de bal direct terug met Pascal Mulder. Mulder, Kilo, Hokken over de linkerkant. Er komt wat meer urgentie in de ploeg. Hij heeft Thomas gezocht, niet gevonden over de linkerkant. Die Ricardo Kiesna, die komt zo meteen terug.
1: Hij zit inmiddels daar een vreugde te eten, maar
0: hij is verderop.
1: Daar betaal je hem natuurlijk niet voor.
0: Hawkins aan de bal met de loopactie. Ja, paast hem voor zichzelf buiten de lijnen. Geeft hem mee een invoer op weg. Dus gaat dat feest niet door. Een aantal spelers nog aan het warm lopen.
1: Terwijl Rot hier onder het gras gestopt wordt door Okili. En een vrije trap terecht voor hem is. Yassine Okili, eerste invaller aan de kant van Fortuna bij Buis. Als de vrije trap komt van Kilo vanaf de rechterkant. Een man in de muur. Kilo richting de tweede paal. Daar staat bal. Bal, ja, die legt hem terug. Wie kan er gaan schieten? Het is Nigel Thomas. Maar onderweg wordt zijn schot gekraakt. En in de tegenstoot probeert Fortuna dan wat te doen. Maar Kilo staat daar goed. Kilo naar Raterink. Raterink naar Reischel. Reischel kan er net niet bij. En dan is de inworp voor ADO aan de rechterkant. Laat Hawkins het over aan Jensen Abu.
0: 66e minuut in het Werktalentstadion. 1-3 ADO Den Haag, Fortuna Sittard. Een inworp vanaf de rechterkant. Jensen Abu gooit hem met 16 meter gebied in. Wordt daar de bal verlengd. Iemand van Fortuna Sittard rotiert buiten het 16 meter gebied. Krijgt hem bij Nigel Thomas. Kilo. En is het volgens weer Hokke. De achterste man op dit moment op het veld. Los van Kilian Ikema. Kilo over de linkerkant. Wordt de bal even rondgetikt door ADO Den Haag. Ruimte is er op rechts. Bij Jensen Obiel wordt daar niet aangespeeld. Het is Hawkins. Hawkins nu, de hoogte van het 16 meter gebied. Hawkins voorzet. Daar de actie van Reijssel. Althans, actie. Krijgt de bal erop zich af. Kan hem niet aannemen. Ziet de bal iets te ver van zijn pantoffel stuiteren. Dat betekent dat ADO het opnieuw moet proberen. Want Fortuna Sittard rosse de bal naar voren. En als Nigel Thomas wordt gezocht. Het duel aangaat. En hier Iataren weer is. Iets wat gelukkig aan de bal. Leeft hem ook snel weer in. Aan Kilo. Die heeft ruimte. Misschien ook om uit te halen. Actie. Richting het 16 meter gebied. Vrije trap. Meter of 20 buiten de goal.
1: Lekker plekje hoor.
0: Ja, ik wil het zeggen.
1: Hawkins gaat zich melden aan het front.
0: Eerste helft dat de terror van Michel geweest.
1: Terwijl Nacho Thomas er ook bij staat. Ja, die heb ik in de voorbereiding ook wel een aardige vrije trap zien nemen. Net wie er
0: specialist of
1: nou ja, de tijd dat ADO specialisten had is toch wel even geleden hoor. Elke Jatti kon het, maar Danny Holla en Danny Bakker, de twee Dennys, stonden er toch echt gewoon bekend om vanaf deze afstand hem echt erin te draaien. Thierry kon het ook.
0: Oh ja. Hoe is trouwens met Elke Jatti fanclub? Nog een beetje veel leden?
1: On tour.
0: Kijk, heel goed.
1: Van de week nog genoten van een heerlijke goal van hem tegen Fortuna. Penalty. Mooi hoe hij dat dan doet. Als Nacho Thomas zich nu gaat melden met rechts. Thomas! Thomas!
0: Oh, jammer.
1: Daalt te traag. Daalt te laat. Nee, maar jij weet niet waar je over praat. Het was een unieke speler hier in het stadion. Genieten.
0: Ja, voor de mensen die luisteren en denken, waar gaat het in vredesnaam over? Het is ondertussen zo dat hoe lang doe ik dit nu met jou? Twee seizoenen, denk ik. Het gebeurt, nou ja, laat ik niet overdrijven, elke wedstrijd dat jij Nasser El-Khayati benoemt.
1: Ja, maar dat komt ook omdat ADO is weer begonnen aan die terugblikfilmpjes. Ja, ja. De laatste wedstrijd Fortuna thuis scoorde die. Ja, dan komt dat voorbij.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je ei kwijt kan.
1: Goeie speler.
0: Had ADO hem nog maar lopen.
1: Zeker. Nou, er kwamen echt wel veel mensen voor naar het stadion, hoor. Voor Elke Jatti.
0: Ja, alleen voor Elke Jatti?
1: Nou ja, nee. Kijk, het was op het middenveld hoe dat stond. Hè, met Bakker en Immers als stofzuiger.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Duo. En Elke Jatti met de zachte voetjes.
0: De zachte voetjes. Dat is iets wat ADO nu misschien kan gebruiken. Maar volgens nog is er behoorlijk gewisseld. De marge nog altijd 2. Kwam ADO nog met Eduardo in de buurt. Werd het 1-2, maar de 3-1 van Iataren. Een granaat in de slag. Betekent dus dat ADO terug is bij af als je het bekijkt vanaf de start van de tweede helft. Kilo naar Milan Hokke. Gaat vervolgens naar Nigel Thomas. Staat daar bijna op de zijlijn. Gaat de bal terug naar Pascal Mulder. Mulder dan naar Jensen Abu, de debutant. In het shirt van ADO Den Haag. Naar Kilo Rotier. Niet wat ongelukkig. Wil daar Jesse Bal vinden. Maar komt daar net niet terecht. Als het Fortuna dat overneemt. Gelijk de lange haal naar voren in de richting van die zeefuik. Maar de bal start. Komt terecht bij Kilian Nietje. Jensen Abu weer naar Kilo. ADO heeft de bal weer. Gaat de helft van Fortuna Sittard op. Naar de rechterkant. Jalen Hawkins. Hawkins. Ik dacht even dat hij snel naar Rotier zou pasen. Dat gebeurt niet. Het moet via Kilo. Kilo dan naar de linkerkant. Nigel Thomas neemt de bal aan op de borst. Met Hokke erbij. Hokke 1-2. Thomas weer opnieuw. Brengt de bal dan naar de rand van het 16 meter gebied. Waar hij Rotier wil vinden. Het lukt niet. Fortuna neemt over. En precies als je dat zegt, levert het de bal weer in. En precies als je dat zegt, Jim, is het Fortuna weer.
1: Met Dalhaus. Dalhaus nu lange bal naar voren. Is voor Jensen Abu. Die... een beweging maakt. Daarbij staat Zeefuik die eventjes grijpt naar zijn, ik denk zijn buikspier. Ik weet het niet. Hij had even last. Loopt ook niet helemaal ook zo fris op dit moment. En ADO kan er nu uit aan de rechterkant met Hawkins. Hawkins gaat zijn man voorbij, geeft voor. Vindt niet Jesse Bal, ook niet Ratering. Hij krijgt de inworp. Die mag hij zelf gaan nemen. Heeft hij gedaan naar Kilo. Kilo kan naar Hawkins. Schijnbeweging, paast hem dan niet. Terwijl er nu een tweede bal het veld in komt. Wordt vanuit het publiek erin gegooid. Niet handig. Scheids laat het doorgaan. Als Hawkins voorgeeft naar een speler van Fortuna. Dat is zonde. Dat is zonde de twee van ADO. Bal en Rotier. Als ook de Ruiter zich klaar mag gaan maken voor een invalbeurt. Zal hij waarschijnlijk gekomen voor Nacho Thomas aan de linkerkant. Die grijpt ook eventjes naar zijn voet. Zou het kramp zijn? Ja, hij strompelt aan de zijkant. Weet genoeg. Zijn nummer gaat omhoog en Eli de Ruiter komt als linksbuiten binnen de lijn.
0: Dan hebben we nog een kleine 20 minuten te gaan. Is het Haags kwartiertje aanstaande. En ADO heeft hem in het verleden een aantal keren nodig gehad. Was erin ook. Bij Vlagen erg goed. Twee doelpunten heeft het nodig tegen Fortuna Sittard. Want de achterstand is 1-3. Balbezit nu, Jensen Abiel. Vuurt hem met 16 meter gebied daarin. Komt geen speler van ADO aan de bal. Is het Hokke die hem opnieuw voorgeeft. Bal gaat over de achterlijn. Ja. Kansloos verhaal, helaas. Zal ADO het opnieuw moeten gaan proberen zometeen. 70ste minuut. Doeltrap genomen met Matthijs Branderhorst. Die hem lang daarvoor haalt in de richting van Zeefuik. Zeefuik op de borst aangenomen. Goed gedaan met Iataren nu. Zeefuik opnieuw. Zo komt Fortuna Sittard ineens naar voren. Ja, waarom niet nog een keer schieten? Iataren. Maar het is Kilian Nikema die nu wel redding kan brengen. Het was eigenlijk een paar minuten terug bij die 1-3 niet te doen. Zo'n ongelooflijk harde pegel. Als Mulder de bal heeft namens ADO met Ratering nu, de rechtsback, voor zich. Onder andere Kilo en Jalen Hawkins. Hawkins naar Kilo. Kilo naar de linkerkant van het 16 meter gebied. Daar teruggekopt door de Ruiter. En dan is het een doeltrap. Dan wordt er gewisseld aan de kant van Fortuna Sittard. Iataren, hij gaat er vanaf. Van Ottelen, hij gaat erin komen. Hij scoorde er twee, Iataren. Eén in de eerste helft, één in de tweede. Zeker die meest recente goal was een juweeltje. Om door een ringetje te halen, onderkant blad, snoer aan de pegel. Na de fout van Milan Hokke. Onhoudbaar voor Kilian Nikema. Als de doeltrapper is voor Fortuna Sittard. Een minuut verwijderd van het Haagse kwartiertje. 1-3 de tussenstand.
1: Zeefuik wil de bal. staat daar met twee man in duel, krijgt hem niet. Maar met een gelukje kan Ukili er wel uit. Ukili tegenover Ratering. Ukili terug naar Dalhaus. Dalhaus op links wordt dan door twee man opgejaagd. Eén daarvan is Luca Rijschel. Die een beetje uit positie is als hij zo druk zet. Ukili nu met Ratering. Abu neemt over naar Hawkins. Hawkins naar Abu. Abu terug naar Mulder. Op links staat Hokke. Die weer het kind van de rekening geworden is achterin. Hij is tweede linksback, als je dat zo mag noemen. Daardoor schuift hij naar de zijkant als Silla gewisseld wordt. En ADO het nu door de as probeert. Daar glijdt Rijschel uit. Probeert het te herstellen. Ratering staat erbij. Abu met Zeefuik. Die gebruikt hem als een soort draaideur. En Rijschel is er dan op tijd bij om het op te lossen voor Abu. Die de vrije trap tegenkrijgt. Hij zegt de Inmar Oostrom ziet dan toch de overtreding van de nieuwkomer aan de kant van ADO Den Haag. Haaskwartiertje is ingegaan. Kan ADO nog wat in dat haaskwartiertje? Dat is de vraag. Lukt het de ploeg van Robin Peter om die 2-3 nog te maken? En dan hopen op een knotsgekke slotfase. Als nu Zeefuik wordt weggestuurd. Zeefuik, aanname is goed. Maar hij legt hem eigenlijk klaar voor Nikema. Die vroeger voetballer was, voordat hij op doel ging. En dit goed oplost met de voet.
0: Balbezit voor Pasco Mulder namens ADO in de middencirkel. Ziet de loopactie van de Ruiter, maar de bal gaat naar de linkerkant. Daar staat Milan Hokke. Halverwege de helft van Fortuna Sittard. Iets verder naar voren, Eli de Ruiter. 1-2 geworden. De bal is nu bij Pasco Mulder. Mulder ziet daar de ruimte aan de rechterkant. Opent daar naartoe met Jalen Hawkins. Hawkins wil naar binnen. Kilo staat dan in de as van het veld. Gaat daar Mulder. Zo tikt ADO de bal even rond. Van links naar rechts en nu van rechts naar links. Hokke, rand 16. Iets verder naar buiten. Rotier terug naar Mulder. Fortuna Sittard zet een blok neer. Het is moeilijk om doorheen te komen voor ADO Den Haag. En dus moet er iets bijzonders gebeuren met de Ruiter. Is dat Hens? Dat is de grote vraag. Je hoort het publiek op de achtergrond. Er wordt gevlacht voor buitenspel. Dat gebeurt daarna. Eerst kijken of het publiek daar gelijk gaat krijgen of niet. De eerste indruk is van niet overigens. Maar de herhaling zal zo meteen wellicht iets uit gaan wijzen. Het gaat om... Borst. De bal van de Ruiter het 16 meter gebied in. Via het lichaam.
1: Ja, het gaat om die vingers. Maar er wordt volgens mij nu een signaal gegeven dat er gevoetbald kan worden. Dus is er naar gekeken en geen mens.
0: Dus gaat het spel door. Levert Fortuna Sittard de bal snel in bij ADO. Met Kilo die overneemt op het middenveld. Gaat de bal naar Ratering aan de rechterkant. Weer naar Kilo. Steekt dan de middenlijn over. ADO zal er wat meer tempo in moeten gooien. Als het nog iets wil in deze wedstrijd. Leep balletje van Kilo in de richting van Rotier. Het is allemaal niet te belopen. Bal gaat over de achterlijn. Ook Eli de Ruiter weet hem erachter niet binnen te houden. Als Matthijs Branderhorst gaat zitten. De goalie van Fortuna Sittard. Is hij dan geblesseerd geraakt of niet? Kijken we ook even snel naar de dugout. Of is het kramp bij een keeper? Dat zie je ook niet heel vaak. Daar heeft het nu wel veel van weg. Als dit ook een moment is even voor Robin Peter om wat spelers naar hem toe te halen. Pasco Mulder is er een van. Jesse Nabuw ook. En ook wat spelers die gewoon simpelweg even een slokje water komen halen. Als Branderhorst weer is gaan staan, ik zie geen reserve doelman warm lopen. Aan de kant van Fortuna Sittard. Dat de doeltrap mag gaan nemen zo. En dat gebeurt 12 minuten voor het einde van de wedstrijd. En de marge nog altijd 2 in het voordeel van Fortuna Sittard.
1: En de man die daar verantwoordelijk voor is, grotendeels, is inmiddels naar de kant. Dat is Mohamed Iatare. 2 goals en een assist. En hij werd kleine 10 minuten geleden gewisseld door trainer Danny Buijs. Zit rustig op de bank. En kan zien hoe zijn ploeg eigenlijk het fijn vindt dat het nu de bal grotendeels aan ADO laat. Ook als je kijkt naar percentage balbezit in de laatste fase van de tweede helft. Is dat extreem hoog voor ADO. Er zijn eigenlijk alle statistiek in het voordeel van ADO. Balbezit, kansen, schoot op doel. Alleen expected goals ligt wat hoger. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat Fortuna natuurlijk ook meer gescoord heeft.
3: Hoeveel hele grote kansen zijn er dan geweest dan?
1: Ja, niet veel.
3: Het staat zijn wat schotjes. Kijk, ja, er komt net een rollertje van Nigel Thomas. Eindigt tussen de palen. Dus dan is het er inderdaad een. Het valt er eigenlijk allemaal wel mee. En, ja, er zit op dit moment gewoon niet zo heel veel in.
1: ADO heeft weinig wapens om haar tegenstander pijn te doen.
3: Telsblauw.
1: Ja, mag die druk op?
3: Voor mij wel. Voor mij wel. Ik ben dus zo moeilijk.
1: Nou, doen we dat.
0: 10 minuten nog in het Werktalentstadion. Met de doeltrap van Branderhorst. En zoals wel vaker eindigt hij dan gelijk weer bij ADO Den Haag met Kilian Nkema. Zeefuik heeft het ook niet meer ondertussen, althans. Legt u wat meters af, schokkend. Alsof je er helemaal doorheen zit. Het zal wel meevallen. Ach, wat slordig. Van Pascal Mulder. Ratering kan hem niet aannemen. Inworp weggegeven. Meter of 5 bij de achterlijn vandaan. Voor Fortuna Sittard. Een mooie gelegenheid om even tijd te gaan rekken, onder andere. Nou, ik moet zeggen dat Inworp nog vrij snel genomen wordt. En dan krijg je dat trucje van een hele sterke speler bij de hoekvlag. Die hem even bij zich wil houden. Dalhaus. In Zeefuik. Uiteindelijk eindigt de bal bij Kilian Nkema. Die nu lang hoog trapt naar voren. Dat had hij wat beter willen doen. Bal direct weer kwijt. Rotier wint daar namelijk niet het kopduel van zijn directe tegenstander. En dan is de balbezit dus voor de ploeg uit Limburg. Dat nog één keer een aanval op wil zetten. Kijk, daar ligt ruimte. En wordt dat dan ook 1-4? Nee, schot geblokt. En krijgt hij dat schot dan ook terug in de welbekende regio, Okili. Hij schiet hard op doel. De bal karambeleert dan vervolgens op die vervelende plek. Zou er dan ook even van moeten komen? Of is het allemaal act?
3: Nee, het is act, zo lijkt het.
0: Of niet? Krijgt hij hem in het gezicht?
1: Nee, zeker niet. Het was in het gezicht.
0: Oké, ja, ik zie het.
1: En twee man verzorging onderweg.
0: Grijpt wel gelijk naar zijn kruis, alsof hij daar is geraakt.
1: Hij weet dat dat betekent dat hij er dus sowieso af moet. En dat Fortuna een minuut met een man minder zal spelen.
0: Er is ook gelijk een speler aan het omkleden in de dugout van Fortuna Sittard. Zullen we er dan gelijk afgaan misschien?
1: Ja, ik denk dat ze wel gelijk de wissel door willen zetten. Gel, zakje naar binnen werken.
0: Nick de Groot. Het veld in moet komen.

0: Het duurt even, het heeft wat vertraging opgeleverd. Maar de bal gaat weer rollen door Pascal Mulder. En via Jensen Abiu gaat hij weer naar Nikema. Weer Mulder, nu geen lange haal naar voren. Maar dan gaat het van achteruit willen proberen. En de linie overslaan met deze lange bal in de richting van Jessebal. En Rijssel en bal lijken elkaar in de weg te lopen. Gelijk de tegenstoot van Fortuna Sittard. Raadrink kopt de voorzet eruit. Vanaf de rechterkant kwam die. Wordt niet heel erg lekker verdedigd door Adem. In tweede instantie gaat de bal dan toch het 16 meter gebied uit. En dit is wellicht een moment waarop geprofiteerd kan worden. Rijssel naar de Ruiter. Rijssel rent door het 16 meter gebied in. Gaat de Ruiter zelf misschien. Mag naar binnen. Mag naar binnen. Dat scheelt heel weinig. Is het dan de paal die geraakt wordt? 7 minuten voor het einde van de wedstrijd. Lekkere actie van de Ruiter. Die naar binnen gaat. Maar geen doel weet te treffen. Hij was dichtbij. De grootste kans van de laatste paar minuten voor de Hagenezen. En hiervan zijn er nog wel een paar nodig in de slotfase.
1: Nou zeker. Dat ideaal geweest als deze gewoon binnenkant paal erin was gegaan. Dan had je echt nog een lekkere slotfase tegemoet gegaan. Misschien nu als Rijssel wordt weggestuurd. Rijssel, ja, die wordt opgevangen door zijn directe tegenstander Goed. En daarmee laat hij de bal uitlopen. Gaat Brandenhorst weer zitten. Heeft toch weer wat last. Terwijl wij hier de herhaling zien. Paal voor de Ruiter. En Brandenhorst heeft verzorging nodig. De regel gaat dan natuurlijk niet op als de verzorging voor hem binnen de lijnen komt. Is het niet zo dat hij ook een minuut hetzelfde uit moet?
0: Nee, dat had wel gunstig geweest voor Adam, maar dat zit er niet in.
1: Luc Koopmans zou kunnen gaan starten aan de warming-up. Die kennen we nog uit zijn tijd hier bij ADO. Heb jij die nog meegemaakt?
0: Nee. Volgens mij niet.
1: Was, is eigenlijk nooit de onbetwiste nummer 1 geworden hier in Den Haag. Oh, altijd een prima keeper om te hebben.
0: En dus ligt het spel toch weer even stil. Het stond ondertussen bijna 6:30. Dan gaat er dus wel de nodige blessuretijd bij komen.
1: 20 oktober 2020 was het voor Luc Koopmans zo'n dag als voor Koeman junior vandaag.
0: Oh ja?
1: Waar het niet dat Koeman junior het 2 keer heeft gedaan vandaag en 2 keer vanaf de penalty stip. Luc Koopmans deed het in de bekerwedstrijd tegen Sparta. We hebben het over de coronaperiode. Geen publiek aanwezig. 1 journalist per medium aanwezig. En Koopmans maakte in de beker een geweldige kopgoal als keeper. ADO ging uiteindelijk door in de beker. Won toen van Sparta. En dat is een helder rol die Luc Koopmans hier in het stadion nog altijd zal herinneren. En ongetwijfeld zal hij daar vandaag ook door diverse mensen aan herinnerd zijn. Hij hoeft niet te komen, hij is ook niet begonnen aan de warming-up. Want Brandenhorst is met het heilige water uit Sittard opgelapt. Het wonderdoekje, of de spons, heeft dermate veel uitgericht dat hij door kan namens Fortuna.
0: Dat de bal heeft naar voren haalt richting Zeefuik. Zit hier misschien nog wel wat in over de linkerkant. Een goede bal, maar ook een goede tackle van Jensen Obiu. Mag het niet over de zijlijn. Dat betekent dat Zeefuik er alsnog mee even door kan gaan in het 16 meter gebied met zijn rug naar de goal. Rand 16, medespelers gevonden. Is dit geen overtreding? Gaat er een speler van Fortuna in de 16 naar de grond? Uithaal, redding niet, Jema. Niet krachtig genoeg van Shiloh Zand. Als ADO er gelijk vandoor wil gaan aan de linkerkant. Met Mulder. Mulder trekt wat meer naar binnen. Mulder dan alsnog naar Hokke. Bal en Rijssel. Zij lopen richting het 16 meter gebied. Hetzelfde geldt voor even Rottier. En Rottier is het die gezocht en gevonden wordt in het 16 meter gebied. Na de bal van Milan Hokke vanaf de linkerkant. Hij zet hem nu ook voor. Dat is wel erg hard en ambitieus richting die tweede paal. Hawkins kan er niet aankomen. Kan er niet tegenaan lopen. Je ziet dat de bal over de zijlijn schiet aan de rechterkant van het veld. De eerste supporters vinden het mooi geweest. Hier voor ons. gaan er al een aantal lekker naar de auto. Om de zondagavond wat eerder thuis te zijn. Zij geloven er niet in. Niet meer in een resultaat tegen Fortuna Sittard. Met nog 2,5 minuten in de officiële speeltijd te gaan. Reguliere speeltijd. Mulder. Aanname niet lekker. Bal kwijt. En dan is daar misschien een aanval. Nog een stuiptrekking van Fortuna Sittard. Dat zich gewoon lekker met de kont tegen de goal heeft gezet. Nu wel wat meer afstand heeft genomen van de goal van Matthijs Brandenhorst. Maar niet heel erg veel aanstalten maakt om nog een goede, fraaie aanval over verschillende linies op te zetten.
1: Raterink staat op eigen helft. Geeft hem aan Abou. Abou naar links, naar Kilo. Kilo kan dan via de ruiter gaan opbouwen over links. Maar kijkt of hij misschien een afspeelmogelijkheid in de as vindt. Hij gaat dan als een postbode lopen. Brengt hem bij de ruiter. De ruiter terug naar Kilo. De Kilo naar Rottier. In de mangel met twee man. Kan hem dan niet bij een medespeler krijgen. Inworp wel voor Hokke. Die blijft staan. Hokke gooit hem naar de ruiter. Daar komt Fortuna dan eenvoudig uit. Hij hoeft eigenlijk alleen maar de bal ruksigloos naar voren te schieten. Om eventjes onder de druk vandaan te zijn. En dan kan de inworp genomen worden door Mulder. Mulder naar Abou. Abou kan gelijk breed naar Hawkins. Hawkins met de aanname en ook ruimte voor zich. Maar paast hem terug naar Jensen Abou. Abou crosspaas naar Hokke. Daar zit een verdediger tussen. Is te lang onderweg. Is niet strak genoeg. En daardoor makkelijk te verdedigen voor Fortuna dat eruit komt. Met nu een gevaarlijk balletje richting Zeefuik. Wordt dichtgegleden door Mulder. Afvallende bal is dan wel voor Zeefuik. Die op een eiland staat aan de rechterkant. Zeefuik en Mulder in duel. Daar komt Mulder als winnaar uit. Maar moet wel een inworp toekennen aan de grote sterke spits van Fortuna. 90 minuten zijn aanstaande. Nog 30 seconden officieel. Dan komt er wat extra tijd bij. En dan is deze wedstrijd klaar hier in het Werktalentstadion. Tweede thuiswedstrijd. ADO staat met 3-1 achter tegen Fortuna. Twee goals van Mohamed Iatare en één van Zeefuik. Die grote sterke spits voor dit prachtige goal. Die van Iatare ook. En die eerste ongelukkig. Het schot van Iatare via de voeten van Hokke ging er uiteindelijk in. 7 minuten extra tijd. Zo.
0: Ja, het zat er wel aan te komen natuurlijk met Matthijs Brandenhorst, de doelman van Fortuna Sittard. Die een aantal minuten op de grond heeft gezeten. Zo waren er wel meer momenten dat wat spelers opgelapt moesten worden. 7 minuten, daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, de tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1. En dan is er wellicht nog iets mogelijk. Misschien met een beetje geluk nog iets ontstaan. Het is gebaseerd op weinig. Vooral hoop. Maar de goal is er. De 2-3. Voorzet is van Kilo binnengekopt door Jesse Bal. En zo start ADO die blessuretijd goed. Eerste minuut namelijk van de 7 wordt er gescoord. Wat haast in de ploeg van Robin Peter met Raterink. Gelijk wilde hij naar voren, naar Rijssel. Dat was een overtreding. Tot van de middenlijn. Ook een gele kaart die eraan gaat komen voor Justin Hübner. En Rottier die de vrije trap snel wil gaan nemen. Laat hem aan Luca Rijssel. Nee, is het Ikema zelfs die hem gaat nemen? Dat lijkt me toch sterk. Nee, het is inderdaad Jo Kilo. Achter de bal gaat staan. Net over de middenlijn is dat. En een aantal spelers van ADO. Het zijn er ondertussen 7. Posteren zich daar op de rand van het 16 meter gebied. Kilo vrije trap genomen. Met Milan Hokke terug naar Kilo. Naar de rechterkant van het veld. Bal richting de 16. Jesse Bal. Kan hem aannemen. Gaat naar Hawkins. Hawkins vanaf de rechterkant. Wit hem het 16 meter gebied in. Daar is de doelman van Fortuna Sittard. Brandenhorst.
1: Alles of niets scandeert het publiek. En dat snap ik wel, want met die extra tijd voor ADO Den Haag, die 7 minuten waar we er inmiddels 2 van hebben gehad, kunnen ze in die 5 minuten zeker nog wat. Als het publiek erachter gaat staan, hoeft hij maar 1 keer goed te vallen. Je hebt maar 1 keer een vergelijkbaar doelpunt nodig als de eerste van Fortuna. Een schot van Iatare wat onderweg gekraakt wordt en je staat op 3-3. Hawkins is er langs. Hakkers aan de rechterkant. Twee man voorin. Rijstjoel en bal. Hij moet naar bal. En hij schiet de bal in het gezicht van zijn tegenstander. Die gaat gelijk naar de grond. En die grijpt naar zijn gezicht. Hij zegt, hij gaat kijken. Corner blijft staan. En Ikema zoekt contact met Robin Peter.
0: Wat kan er nog gebeuren in deze wedstrijd in het Werktalent Stadion, waar nog 4,5 minuten te spelen is in de blessuretijd van de wedstrijd. Iedereen opgelapt, iedereen staat weer en de hoekschop is er voor ADO Den Haag. Met Huo Kilo achter de bal vanaf de rechterkant van het veld. Dat is waar die genomen wordt voor de Aadmansveld-tribune. Moet nog even gewacht worden. Oostrom houdt alles in de gaten in het 16 meter gebied. Als Kilo de hoekschop gaat nemen, loopt er iemand tegenaan. Wel een aantal spelers, zijn er 3 of 4. Die naar de grond gaan in het 16 meter gebied. Allemaal van Fortuna Sittard. En dan wordt er gefloten voor een overtreding. Ja, tijdrekken, dat is logisch dat ze dat doen bij Fortuna Sittard met die 2-3 voorsprong. Halverwege de blessuretijd. 3,5 minuut voorbij van in totaal 7. Vrije trap die nu genomen gaat worden. En het stadion beklaagt zich over het feit dat het erg lang duurt voordat hij genomen wordt. Lange bal naar voren richting Zeefuik. Op de borst aangenomen. Medespeler bij zich. ADO moet weer even omschakelen en verdedigen. Inworp is er voor de Groot. En Fortuna Sittard. De bal over de zijlijn gaan kennelijk via Raterink. Hebben we nog 3 minuten. 3 minuten in het Werktalent Stadion. ADO moet nog een doelpunt vinden om gelijk te spelen.
1: Het heeft in ieder geval Mulder meer naar voren geschoven als Hokker eruit kwam nu. Maar Rottier neemt over. Rottier wordt daar neergeschopt door zijn tegenstander. Gele kaart. Vrije trap snel genomen door Kilo. Scheidsrechter laat dat doorgaan. Nee, bal moet toch terug. Dat wilde zeggen, ziet gelijk dat de bal stil heeft gelegen en dat de bal genomen is. Maar hij wil eerst eventjes zijn administratie op orde hebben. Buis gebaard, schreeuwt. Wil dat het achterin nog dichter staat dan dat het nu al staat. Want hij voelt natuurlijk dat hier nog wat gaat gebeuren. Dat er iets kan gaan gebeuren als ADO blijft pompen in het 16 meter gebied. Bal wordt nu door Dalhaus weggeschoten. Jensen Abou pikt op de middenlijn. Geeft hem aan Kilo. We hebben nog op de klok 2 minuten en 15 seconden. De scheidsrechter kennende zal hij door dat tijdrekken van de keeper zojuist er misschien nog wel een minuutje bij doen. Dus ADO kan nog eventjes met bal. Bal naar de Ruiter. De Ruiter gooit hem de pot in. Die is voor Branderhorst. Die heeft de lengte en het vertrouwen komt dan lekker uit en pakt hem en houdt hem weer geruime tijd bij zich. 2 minuutjes nog te gaan als Branderhorst de slingerworp hanteert. En die is dan voor Zeefuik, maar voor hem komt Jensen Abou. Kopt hem richting Luca Rijssel. Die kan dat niet belopen omdat de bal te hard is. En dan is de inworp voor Fortuna.
0: En dat gaat er even duren, wat tijd rekken met Dalhaus die hem zo meteen gaat nemen. Ondertussen er ook weer 4 spelers bij Fortuna Sittard met een gele kaart op zak. De steenworp is genomen via het hoofd van Jensen Abou weer opnieuw over de zijlijn schiet. We hebben nog 1 minuut en 15 seconden op de klok in het Werktalent Stadion. Dan is het voorbij. Dat betekent dat er wellicht nog tijd is voor 1 goede aanval van ADO Den Haag. Om toch nog tot een gelijkmaker te komen. De eerste helft was gelijkwaardig. ADO ging met een 0-2 achterstand desondanks de rust in. En is nu teruggekomen tot 2-3. Ondertussen met 2 keer een aansluitingstreffer. En op deze manier gaat er toch niet heel erg veel gebeuren. Lange bal naar voren. In de buurt van Jesse Bal komt hij dan wel terecht. Maar spits van ADO kon er weinig mee. Ikema nu geeft hem snel aan Kilo. En je voelt de energie in het stadion met Kilo. Lang hoog richting het 16 meter gebied naar Mulder. Moet hij goed vallen? Doet hij niet. Eruit gehaald door Fortuna Sittard. Kan er nog wat gebeuren in de laatste 30 seconden van dit duel met Rottier aan de linkerkant. Naar Hokke. Hokke weer op Rottier. Moet er een voorzet gaan komen. Die komt er ook. Kan er iemand koppen? Jesse Bal? Nee. Bal schiet door naar Hawkins. Rechterkant 16 meter gebied. Hawkins met de voorzet. Wie nu? Niemand die er tegenaan kan lopen. Rottier aan het 16. Legt hem klaar voor Hokke. Schot geblokt.
1: Ja, en dan moeten ze terug. Hokke die niet helemaal fris meer is. En Zeefuik. Hawkins komt erbij. Zeefuik naar Kilo. tikt Fortuna dit uit. Dat lijkt er wel op. Fortuna gaat daar even inhouden. Sterker nog, die speler in kwestie van Ottelen loopt helemaal naar de cornervlag. En dan heeft de scheidsrechter gefloten. Na 7 minuten en 8 seconden is het klaar. Ik had zelf het idee, daar komt nog wat bij. Vanwege het tijdrekken van de keeper. Maar dat is niet het geval. De spelers liggen op de grond. Zeefuik maakt zich nog druk. Daar ben ik niet meer op. ADO verliest met 3-2. Na een gelijkwaardig duel. Maar de individuele kwaliteit van Fortuna ligt net iets hoger dan ADO. Met 2 goals van Iatare. En 1 van Zeefuik. Een prachtige kopgoal van hem.
0: Het stadion loopt vrij snel leeg aan de linkerkant. Ex-schoenmaker tribune, mensen die het gelijk welletjes vinden. ADO blijft steken op 1 puntje in de competitie.
1: Ja, weer hetzelfde verhaal, hè?
0: Weer hetzelfde verhaal, ja. Nou ja, hoeveel complimenten vandaag? Het was niet...
1: Nee, oké, maar je bent nieuw in de Eredivisie. Na 5 jaar afwezigheid. Je wordt niet van het kastje naar de muur getikt.
0: Nee, eens. Ben ik
1: het is een
0: eens.
1: Vermakelijk duel. Het zijn allemaal mooie woorden, maar je koopt er geen... Moer voor.
0: Nee, maar ADO speelde vandaag niet zo goed als bijvoorbeeld tegen AZ een helftje. Nee. Als tegen Feyenoord, als team dan in ieder geval als geheel. Als tegen Go Ahead Eagles bij Vlagen. Heeft ook met de speelstijl te maken wellicht van Fortuna Sittard. Iets behoudender. En uiteindelijk blijft het steken op een nederlaag. Niet eens op een gelijkspel natuurlijk. Dat heeft er niet in gezeten vandaag. 2-3 is het geworden.
1: Wij gaan naar beneden voor de interviews. Ik denk bij de doelpuntenmakers maar pakken. Ja.
0: Lijkt me ook. Wat,
1: alhoewel Rottier ook wel een goede rol speelde.
0: Ja, verder ook assist hè, denk ik. Of Eduardo.
1: Assist bij Eduardo, zeker. Belangrijk. Blijft ook staan nu. Is ook starter.
0: Jesse Bal staat voor de camera bij ESPN. Geen Daryl van Michum. Is er natuurlijk halverwege de wedstrijd uitgegaan.
1: Ja, Hans was op zoek naar wie de aanvoerder was. Dat is natuurlijk bij afwezigheid van Michum die in de rust in de kleedkamer blijft. Is dat Pascal Mulder. Nu kiest hij dus voor Jesse Bal. We gaan naar beneden, Gert, voor Bal en Eduardo. Later deze avond te zien op onze social media kanalen en vanavond in TVW Sport. En vanavond ook de beelden van het amateurvoetbal. Wij zijn er zaterdag weer, Twente, ADO Den Haag.
0: Zeker.
1: Uitwedstrijd. En die week daarna een thuiswedstrijd tegen Cambuur.
0: Mooie.
1: Hopelijk bent u dan ook weer van de partij. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie avond van en graag tot de volgende.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
5: Nee, attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
20: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
21: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
24: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan...

0: kan met Toyota Professional, want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
5: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
6: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
15: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margarethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margarethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het inhoudelijke journaal. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
22: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
23: Tot 9 uur, klassiek op West.
24: Dit is Radio West.

Vandaag hadden we Constantijn Huygens om u welkom te heten voor 2 uur klassiek. Uit zijn Partoria Profana was dit Con la Candida Man. Hij schreef het voor zijn muze Utricia Ogle. Over de sterke hand van de witte man die, niettemin, in de liefde mislukt. U hoorde Nico van der Meel met een ensemble onder leiding van Mike Ventros. Het is inmiddels september en het Huygensfestival in Voorburg komt snel dichterbij. Van 17 tot en met 20 september heel veel muziek in het Huygenskwartier. Dat hele programma vindt u op hun site. September, zei ik, en dan is voor de weerkundigen de zomer alweer voorbij. Maar wij dromen nog even door met die zomernacht van Franz Schubert. Over de mooie natuur in zo'n verkoelende zomernacht.

Matthias Göhren met Alexander Schmalz in Die zomernacht van Franz Schubert. Afscheid van de zomer betekent een welkom voor de herfst. En ik stel voor dat we vandaag een wens van heel veel luisteraars in vervulling laten gaan. Veel mensen halen hun schouders op bij de herfst uit Vivaldi's Jaargetijden. Maar eigenlijk hoort het bij de muziek die je gewoon niet genoeg kunt horen. Nou, hoe dat komt, laten we even aan de muziekpsychologie. Maar laten wij gewoon nog eens luisteren naar het eerste deel uit Vivaldi. Gewoon een vioolconcert in F groot noemt hij het. L'Autunno, in een actuele opname van Théotime Langlois de Zwarte. Samen met Ensemble Le Consort.

eerste deel uit de herfst van Antonio Vivaldi. Vioolsolist was het jonge Franse talent Théotime Langlois de Zwarte, samen met Ensemble Le Consort. En dan kan ook het volgende stuk maar een paar keer per jaar. De herfst uit de jaargetijden van Joseph Haydn. We beginnen met de inleiding waar de landman zich verheugt in een rijke oogst. Vervolgens de aria Steht auf die breite Wiesen hin, wanneer hij over het uitgestrekte land kijkt waarvan de oogst inmiddels is binnengehaald.

Het Orchestre des Champs-Élysées met solisten onder leiding van Philippe Herwegen. Twee deeltjes uit de jaargetijden van Joseph Haydn. Het libretto, de tekst, is van de Nederlandse diplomaat en groot liefhebber en organisator van muziek, Godfried van Swieten. Hij werd geboren in Leiden, maar was werkzaam in heel veel Europese hoofdsteden, zoals Wenen en Parijs. Hij zorgde ervoor dat heel veel muziek van grootheden als Haydn, Mozart en Beethoven werd gecomponeerd en uitgevoerd. Intussen ligt voor mij een van de nieuwe jaargetijden. En die is van tango-componist en bespeler van de bandoneon Astor Piazzolla. Over de jaargetijden zoals die worden beleefd door havenarbeiders in Buenos Aires. Vandaag een arrangement van de herfst van Piotr Stefaniak voor de Philharmonische Cellisten.

De Philharmonische cellisten in een arrangement uit de herfst, uit Les Cuatro Estaciones, zeg ik maar mooi even in het Spaans. De vier jaargetijden van Astor Piazzolla. Dan is er heel veel herfst te vinden in de muziek die bij de jacht hoorde. In de herfst werden door de mensen die zich een eigen ensemble of orkest konden permitteren de nodige jachtpartijtjes georganiseerd. En daar moest natuurlijk vooraf of bij de afsluitende maaltijd muziek klinken. En daar werd dan weer door tal van componisten voor gezorgd. Hier is uit de kantate Diana Cacciatrice van Händel de aria Foriera la Trova. Laten we het hoorngeschal volgen. Het hoorngeschal dat ons de weg wijst.

Rachel Redmond met het Irish Baroque Orchestra. Een aria uit de kantate Diana Cacciatrice van Georg Friedrich Händel. En dan gaan we een flinke stap terug in de tijd. In de late 16e eeuw, op de grens van renaissance en barok, maakt de Italiaanse componist Giovanni Gastoldi zijn vijfstemmige balletti. Stukken die je kon zingen of spelen. En dat spelen gebeurde in een consort van gelijke instrumenten. Vijf strijkers, of vijf blokfluiten, of vijf koperblazers. Ik heb hier zijn ballet met de naam La Caccia, gespeeld door vijf koperblazers. Samen met hen gaan we opnieuw op jacht.

Een ensemble, eigenlijk moet ik zeggen een consort van 5 koperblazers, onder leiding van Patrick de Necker. En we gingen opnieuw op jacht met het ballet La Caccia van de Italiaanse renaissance-componist Giovanni Giacomo Gastoldi. Dan een belangrijke vertolker van vroege muziek, werkzaam aan het Koninklijk Conservatorium. Patrick Ayrton bespeelt het klavecimbal, of eigenlijk alles met toetsen. Maar hij maakt ook zelf nieuwe muziek, gebaseerd op het idioom van eeuwen geleden. Ik heb hier een stuk van zijn collega Torben Klaas. De gavotte en rondo uit de suite in E klein.

Ensemble onder leiding van Patrick Ayrton, met de gavotte uit een suite van de jonge Duitse componist Torben Klaas, geïnspireerd op heel veel oudere muziek. En dan zijn er ensembles die het aandurven om bijna heilige, onaantastbare muziek te bewerken voor hun eigen ensemble. De muzici van Holland Barok horen hier zeker bij. Zo verscheen er even geleden een opname met orgelmuziek van Johann Sebastian Bach, bewerkt voor hun ensemble. En dan klinkt de fuga in G klein als volgt.

bewerking van de Fuga uit Fantasie en Fuga in G klein door Judith en Tineke Steenbrink. Van Ensemble Holland Barok en gespeeld door dit ensemble. En nu we toch Bach onder handen nemen, gewoon nog even door. Een van de bekendste stukjes uit de suites die hij schreef vinden we terug in zijn tweede suite in B klein. Die werd gemaakt voor fluit en orkest. En dan heb ik het natuurlijk over Badinerie. Hier is het origineel door het Freiburger Barokorkest, maar daarna de bewerking door het piano-theaterduo Bet & Flo. En dan heet het Mac Badinerie.

Bach en een Happy Meal en nog heel veel meer ongezonde zaken. Dit was Mac Badinerie door Bed & Flo, grappig pianoduo. Te vinden ook dit seizoen in tal van theaters. En daarvoor een uitvoering van Badinerie zoals Bach die gedacht had. Om het goed te maken nog even een stukje uit diezelfde suite, de Polonaise en Double.

Polonaise en double uit Bachs tweede suite in B-klein. Nogmaals was dit het Freiburger Barokorkest. En dan nog even voor de agenda. 17 september begint het festival Klassiek achter de duinen. Het openingsconcert is in de Haagse Nieuwe Kerk met een ensemble met louter nog jonge maar grote talenten onder leiding van Kendaira Thompson. Een van de stukken tijdens deze opening, jawel, daar is hij weer, Souvenir de Florence van Tchaikovsky. Met het tweede deel, Allegro Moderato, gaan we naar het nieuws. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Tot 9 uur, Klassiek op West. Dit is

Een tweede uur klassiek begonnen we deze zondag met strijkkwartet nummer 14 van Franz Schubert. Hij maakte het eerst in de zetting van een lied over het korte verhaal van het jonge meisje dat de dood ontmoet. Dat klinkt heel dramatisch, maar het lijkt of Schubert met zijn vele stemmingen de dood omarmt. Later zal van dit lied ook een strijkkwartet door hem gemaakt worden. En vandaag hoorde u deze zetting door het Alban Berg Quartet. En dan gaan we verder met het Delft Chamber Music Festival dat deze week van start gaat. En die start is woensdag aanstaande, de 9e, op de Markt in Delft. Daar speelt dan de tromboneklas van het Koninklijk Conservatorium. En laten we die nou laatst op het podium van een Radio West concert hebben opgenomen. Luister naar een canzona van Giovanni Gabrieli.

trombone-ensemble van het Koninklijk Conservatorium met een canzona van Giovanni Gabrieli. Opgenomen in de grote zaal van Amare tijdens een Radio West-concert. Maar dit ensemble zal ook klinken tijdens de opening van het Delft Chamber Music Festival op de Markt in Delft, aanstaande woensdagmiddag om 1 uur. En dan klinkt in dat festival op diezelfde woensdag, maar dan 's avonds in Theater de Veste, het pianoquintet in A groot van Antonín Dvořák. Ik heb hier voor u het derde deel, Scherzo Furiant,

Het Busch-trio, aangevuld met pianist Maria Milstein en altviolist Miguel de Silva. Woensdagavond in Theater De Veste in Delft, het hele quintet van Dvorak samen met muziek van Brahms, Sarriaho en Rebecca Clark, door een ensemble onder leiding van Nino Gvetatze. En nu we toch bij Dvorak zijn aanbeland, nog een moment voor zijn blaasmuziek. In 1878 is hij op nog geen 30-jarige leeftijd al een gevierd componist in Tsjechië. Een bekend criticus en componist, Louis Ehlert, prees zijn Slavische dansen. En als dank droeg Dvorak een heel nieuw stuk aan hem op. Een serenade voor 10 blazers, cello en contrabas. Hier is deel 4, de finale.

finale uit de Serenade voor Blazers in D-klein van Antonin Dvořák. Dit was een ensemble samengesteld uit muzici van de Wiener Philharmoniker. En dan is ook vocaal ensemble Ludens dit seizoen weer vroeg present. Zaterdag zijn ze te beluisteren in de Bartkapel in Den Haag. Op het programma werk van onder andere Caroline Scholl. Of haar compositie Okre, wat de kleur oker betekent, zegt ze zelf. Dat de tekst niet belangrijk is, de kleuren van de stem, dat is haar instrument. Hoewel er een enkele keer tekstfragmenten in haar muziek terugkomen, gaat het toch vooral over de klank zelf. Het vijfde deel heet Hematite, wat een belangrijk ijzererts is met diezelfde mooie okerkleur. Ze liet zich hiervoor inspireren door renaissance-componist Josquin Desprez.

Hematite, vijfde deel van Ocre, compositie van Caroline Shaw. Jong Amerikaans componist van heel veel mooie koormuziek. En haar muziek is ook zaterdag te horen in de Bartkapel. Dat vindt u aan de Haagse Brouwersgracht. Dan door vocaal ensemble Ludens. En zo begint ook het politieke jaar weer. Dat heeft u vast niet gemist. Traditioneel is dat op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, dat is de 15e. Bijna zo traditioneel als de troonrede is het Prinsjesdagconcert door het Residentieorkest. Veel politici vinden we dan terug in Amare om even uit te blazen bij mooie muziek. Ik zie dit jaar het symfonisch arrangement uit de Bizet's Carmen. Nou, hier zijn de Aragonese en de Habanera.

De Habanera uit de Carmen-suite. Symfonische bewerking door Ernest Giro. Gespeeld door het Orquesta Sinfonica de Barcelona. 15 september tijdens het Prinsjesdagconcert door het Residentieorkest in Amare. Dan aandacht voor het Radio West-concert dat we vanmiddag gaan opnemen in de Oude Kerk in Rijswijk. De titel is Echo's uit Versailles. En we gaan met een kamermuziekensemble naar de kamers en zalen van het Versailles in de tijd van Lodewijk de XIV. Daar was gewoon de hele dag muziek, tot aan het ensemble de la Couchée du Roi toe, dat als taak had de koning in zijn slaapkamer in slaap te wiegen. We krijgen straks in Rijswijk heel veel muziek van ook componisten waar u misschien nog nooit van gehoord heeft, want er waren daar heel veel in dienst. Maar we hebben een voorproefje met de muziek van Georg Philipp Telemann, een graag geziene gast daar. En het is een vivace uit zijn tafelmuziek.

Een echo uit Versailles. Dit was muziek voor Aan tafel van Georg-Philippe Telemann. Vanmiddag om 3 uur nog heel veel meer muziek, zoals die klonk aan het hof van Lodewijk XIV. In de Oude Kerk in Rijswijk door muzici die u ook zojuist hoorde. De seizoenstart van een hele nieuwe reeks concerten. Oude muziek in de Oude Kerk. Wij gaan dit concert opnemen en volgende week uitzenden in dit programma. Maar natuurlijk is er niets mooiers dan er zelf bij te zijn. Let op, dit concert is deze keer niet gratis. Ga voor meer info en reserveren naar www.oudemuziekindeoudekerk.nl. Oudemuziekindeoudekerk.nl. En dezelfde Telemann klinkt trouwens in een volgend programma in dezezelfde reeks. Maar daarover later meer. Nou, laten we er gewoon een dagje van maken. Nogmaals Versailles, waar hofcomponist Jean-Baptiste Lully zijn trio's de la Chambre du Roi maakte. Hier is de Chaconne in C groot.

Ensemble London Barok nam ons nogmaals mee naar een van de vele kamers en zalen van Versailles, waar heel veel momenten van de dag muziek klonk. Dit was een deel uit het trio's de la Chambre du Roi van Jean-Baptiste Lully. Hij was het keukenhulpje dat uitgroeide tot de belangrijkste componist en muzikus aan het hof van Lodewijk XIV. Nou, dan gewoon even ontspannen bij een stukje van een componist die we niet moeten vergeten. Saxofonist en componist Willem Breuker was met zijn collectief op alle grote podia in ons land te horen. Maar dat was allemaal alweer even geleden. Zijn vaak originele en ook grappige muziek verdient het om op de speellijsten te blijven. Hier is zijn Dance of the Tumblers, de dans van de tuimelaars.

Dance of the Tumblers van Willem Breuker door het Willem Breuker Collectief samen met het Mondriaan String Quartet. En zo zijn we weer toe aan de finale van deze editie van Klassiek op West. Natuurlijk hoop ik u snel, en dat is vanmiddag, terug te zien om 3 uur in de Oude Kerk in Rijswijk. Voor nu ga ik u gedag zeggen met een stukje programma uit het Prinsjesdagconcert van dinsdag de 15e. Dan klinkt het vioolconcert in B-klein van Camille Saint-Saëns. En met het eerste deel, Allegro non troppo daaruit, wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het

0: altijd. Goedemorgen.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, Roman.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: uur Romantiek op West.
1: Dit is Radio West. Stranded at the drive-in.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
5: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
5: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
9: Tot 11 uur, romantiek op

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de

0: Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
3: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Een enorme discobal van 2 meter doorsnee is op een bedrijfsfeest in Kopenhagen naar beneden gevallen, waarbij iemand zwaar gewond raakte. Welke discohit zou er geklonken hebben? Stayin' Alive van de Bee Gees of I Will Survive van Gloria Gaynor? Want die getroffene is wonder boven wonder buiten levensgevaar. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, het laatste nieuws natuurlijk zometeen uit Duitsland. Nu de AfD in Sachsen-Anhalt zo'n grote overwinning heeft geboekt. En we gaan het ook hebben over hybride oorlogsvoering. We horen dat woord steeds vaker, maar wat is het eigenlijk? We blikken ook vooruit op de begrafenis van Ratko Mladic in Belgrado. En Djuke Poppinga komt zo hier. Zij is de winnaar van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. En dat heeft zij, die prijs heeft zij dik verdiend voor haar vertalingen uit het Arabisch. En Céline Dion gaan we het ook over hebben. Die gaat namelijk weer optreden. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
3: Die AfD 44% meer als verdoppeld.
1: Zondag 6 september.
2: Gejuich in het kamp van de Alternatieve für Deutschland, terwijl de tegenstanders de hele dag nog hoop hielden op een gunstiger uitslag.
4: We voorstellen dat die AfD 4-4% krijgt. Also we hopen dat het möglichst wenig is.
2: Willen de voorstanders vooral dat er iets verandert in de deelstaat?
5: Die ganze politiek is ja hier zo voorwinkt hier die migration. Dat kan zo niet weitergehen.
2: En dan zijn er ook nog kiezers die de hoop al hebben opgegeven.
6: We willen maar hopen dat het zich wat ändert, maar ik geloof niet zo direct daarin.
2: Een grote overwinning dus voor de AfD. Rest er nog één vraag.
4: Het blijft spannend. Also entweder die AfD macht die absolute Mehrheit oder nicht.
2: Worden ze groot genoeg om alleen te regeren? Anders is voorman Ulrich Siegmund bereid om samen te werken als ze maar niet te veel water bij de wijn hoeven te doen.
7: We willen ons onze linie treu blijven, dat heeft de Wähler in Sachsen-Anhalt verdiend. En genau deze weg willen we het weitergeben. Het is een historische sensation. We hebben geschichte geschreven.
2: Een stukje zuidelijker werd de 100ste geboortedag van prins Klaus gevierd. In zijn geboorteplaats Hirtshacker herinneren ze zich hem nog steeds.
8: Er was een grote man met goedem humor. Ja, en alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
2: Sommige voetbalclubs zijn al het geweld op het veld beu.
9: 3 à 4 wedstrijden per seizoen hadden wel ruzie.
2: En de KNVB gaf in zulke situaties vaak niet thuis.
10: Dus als er oneenigheid is, een echte oneenigheid, en je meldt dat, wordt er niks mee gedaan.
2: Dus is een 20-tal voetbalclubs een eigen competitie begonnen. Met ploegen die willen voetballen en vooral plezier hebben.
11: Eerste helft belangrijk, tweede helft belangrijk. Nou, je hoort het. De derde helft is misschien nog wel belangrijker.
2: Ons land is weer een wereldkampioen rijker. Motocrosser Jeffrey Herlings. En hoewel het al de derde keer was, was Herlings toch zenuwachtig voor de race in Turkije.
12: Ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon. Ik heb de goden uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Ik ben blij dat ik hem binnen heb.
2: Herlings zou vaker de wereldtitel hebben veroverd als hij niet zo vaak geblesseerd was. Vooral door botbreuken.
13: De eerste keer bovenbeen gebroken, dat was eigenlijk 5-6 dagen voordat ik de derde titel zou binnenhalen.
2: Een jaar later had hij wat kleinere blessures, totdat...
13: kwam ik in aanraking met een andere rijder die reed mijn heup uit te komen. Ja, en dat is gewoon een hele lange tijd eruit.
2: Zo liep hij meer dan 30 breuken op, waaronder een gebroken nekwervel. En zelfs tijdens dit interview zat Herlings in de lappenmand.
13: Sleutelbeen gebroken, dus...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar de AfD in Sachsen-Anhalt dus een enorme overwinning boekte. Maar de grote vraag, kan de radicaal-rechtse partij alleen regeren, is nog niet beantwoord. Correspondent Gim Balduk, goedenavond. Waar zit je?
14: Goedenavond.
2: In Magdeburg?
14: Ik zit in Magdeburg, ja, op dit moment in het hotel. Het is nu inmiddels wel redelijk rustig in de stad. Ik denk dat veel partijvolgers ook vanaf hun bank thuis het aan het volgen zijn.
2: Ja. En waar hangt het nog van af of die AfD alleen kan gaan regeren?
14: Ja, er wordt nog volop geteld, maar de tellingen zijn wel bijna allemaal rond. Nu is maar liefst 95% van de stemmen al geteld. En de AfD komt, zoals de exit poll al liet zien, op 44% uit. En dan lijkt natuurlijk een absolute meerderheid weg. Maar er zijn een aantal partijen die de kiesdrempel niet halen. En het hangt er nog steeds om of de partij BSW de kiesdrempel gaat halen. Dat lijkt het wel steeds meer en meer op. Zij worden nu op 5,1%
2: gezet. Wat is dat voor partij?
14: Dat is een beetje een populistische partij. Komt voort van Sarah Wagenknecht. Zij komt oorspronkelijk uit Die Linke, een zeer linkse partij. Is ook bij die partij, eigenlijk bij de voorloper van die partij, dat was nog de DDR-partij SED. Daar is zij uit voortgekomen. Hij houdt een zeer pro-Russische standpunten op na. Keert zich heel fel tegen alles wat zij woke vindt. Is ook kritisch wat betreft migratie. Is tegen steun aan Oekraïne. Ook vrij eurokritisch. Ja. Dus op dat soort punten leunt zij best dicht tegen de AfD aan. En zij heeft eerder ook aangegeven dat zij ook bereid zou zijn om een AfD-regering te steunen. En dat zou dus een mogelijkheid zijn als zij de kiesdrempel halen zoals het er nu naar uitziet, dat zij dan mogelijk met de AfD samen een coalitie kan gaan vormen.
2: Ja, het werd een nog grotere overwinning dan de peilingen voorspelden. Wat brengt dat teweeg in Duitsland?
14: Nou, dat laat zeker politiek Berlijn wel echt op zijn grondvesten schudden. Ik denk dat veel mensen het niet konden verwachten, enkele jaren geleden nog maar. Het idee was echt dat een partij als de AfD, dat rechtsradicaal is en in Sachsen-Anhalt door de Veiligheidsdienst als extreem rechts is bestempeld, dat die nooit zo groot zouden kunnen worden. Ook de bondsregering heeft ook gedacht dat als zij bijvoorbeeld strengere asielwetten zouden gaan doorvoeren, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dat het vanzelf ook ertoe zou leiden dat de partij AfD minder populair zou zijn. Nou, dat heeft zo te zien niet gewerkt. Ook de strategie om helemaal een brandmuur rond de partij op te bouwen, zoals ze dat hier noemen, dus om nooit samen te werken met de AfD, ja, dat is ook een strategie die misschien niet gewerkt heeft. Dus ja, het bezorgt politiek Berlijn echt hoofdbrekens wat dan wel gedaan kan worden om die opmars van de AfD te stoppen.
2: Ja, en op welk tijdstip wordt de definitieve uitslag verwacht? Vannacht al?
14: Ja, het is nu dus op de laatste 5%. Maar zoals dat vaak gaat bij verkiezingen, ja, hangt het een beetje af van welke stembureaus misschien net wat trager zijn. Maar de verwachting is wel dat het nu in de nacht zal volgen. Dat op zijn minst, als we morgen wakker worden, toch op zijn minst op die 99% van de tellingen zitten. En toch kunnen concluderen wat de uitslag is geworden.
2: Oké, dankjewel, Giem Balduk. En dan gaan wij verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Ismaël de Bruin.
15: Amerikaanse onderzoekers beginnen met proeven waarbij ze psilocybine geven aan patiënten met een chemokuur, dat schrijft de Volkskrant. Dat is een hallucinerende stof uit paddo's. Bij muizen blijkt die stof de zenuwpijn na de chemo heel goed tegen te gaan. En dat is hoopgevend, zeggen medici tegenover het Amerikaanse blad Science. Elke vooruitgang op dit gebied is fenomenaal, zegt een celbioloog.
2: Ongeveer 2/3 tot 3/4 van de patiënten die een chemokuur ondergaan tegen kanker kan daaraan neuropathie overhouden. En daardoor kunnen handen en voeten gevoelloos worden. Maar mensen kunnen ook een brandende pijn hebben, zelfs als de chemo is afgelopen. De eerste resultaten met psilocybine waren zo overtuigend dat de hoofdonderzoeker het eerst niet wilde geloven.
15: Het zwaar getroffen Nepal deed vorige week een beroep op het Klimaatschadefonds van de VN. Daarmee zouden rijke landen hulp moeten bieden aan arme landen. Maar sinds de oprichting van het fonds is er nog geen dollar uitgekeerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan 100 andere landen deden eerder dit jaar ook al een verzoek om hulp bij het fonds. Geen van die landen heeft geld gekregen.
2: Met de vraag om geld zet Nepal de internationale gemeenschap nu onder druk, in de hoop dat het actiefonds nu echt iets gaat doen. Als het fonds zelfs bij zo'n ramp niet in actie komt, wanneer dan wel, zullen ontwikkelingslanden zich afvragen, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. Nepal heeft overigens nog geen bedrag genoemd.
15: Er is weinig over van een wetsvoorstel van minister Van Wil voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, meldt NRC. Dat blijkt uit een brief van de justitieminister en minister Heerma van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ze stuurden die brief als voorbereiding op het Kamerdebat aanstaande donderdag over dit onderwerp. De minister schrijft over de felle kritiek die Van Wil kreeg op het plan van meerdere kanten.
2: Het onderzoeksinstituut WODC zegt dat een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij protesten overbodig is. Zo klopt de stelling van politici dat demonstraties vaak uit de hand lopen niet, stelt het instituut. De meeste demonstraties zouden vreedzaam verlopen, maar bijvoorbeeld ook het OM, de politie en justitiemedewerkers zouden niet op zo'n verbod zitten te wachten. De ministers schrijven nu dat ze graag in gesprek gaan met de Kamer.
15: Het baggerwerk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft in 15 jaar tijd 58 miljoen euro gekost. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Bijna voortdurend moet er worden gebaggerd in dit deel van de Waddenzee. Alleen dan kan de veerboot blijven varen en blijft het eiland bereikbaar. Maar ondanks het baggerwerk is de situatie niet veel verbeterd, schrijft de krant.
2: Heeft het nog wel zin? De verwachting is dat dagelijks baggeren op de lange termijn niet langer houdbaar is. Aldus het ministerie van Infrastructuur. Er is een baggerplafond. Bovendien moet bagger worden teruggestort in zee na het uitgraven. Het doel is een duurzame verbinding voor Ameland. Maar hoe die kan worden bereikt, is onduidelijk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
16: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or...

0: tonight or 55 years down the road.
1: Carry You Home van Alex Warren. Ja, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag maatregelen aangekondigd die Russische sabotage en hybride aanvallen tegen het land moeten tegengaan. Dat volgt op de mislukte droneaanslag op het vliegveld van Leipzig, waarvan de Duitsers begin deze week stelden dat het een hybride aanval van Rusland was. Goedenavond, Patrick Bolder, strategisch adviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat woord hybride, daar blijven we toch eventjes bij hangen. Wat is dat eigenlijk, een hybride aanval? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, de term hybride, dat heb ik net nog even opgezocht, die stamt eigenlijk pas uit 2007. Dus het begrip is ook nog niet zo oud. En we spreken eigenlijk van hybride aanvallen als je getroffen wordt door bijna oorlogshandelingen. Handelingen die niet genoemd kunnen worden onder de noemer gewapend optreden, maar beneden die drempel blijven, maar wel heel nadrukkelijk destabiliserend of vernietigende effecten kunnen hebben. En kenmerken van die hybride oorlog, naast dat je niet het openlijke geweld hebt, er vallen niet direct doden bij, is dat het ook vaak moeilijk is aan te wijzen wie erachter zit. Altijd het idee van aannemelijke ontkenbaarheid. En in de term heet het dan plausible deniability.
1: Ja.
2: En degene die het onderwerp is van zo'n hybride aanval, ja, die moet dan maar aantonen wat het precies was. Ja. En wie erachter zit en wie het gedaan heeft.
1: Ja. Maar die droneaanvallen op dat vliegveld in Leipzig, dat was volgens de Duitsers een hybride aanval. Zou u het ook zo willen kwalificeren?
2: Nou ja, op het moment dat je door grondig onderzoek te hebben gedaan, dat blijken de Duitsers gedaan te hebben, kunt aanwijzen wie dat is. Ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan is het geen hybride aanval meer, want je weet wie erachter zit. En in dat kader ook sprak Kaja Kallas, de EU-hoogvertegenwoordiger voor buitenlandse veiligheidsbeleid, ook niet meer van een hybride aanval, maar staatsgesponsord terrorisme. Dus dat is dan wel een stap verder eigenlijk waar we het hier over hebben.
1: Ja. En dan zeggen ze ook, Rusland zit erachter. Maar die ontkennen het natuurlijk.
2: Uiteraard. Nou ja, dat is ook een van die elementen. De bewijslast ligt altijd bij degene die het slachtoffer is. En ook al heb je keihard bewijs, dan kan de ander altijd nog, en dat zal je ook zien, dat gebeurt nu ook, zeggen, ja, maar waar is het bewijs dan? En dan leef je dat bewijs en de volgende stap is, ja, maar met dat bewijs is geknoeid. Dat was fake. Daar hebben de Oekraïners achter gezeten om de vinger naar ons te wijzen. Ja. En dat is altijd het probleem in alle ambassadeurs die in de diverse hoofdsteden, Europese hoofdsteden, op het matje zijn geroepen, die herhalen dat eigenlijk allemaal. Van nee, wij zaten daar niet achter. Je moet de schuldigen echt ergens anders zoeken. En dat maakt het ook zo moeilijk om er dan iets tegen te doen, inderdaad.
1: Ja, maar bij die weliswaar mislukte aanslag zijn wel wapens gevonden. En dan kom je op de vraag, wanneer verschuift hybride naar een conventionele oorlog?
2: Ja, er zijn niet echt definities voor wat nou precies die grens is. En vandaar ook dat Kaja Kallas sprak over staatsgesponsord terrorisme. En je zou zeggen, in dit geval, ja, die explosieven waren nog niet afgegaan bij dat vliegtuig. Er zat een halve kilo Semtex onder die drone. Misschien was het wel opzet ook om het niet te laten afgaan, maar wel een heel duidelijk signaal geven. En de volgende stap is, als de reactie te slap zou zijn, ja, dan ga je het doen met een explosief wat echt afgaat. Hè. De tegenstander die hybride aanvallen pleegt, die kan daar heel makkelijk in schakelen. En dit is een voorbeeld van hybride aanval. Je hebt, vaak gaat het ook gepaard met cyberaanvallen. Dat zien we ook met desinformatie en propaganda. Dat zien we ook zeker. Kijk nu naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar hadden we het net over. Economische druk. De kleine groene mannetjes die in 2014 de Krim innamen. Eigenlijk allemaal voorbeelden van hybride operaties zijn dat. Ja, wat moet je er dan tegen doen? Het gevaar is dat je zodanig escaleert eigenlijk, dat je dan echt in een openlijk conflict komt. Maar als je niks doet, dan gaat degene die de aanval heeft uitgevoerd, die denkt van, hé, hey, dat is leuk, ik heb verwarring gezaaid, ik heb angst gezaaid, ik heb mensen op het verkeerde been gezet. Ik ga dat nog een keer doen en ik ga nu iets verder. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld.
1: Ja, Duitsland kondigt vandaag dus maatregelen aan, hè? Onder snel inzetbare eenheden om droneaanvallen te voorkomen bijvoorbeeld. Is dat een goede ontwikkeling wat u betreft?
2: Nou ja, je kunt niet niks doen, maar of dit nou echt een oplossing is, Duitsland is een groot land. Als je alle vliegvelden bijvoorbeeld wil beschermen tegen droneaanvallen, ja, dan zul je op al die vliegvelden eerst allerlei detectieapparatuur moeten hebben. Dan moet je Dan kan je detecteren als er een drone is. Dan moet je dat nog identificeren. Van wat voor drone is het dan? Is het gevaarlijk of niet? Moeten we er tegen optreden? En je hebt mensen nodig die dan daar iets tegen gaan doen. En wat je dan tegen gaat doen, is ook nog maar de vraag. Want ja, ook Duitsland, net als Nederland, is natuurlijk een behoorlijk dicht bevolkt land, hier en daar. En je kan niet zomaar kogels gaan afschieten op drones. En andere methodes om drones te stoppen zijn er ook nog niet echt. Die zijn wel in ontwikkeling. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
1: Ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren in het beste geval? En door wie?
2: Ja, daar zit iedereen natuurlijk. Dat is de gouden bullet waar iedereen naar op zoek is. Hè? Wat is dan de beste methode? Kijk, hybride oorlog is vaak gericht tegen besluitvorming. Is bedoeld om mensen ongerust te maken. In dit geval bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne. Als dat een onderwerp is, die steun aan Oekraïne, worden we daarop aangevallen. Dus als we nou van tevoren zorgen dat die steun aan Oekraïne voor jarenlang vastgetimmerd is, financieel en militair, dan kan daar niet meer aan getornd worden. Dan is dat geen onderwerp meer van hybride oorlog. De netwerken, de informatienetwerken van Rusland in de Europese landen, die zijn er gewoon. Hè. De meer dan 40% van alle Russische ambtenaren die werken op de ambassade zijn in dienst van de Russische geheime dienst. Dat las ik van de week ook. Nou, als je al die mensen in kaart hebt en de netwerken die zij besturen, ja, dan kan je daar ook tegen optreden. Kun je mensen arresteren, kun je ze naar huis sturen. Het probleem is echter wel dat heel veel mensen die uiteindelijk de hybride acties doen, ja, die zijn weer ingehuurd juist door dat soort ambassadepersoneel, ze krijgen geld of ze zijn onder druk gezet of op een andere manier is op hun ingepraat dat het iets goeds is wat ze zouden doen. Dus dat blijft wel het grote probleem. We hebben nooit goed nagedacht over dat we zelf ook het onderwerp zouden kunnen zijn van hybride oorlog. Dus we hebben ook nooit goed een antwoord daarover bedacht.
1: Nee. Is het ook een term waar men zich achter verschuilt?
2: Ja, het maakt hybride, het ook makkelijk het maakt het ook makkelijk om dan maar niks te doen. Want ja, het is hybride, we kunnen er moeilijk iets tegen doen. Maar wat ik al zei, iedere keer dat je niks doet, lok je de volgende actie uit. En als je het maar een beetje vaag houdt en de mensen ook een beetje, de gewone bevolking zoals wij, in het ongewisse laat over wat er dan precies aan de hand is. Want we horen van onze regering ook nauwelijks. Nee. Maar ook in Nederland vinden de hybride aanvallen plaats. Ja. Enorm veel computerhacks altijd.
1: Wat voor dan? Maar wat voor aanvallen zijn dat dan?
2: Computerhacks zijn, dat is iedere dag, dat zijn er honderden. Voorbeeld ook zijn die twee jongens die een half jaar geleden met een wifi-sniffer door Den Haag liepen om alle wifi-signalen van de ambassades op te pikken. Het kapottrekken van kabels of tijdens de NAVO-top viel daar in één keer de treinen uit, omdat er brand was in een belangrijke schakelbox. Er is nooit kunnen achterhalen wie dat is, maar het was wel heel toevallig dat het precies tijdens de NAVO-top was. Nou, dat zijn voorbeelden van hybride acties.
1: Ja. Meer bewustzijn pleit u voor?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. De regering zou ons moeten vertellen, dit is er aan de hand. Let hierop. Kijk eens, zoveel acties zijn er geweest. Dankzij uw oplettendheid en dankzij getraindheid van de politiediensten en de veiligheidsdiensten hebben we ook dit en dit kunnen voorkomen. Maar niks zeggen zou eigenlijk op duiden dat we ook geen gevaar lopen, terwijl het gevaar er juist wel degelijk wel is.
1: Oké, aan u ligt het in ieder geval niet. U heeft ons gewaarschuwd. Hartelijk dank, Patrick Bolder.
2: Graag gedaan.
1: Ja, morgen wordt hij begraven, Ratko Mladic. Het wordt geen officiële staatsbegrafenis voor de veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger. Maar wat wordt het dan wel? Dat ga ik vragen aan correspondent Thijs Kettenis. Hij is in Belgrado. Goedenavond, Thijs.
3: Goedenavond.
1: Ja, geen staatsbegrafenis. Wat betekent dat in de praktijk?
3: Ja, officieel niet een staatsbegrafenis inderdaad. Want zo zegt president Vučić, de staat organiseert niet. En die faciliteert eigenlijk alleen maar zo goed mogelijk wat de familie van Mladic wil. Dus Vučić zelf die zal er ook niet bij zijn morgen. Want die ontvangt de president van Oezbekistan voor een bezoek dat al eerder was gepland. En er zijn ook geen ministers, althans niet officieel in functie. En Mladic wordt ook niet bijgezet naast andere overleden prominente politieke Serviërs en andere helden. Dus geen staatsbegrafenis. Maar goed, dat lichaam van Mladic werd donderdag wel door een regeringstoestel opgehaald uit Den Haag. Daar was ook de minister van Justitie bij. En ook droegen na aankomst militairen de kist van Mladic. Ja, en alle media die dicht bij de regering staan, die zullen morgen uitgebreid verslag doen. En zijn al dagenlang bezig met de verering van Mladic. Ja, dus officieel is dit dan geen staatsbegrafenis. Maar ja, dat het dan niet dat predicaat heeft, wat zegt dat dan? Want duidelijk is dat de regering in ieder geval alles eraan doet om hem zo eervol mogelijk te laten begraven morgen. Ja.
1: Hij ligt opgebaard in een kerk, hè? Zodat mensen afscheid kunnen nemen. Wat wordt daarvan verwacht?
3: Ja, vanaf 7 uur is dat, gaat die kerk open. Dus dat is heel vroeg in een buitenwijk van Belgrado. Iedereen kan daar dan afscheid nemen. Duizenden mensen worden daar verwacht. Volgens president Vucic zelfs 10.000. Die komen uit heel Servië waarschijnlijk, maar vooral ook uit het Servische deel van Bosnië. Die vertrekken daar de komende uren met bussen en komen hier dan morgenochtend aan. Dan is er een uitvaartdienst door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dus dat is de hoogste geestelijke. En daarna gaat dan zijn lichaam in een processie door de straten naar de begraafplaats. Dat is een paar kilometer verderop. Ja, langs de kant van de weg kunnen we dan ook mensen verwachten die daar afscheid nemen. Ja, en dan vervolgens is er dus de daadwerkelijke plaats. Maar daar is dan plek voor minder mensen.
1: En maken ze zich ook zorgen over de veiligheid van het geheel?
3: Ja, het is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie. Mm-hmm. Dat zegt de regering. Logistiek wordt natuurlijk een hele uitdaging te leiden. Al die duizenden, misschien 10.000 leiden, duizenden mensen. Ja, een deel van hen zal bestaan uit radicalisten, maar ook gewone Serviërs worden verwacht, vooral ouderen. Ja, het is natuurlijk een begrafenis, dus een gespannen sfeer. Dat wordt niet echt verwacht, maar dat kan wel anders worden als demonstranten zich melden. De Vrouwen in het Zwart bijvoorbeeld, dat is een bekende organisatie die aandacht vragen bijvoorbeeld voor de genocide in Srebrenica, die hier in Servië veelvuldig wordt ontkend. Of progressieve jongerenorganisaties, die zijn ook tegen deze verering van Mladic. Ja, als die komen demonstreren, dan kan dat wel tot opstootjes leiden. Maar er zijn geen aanwijzingen tot nu toe dat zij morgen ook gaan komen. Ja, wel wat kan is dat er mogelijk een vijandige sfeer heerst tegen buitenlandse journalisten. Die zullen ongetwijfeld veel zijn. Nou ja, dat moeten we morgen afwachten.
1: Ja, je lijn haperde daar net even, maar het gaat nu weer goed. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Je zei, het zou tot een clash kunnen komen bij tegendemonstraties, maar misschien valt het mee. Mladic is nog steeds erg populair in Servië. Waar merk je dat aan?
3: Nou, je ziet het aan de openlijke verheerlijking die nu plaatsvindt op sociale media, maar dus ook op radio en tv. Ja, er zijn ook weer een aantal muurschilderingen bijgekomen de afgelopen dagen hier in Belgrado. En daar staat dan bijvoorbeeld onder een portret van Mladic het woord held. En vanavond nog liet de supporters van voetbalclub Rode Ster een enorme beeltenis van hem zien met daaronder de woorden Pravat Potocari, en dat is een hele pijnlijke uitspraak. Dat betekent op weg naar Potocari. En dat waren de woorden die Mladic sprak vlak na de val van Srebrenica. En Potocari, dat was de plaats waar de Dutchbat militairen gelegerd waren. Daar waren toen duizenden inwoners van Srebrenica bescherming zochten. Nou, we weten natuurlijk hoe dat is afgelopen met een groot deel van hen. Er zijn echt Serviërs die vinden dat Mladic een held is, omdat hij probeerde dat groot Servië in de jaren 90 te realiseren. Maar groter is eigenlijk de groep die vindt dat Mladic eigenlijk niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in die oorlog. Het was een oorlog nou eenmaal. Ja, daar waren drie partijen waren betrokken. En daarin deed iedereen gruwelijke dingen. En niet alleen Mladic. Dus waarom alle actieve aandacht voor hem? Ze gaan natuurlijk compleet verbijderhanden natuurlijk de uitspraken van de internationale rechters die Mladic hebben veroordeeld vanwege die genocide en andere oorlogsmisdaden. Maar ja, die rechters zeggen die mensen, die zijn niet objectief en vooral anti-Servisch. Ja.
1: Maar goed, hij gaat dus vanuit die kerk naar een begraafplaats. Waar wordt hij begraven?
3: Ja, hij wordt begraven in een gewone begraafplaats, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hij bijgezet in het graf naast zijn dochter. En dat is wel opmerkelijk, want zijn dochter heeft in 1994 zichzelf van het leven beroofd. 23 jaar oud pas. Ze was student toen. En dat heeft zij gedaan met een pistool van haar vader, van Radko Mladic. Dus waarom dat is altijd onbekend gebleven. Maar het is natuurlijk wel vrij bijzonder dat nu de nabestaanden van Mladic te verkiezen om hem uitgerekend naast haar te begraven.
1: Oké. Dankjewel, Thijs Kettenis.

0: We draaien hem helaas weg. Maar daar hebben we wat meer tijd over voor het gesprek met zangeres Tess Merlo. Die is inmiddels hier in de studio tegenover mij komen zitten. Het nummer dat je hoorde was van de Canadese zangeres Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Opdat je nog steeds van me houdt. En we draaien dit niet voor niks, hè?
1: Nee.
0: Want Tess Merlo, wat was ooit jouw eerste kennismaking met haar?
1: Ja, dat was dit nummer.
0: Ja.
1: 1995, toen kwam de plaat Deux kwam uit. En die had mijn moeder gekocht. En ik was vijf of zes dan in die periode.
0: Ja.
1: En dit stond op bij ons thuis. Dus het is voor mij het geluid van mijn jeugd.
0: Ja, toen dacht je, een Franstalige zangeres.
1: Precies. Ja.
0: Is zij natuurlijk ook?
1: Is ze ook. Wel, ja, het is haar moedertaal natuurlijk
0: ja,
1: ook.
0: Ze is Canada, hè? Ze ja. komt uit Quebec.
1: Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
0: Dus een soort soundtrack van je jeugd.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen ja. noemen. Als ik dit hoor, dan...
0: Ja, je
1: dan...
0: zet ook helemaal meteen helemaal mee te zingen. Ja, je kent gewoon alles helemaal.
1: Ja, zeker dit nummer. Ja. Ja, het is natuurlijk een iconisch nummer. Maar ik zie wel, als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor dit... Ja, dan ben ik weer vijf.
0: Ja. We hebben jou uitgenodigd, omdat... Dus anders denken mensen misschien, hè, waarom hebben ze het hier opeens over? Nou, Céline Dion gaat komende week... in Parijs aan een concertreeks beginnen. Al helemaal uitverkocht. Terwijl, misschien kunt u zich dat nog herinneren, luisteraars. Destijds was ze gewoon echt heel erg ziek. Ze kon amper lopen. Het was heel erg onduidelijk of ze ooit weer op het podium zou staan, toch?
1: Ja, klopt. Ja, en er is natuurlijk op een gegeven moment een documentaire over haar verschenen. Ja. Waar ze ook echt haar medewerking aangegeven heeft. En daar zag je dat ook. Ze heeft het...
0: Stiff
1: person syndrome. Ja,
0: het stiff... Person syndrome.
1: Ja, ja.
0: Zo heet het.
1: Heel ja. heftig, heel onbekend. Mensen zijn er heel onbekend mee. Klinkt heel naar, is het ook. Maar zij kon echt, ja, bepaalde. De spieren die trokken een soort samen. En dat was blijkbaar allemaal, hoe zeg je dat, neurologisch. Dus ja, zij kon daar ook helemaal niks aan doen. Maar plotseling kreeg ze dan opeens zo'n soort stuip. En dat had enorme. Gevolgen voor haar hele leven, maar natuurlijk ook de zangcarrière.
0: Ja, en opeens toen kwam ze weer boven water bij de Olympische Spelen in Parijs.
1: Nou, dat... En die document was natuurlijk al uit.
0: Ja.
1: En toen gonst het dat zij zou gaan optreden bij de Olympische Spelen. En er gonst een hoop, want het was, ja, die gaat misschien zingen. Maar dat Céline Dion zou komen, ja, dat is ongeloof. Maar iedereen hoopt natuurlijk ook zo. Die vrouw, die heeft zo'n enorme gunfactor. En daar stond ze, die openingsavond van de Olympische Spelen, mm-hmm. op de Eiffeltoren. En toen zong ze ook nog, ja, daar word ik natuurlijk heel gelukkig van, Hymne à l'amour van Edith Piaf.
0: Zong ze dat live? Denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Maar weet je dat ze er, of het nou live was of niet, ze stond daar. En ze leek het helemaal, ja, van, ik ben er weer. Hier ben ik dan. En het is me gelukt. Want ze zegt ook in die docu, zegt ze van, ik wil het gewoon weer kunnen. Ik wil weer dat podium op en het gaat me lukken. En daar stond ze.
0: Ja. Dat was ontroerend voor jou?
1: Ik heb wel echt zitten huilen.
0: Huilen?
1: Ja, ik ben misschien een beetje melodramatisch dan.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nee hoor, want ik bedoel, ik ben helemaal niet speciaal een enorme fan van haar. Maar ik kan me dat moment ook nog herinneren. En dat ik dacht van ja, dat is eigenlijk een soort wonderbaarlijke wederopstanding.
1: Ja.
0: Hè? Als je gezien hebt hoe ze er ooit aan toe was.
1: Absoluut.
0: En ze geeft dus de komende maanden maar liefst 16 uitverkochte concerten. En het jaar erop nog eens 10.
1: Ja.
0: Nou, er zijn dus nog steeds heel veel mensen die dol op haar zijn.
1: Ja, enorm. Ja, want die kaarten gingen ongelooflijk snel. En ik heb lang getwijfeld.
0: Je gaat me toch niet vertellen dat je geen kaartje hebt?
1: Ik heb helemaal geen kaart. Ik heb echt drie dagen geleden. Toen was ik naar haar aan het luisteren. En toen dacht ik nog, zo, kijk of ik het misschien toch eentje kan... bemachtigen. Dan ga ik toch wel gewoon in mijn eentje naar Parijs. Want ik weet niet of ik iemand van mijn vrienden daar echt een plezier mee doe.
0: Nou ja, ik geloof dat de prijzen beginnen bij €550.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Daar heb ik het dan toch niet voor over. Sorry, Céline.
0: Dat vind ik best wel eigenlijk erg. Een echte fan doet dat gewoon toch. Misschien dat er een luisteraar is die denkt van nou, ik ga deze vrouw helpen.
1: Ja,
0: je weet het, maar je weet,
1: ja.
0: het maar, je weet het maar nooit.
1: Nee, het is een hoop geld.
0: Ik heb ook wel het idee bij haar van nou, je bent of echt dol op haar of je vindt het niks.
1: Ja, nou sterk, ja, dat is een enorm. Daarom zeg ik ook, ik moet even kijken of ik vrienden bereid kan vinden om.
0: Nee.
1: Maar ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb echt een periode gehad dat ik het verschrikkelijk vond, Céline Dion.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja,
0: welke periode was dat dan? Zat je in een rockband?
1: Zat ik in een rockband? Ja, nee, dat was, ik was tiener. En we luisterden voornamelijk muziek van Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Led Zeppelin. Natuurlijk van echt goede oude rockmuziek. En ik zette me toen eigenlijk af tegen alles uit mijn jeugd. Nou, daar komen we natuurlijk weer met dat album Deux van Celine Dion. En alles wat ik tof vond, dat was rauw. En dit is natuurlijk, Celine is gepolijst. Het is mooi, maar het is ook allemaal zwaar melodramatisch. En dat vond ik toen verschrikkelijk.
0: En hoe komt het dat je dat toch bent gaan waarderen dan?
1: Ja. Nou, ik denk enerzijds ook wel ouder worden en ook iets meer toch wel op een bescheiden manier naar kijken. Van, ik heb niet de waarheid in pacht. Dit is, rockmuziek is niet de heilige graal. Maar ik ben toen gaan, ik denk toch het ouder worden, dat je met andere oren gaat luisteren naar die muziek, dat je het verhaal van die vrouw ook kent. Uh-huh. Zo'n vrouw die dan op heel jonge leeftijd eigenlijk al zo'n enorme carrière opbouwt. Ze is volgens mij ongelooflijk sympathiek. Ik heb video's van haar gezien dat ze bijvoorbeeld de carpool karaoke met James Corden doet in Amerika. Ongelooflijk grappig. Heel veel zelfspot. Ja. Dan ga je anders luisteren.
0: Ja, wij hebben een fragmentje dat ze op haar 14e zingt, omringd door haar broers en zussen. Ja. Dat is ook wel leuk, hè? Ja.

0: Nee. Ja, ook ongelooflijk, hè? 14 jaar en dan heb je al zo'n geluid wat je er meteen uithaalt. Dat is Céline Dion. Dus het Céline Dion geluid.
1: Ja, maar ook hard.
0: Ja, het is wel hard.
1: Het heeft een enorm volume.
0: En dat is natuurlijk ook weer de haters. Die zullen ook zeggen, jeetje, dat geblair. Doe eens. En maar ze kan ook zacht zingen. Je hebt een prachtig lied. Si Suffisait d'Aimer is een prachtig, prachtig lied... waarin ze ook heel breathy zingt, dus met heel veel adem. Ja. Dat kan zij ook. Ze kan alles.
1: Hoor je dat het liefst in het Engels of in het Frans?
0: Ja, ik hoor haar natuurlijk het allerliefst in het Frans. Ook al zijn...
1: Dat is de moedertaal uiteindelijk dat toch is ook wel.
0: Ja, ze heeft Engels moeten leren. Hè? Ja. Ze sprak dat helemaal niet. Dat, ze zong het eerder dan dat ze het sprak.
1: Ja. Haar broer is bezig met een dramaserie, hè?
0: Ja.
1: Wist je dat?
0: Nee, dat hoor ik, dat hoor ik net. Ja, dat kan wel een paar delen... zal dat wel krijgen, denk ik.
1: Genoeg om uit de te putten.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat je toch op een of andere manier nog in Parijs komt.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Dat gun ik je echt enorm. Dank je wel voor je komst. Tess Merlo.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. Komende week wordt de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs voor vertalers. En voor het eerst in 71 jaar gaat u naar een vertaler uit het Arabisch, namelijk Djoeke Poepinga. Die is bij mij hier in de studio. Hartelijk welkom en hartelijk gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zegt dat jou, dat je de eerste vertaler uit het Arabisch bent die die prijs krijgt?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk voor mezelf heel leuk.
0: Ja,
1: ik ben heel
0: nee,
1: blij met die
0: ik,
1: prijs.
0: Ja, ja.
1: Maar het betekent ook een erkenning van het Arabisch en de Arabische literatuur. En dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat er na zoveel tijd die prijs daar naartoe gaat.
0: Ja, de jury spreekt van een indrukwekkende carrière en roemt je ook als pionier en ambassadeur van het Arabisch taalgebied. Was het inderdaad pionieren?
1: In het begin is het zeker pionieren geweest. Ik ben in de jaren 80 begonnen met vertalen. En tot die tijd waren er misschien, nou, waren de vertalingen echt op de vingers van één hand te tellen.
0: In het Nederlands?
1: In het Nederlands. En er was, en ook de kennis van wat er in de Arabische wereld gebeurde op het gebied van literatuur was totaal nihil. En bij uitgevers, maar ook bij kranten, tijdschriften, media enzovoorts. En ja, dat is eigenlijk veranderd doordat Naguib Mahfouz, Egyptische schrijver,
0: Nobelprijs
1: won in 1988.
0: Ja.
1: En toen is de vertalingen uit het Arabisch is in een stroomversnelling gekomen.
0: Het is natuurlijk ook een enorm taalgebied.
1: Ja.
0: En ik denk dat je ook een heleboel verschillende soorten Arabisch hebt, of niet? Ik denk dat dat niet in elk land hetzelfde is, maar dat weet ik niet. Dat is een vraag.
1: Nou, je hebt natuurlijk het verschil tussen geschreven Arabisch. Dat in principe is dat voor alle Arabische landen hetzelfde. Volgens mij zijn dat er 22 of 23. Maar elk land heeft één of meer dialecten, spreektalen. En die kunnen heel erg verschillend zijn. En die beïnvloeden natuurlijk die schrijftaal ook weer. Dus als ik een boek uit het Marokkaans vertaal, dan vertaal ik het uit het Arabisch en ik beheers het Arabisch. En als ik een boek uit het Egyptisch vertaal, vertaal ik dat uit datzelfde Arabisch. Maar het zijn toch wel nuanceverschillen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n verschil?
1: Nou, een voorbeeld niet echt, maar als je bijvoorbeeld naar Marokkaans kijkt, dan zie je dat er meer ook bijvoorbeeld de Berbertaal daar wel doorheen schemert. Mm-hmm. In het Egyptisch heb je weer meer andere dingen. Je hebt natuurlijk ook landen zoals Libanon, waar Frans en Engels veel meer gesproken wordt dan bijvoorbeeld in Irak. En zo zijn er steeds verschillen. Ja. Maar elk land heeft ook gewoon zijn eigen dialect.
0: Ja, ik zei net tegen, ik kan me nog voorstellen als je bijvoorbeeld tweetalig bent opgegroeid, hè, met Arabisch en Nederlands, dat een stap naar vertaler zijn makkelijk is. Maar jij hebt dat echt je helemaal vanaf begin eigen moeten maken. Waarom voelde je zo aangetrokken tot die taal?
1: Nou, ik voelde me ik had Arabisch gestudeerd al. Dus
0: ja, dat is al zo. Dan begin je al met zo'n taal te bestuderen. Waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo'n hele bewuste keuze. Ik was nog heel jong en ik dacht, ik moet wat.
0: We gooien een pijltje en het was Arabisch.
1: Daar komt het een beetje op.
0: Oh ja?
1: Ja? Maar ik was net 18.
0: Of had je een vriendje misschien?
1: Nee, niet eens. Nee.
0: Oh, dat gebeurt ook nog wel eens, hè?
1: Ja, ja, nee, maar ik begon echt met het idee van, nou, eens kijken wat het is. En misschien wordt het wat, misschien wordt het niks. En we zien
0: het
1: wel
0: had ook Chinees kunnen zijn.
1: Het had ook Chinees of Russisch kunnen zijn.
0: Okay.
1: Maar het schip is niet gestrand. Ik ben er gewoon mee doorgegaan. En daarna,
0: wat was het?
1: Ik studeerde dat Arabisch. Toen vond ik het eigenlijk nog helemaal niet zo leuk. Maar toen ben ik bijna een jaar naar Syrië gegaan om mijn kandidaat, heette dat toen, voor te bereiden. En daar is de vonk, heeft de vonk toegeslagen. Daar heb ik echt, daar leer je natuurlijk de taal spreken. Dat leerde je eigenlijk op de universiteit niet echt. Het leek een soort dode taal, een soort Latijn.
0: Ja.
1: Maar in Syrië leerde ik de taal spreken. En toen had ik echt het gevoel van, dit is zo'n ongelooflijk mooie taal. En zo rijk. En zoveel literatuur die de moeite waard is om te lezen. En toen was ik wel verkocht.
0: Is het een lastige taal om te spreken ook? Die klanken?
1: Nee, nou,
0: Ja, staat heel ver van ons af.
1: Ja, het staat heel ver van je af. Dus als je begint, als je dus in een Arabisch land komt en je wil die taal leren, dan ga je, als je spreekt, altijd een dialect leren. Je gaat niet de schrijftaal leren, je leert het dialect. En in het begin staat dat heel ver van je af. Maar op een gegeven moment raak je daar ook wel mee vertrouwd. En dan de dagelijkse dingen kun je dan ook wel in het Arabisch en in het, in mijn geval was dat Egyptisch vooral. Uh-huh. Kun je heel goed zeggen en kun je ook heel goed leren.
0: Ja. Ja. En dan voel je je nu vloeiend in die taal?
1: Ik spreek het. Ik zou niet zeggen dat ik het vloeiend spreek. Daarvoor zou je er echt jaren moeten wonen. Vrienden van mij hebben dat wel gedaan. Mensen die echt 15, 20 jaar in Egypte bijvoorbeeld hebben gewoond. Op dat niveau spreek ik het niet, maar ik kan me echt heel prima redden.
0: Ja. Je geeft wel eens lezingen, heb ik begrepen. En dan leg je graag het verschil uit tussen exotiserend vertalen en naturaliserend. Wat is het verschil? Ik heb wel een idee, maar ik snap het niet helemaal.
1: Nee, nou, je moet in ieder geval die twee talen, het Arabisch en het Nederlands, Arabisch en alle Europese talen, maar het Arabisch en het Nederlands liggen natuurlijk heel erg uit elkaar. Qua systeem, qua woordenschat, qua opbouw van zinnen enzovoort, is echt gewoon bijna geen vergelijking. Als je exotiserend vertaalt, dan probeer je het exotische van het Arabisch te benadrukken. Als je normaliserend vertaalt.
0: Wat is dat, het exotische dan?
1: Dat exotische is bijvoorbeeld dat er een bepaald taalgebruik is, een bepaald woordgebruik. Veel meer religieuze termen worden er gebruikt. Dat soort dingen. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Normaliserend vertalen betekent dat je naar de doeltaal, dus naar het Nederlands, toevertaalt.
0: Oh ja.
1: Dus dat je probeert om daar een soepele Nederlandse tekst van te maken. En ik denk dat de kunst van de vertaler is dat hij daar een goede tussenweg in vindt. Je moet niet helemaal, zeker niet helemaal exotiserend vertalen, want dan maak je er een soort rare taal van rare mensen. En dat is het niet. Maar je moet ook niet alles weg willen poetsen. Dus je moet er tussenin zitten.
0: Ja.
1: En een voorbeeld is bijvoorbeeld, iedereen kent die uitdrukking wel, salamu alaikum. Dat betekent letterlijk vrede zij met u. Nou, dat wordt in de Arabische wereld overal gebruikt. Dus ook onder jonge studenten die elkaar tegenkomen in een koffiehuis. En dan kan je zeggen, dat ga je vertalen als vrede zij met u. Maar dat klinkt natuurlijk heel mal. Dus dan probeer je toch een Nederlandse equivalent te vinden. Hallo, goedemorgen, goedemiddag. Ja. Maar als er een stel sheikhs van de Azhar bij elkaar zitten en die hebben een vergadering, dan klinkt het juist weer heel goed om vrede zijn met u te gebruiken. En daar moet je, denk ik, als vertaler de gulden middenweg in vinden.
0: Ja. Inshallah is misschien ook zoiets. Toch?
1: Wat?
0: Inshallah.
1: Ja, ook. Zeker.
0: Dat wordt dan vertaald met zo'n God het wil. Maar dan zeg je misschien, dat is ook iets wat je, ik weet het niet, maar dat denk ik zo, een beetje te pas en te onpas er tussendoor gooit.
1: Ja, en zeker moet je proberen, denk ik, als vertaler niet Arabische woorden doorheen te gooien, omdat het zo leuk klinkt. Dat is niet wat je moet doen, denk ik, als vertaler. Je moet er niet een soort exotisch iets van maken.
0: Heb je dan ook bijvoorbeeld mensen die je vraagt om die vertaling te lezen van tevoren? Die bijvoorbeeld een native speaker zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, sowieso heb ik altijd veel contact met de schrijvers zelf, als ze nog in leven zijn. Ik heb een aantal mensen om me heen, informanten, die ik dus dingen vraag. Als echt een vertaling laten lezen, dat doe ik. Ja, ik check bij een heleboel mensen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment laat ik de Nederlandse tekst juist lezen door iemand die geen Arabisch kan. Die dus echt gewoon de Nederlandse tekst leest met het oog op de soepelheid van de tekst. Is het een beetje begrijpelijk? Is het een beetje te lezen?
0: Want er zijn niet zo heel veel vertalers, hè? Er nog Richard van Leeuwen is volgens mij nog een naam.
1: Ja.
0: En dan heb je ze wel, of niet?
1: Ja, maar er is nu wel een nieuwe generatie aan het opstaan. Ik heb voor de vertalersvakschool een cursus gegeven en daar zijn echt een aantal mensen die zeker in de toekomst.
0: En vind je dat fijn?
1: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, want ik heb ook niet het eeuwige leven.
0: Nee,
1: dus...
0: En hoeveel heb je al, boek heb je al vertaald dan in je leven?
1: Vaak wordt gezegd 60, maar het zijn er 67, heb ik geteld gisteren.
0: Nou, wat een rijkdom.
1: Ja.
0: Fantastisch. En begreep onder de meest recente werken die je vertaald ook romans uit Gaza zijn.
1: Ja.
0: Misschien kun je daar nog heel kort iets over zeggen.
1: Ja. Nou, dat is een heel erg bijzonder project. Het is een project dat is geïnitieerd door de Stichting Hoop.
0: Ja.
1: En
0: Misschien kun je daar nog heel kort iets over zeggen.
1: Ja. Nou, dat is een heel erg bijzonder project. Het is een project dat is geïnitieerd door de Stichting Hoop.
0: Ja.
1: En uitgeverij Jurgen Maas. Die hebben de handen in

0: is het beste boek. En elk jaar proberen we dan een boek te vertalen. En dat is ja, een heel bijzonder project.
1: Ja, dan heb je het gevoel dat je echt iets bij kan dragen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Goed, de boekenkast moet nog wat uitgebreid worden. Dankjewel, Djoeke Poppinga. Fijn dat je langskwam. En vrijdag krijg je dus die prijs uitgereikt. Heel veel plezier daarbij.
0: Dankjewel.
1: En morgen zit hier Chris Keijne. Straks wat blijft. En dan gaat het over Gerrit Rietveld. Er is een nieuwe biografie. Dag.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
3: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
2: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
3: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
4: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
3: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
2: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
3: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: NPO Radio 1.
14: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid.

0: De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten?
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21.

0: 20 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.